NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week de Nederlandse operadiva Charlotte Margiono. In 1993 zong zij in de zaterdagmatinée de ontroerende vier laatste lieder van Richard Strauss. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom. 4 mei, Theater Na de Dam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
5: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
6: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
4: Maestro, morgen om 8:30 bij AVROTROS op NPO 1.
7: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: europakinderhulp.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen.

0: Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. Eerste Kamerlid Geert Prins is overleden. Ze was vicevoorzitter van de CDA-fractie en leed aan de spierziekte ALS. Volgens haar partij spaarde ze de laatste week al haar krachten voor haar werk als senator. Dinsdag stemde ze nog tegen de veelbesproken asielwet. En Geert Prins overleed thuis in Nieuwkoop. Ze was 72. De EU noemt de nieuwe importheffingen van de VS onacceptabel. President Trump kondigde gisteravond nieuwe heffingen van 25% aan voor auto's uit Europa. Hij zegt dat te doen omdat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt die vorig jaar is gesloten. Details gaf hij niet. De voorzitter van de EU-commissie die over internationale handel gaat noemt de actie van Trump onbetrouwbaar. De Duitse auto-industrie reageert bezorgd en hoopt dat beide partijen snel om tafel gaan. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de vijfde tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Oscar Piastri is de nummer drie. En na vijf weken pauze ging het Formule 1 seizoen verder in de VS. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami die begint om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur dan is de hoofdrace. Het weer nog zon en wolken. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot lokaal 25 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: The Coral. Een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
2: A man should hear a little music every day of his life.
1: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
3: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
5: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht?
8: Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
9: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: De boodschappen worden tegen het einde van het jaar flink duurder. Daar waarschuwde een grote bank eerder deze week voor. Het heeft natuurlijk alles te maken met de olie, de Straat van Hormuz, Iran, Trump. Wel handig om alvast op te anticiperen. Ik heb alvast bloem, spijs, gist, eieren, sucade, poedersuiker en rozijn in huis gehaald. Voor mijn kerstbrood.

0: Nou, is het lekker om een keer met een fagot te beginnen. Waarom niet? Céleste Marie Roy was dit op haar fagot met El Marabino van Antonio Lauro. Goedemorgen, het einde van het jaar. Ik had het er net over, dus nog ver weg hoor. Het is 2 mei vandaag, een zaterdag. De eerste Lexloze dag op NPO Klassiek. Ja, moet even wennen. Lex Bolmeijer gisteren uitgezwaaid. Karel was erbij, hè?
1: Ik was erbij, het was mooi.
0: Ik was er niet bij, helaas. Ja, was jij erbij, Jeroen, of ook niet?
2: Nee,
0: helaas niet. Okay. De lente lacht je toe met een lammetje op trouw bij een stuk over de schapen die van Texel verdwijnen. De korhoenen, die komen juist. Je ziet ze op de Volkskrant. Eentje met kop uit een verhuisdoos stekend, afkomstig uit Zweden. Maar lukt het wel, die korhoen hier, met de schaarse natuur? Die vraag wordt gesteld in de krant. Alle kwetsbare infrastructuur, ook van defensie, vind je zo op internet. Daarover schrijft NRC op de voorpagina. Jeroen leest dus de magazines. Die kan bijna niet om Duke Winia heen, voormalig eindredacteur.
2: Toch.
0: Ja, maar ook zonder haar draait de wereld door. Dus wat staat er verder in?
2: Ja, nou, het is wel zwaar. Het interview met Christian Finkers, hij is hoogleraar. En hij zegt, we kampen allemaal eigenlijk met een jeugdtrauma. Mm-hmm. Daar moeten we mee leren leven.
0: Ja,
2: en hij geeft haar dan toch ook wel, hij zegt, makkelijke oplossingen heb ik niet, maar hij geeft wel hoop.
0: Oh. Oké, nou, dat gaan we maar lezen. En wij horen straks in het overzicht de hoofdpunten daarvan. Erik doet de knoppen, Karel de muziek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wil beginnen met een nieuw album.
1: Ja, want jij houdt van saxofoon.
0: Ja.
1: Je speelt ook saxofoon.
0: Nou, hij staat erg te verstoffen, moet ik je bekennen.
1: Neem hem weer een keertje mee.
0: Ja.
1: Ik hou van strijkers, ik hou van strijkkwartet. En er is een nieuw plaatje. Saxofoon.
0: Oh.
1: Dus strijkkwartet. En dat is heel mooi geworden. Het is een geweldig jong kwartet, het Otilka-kwartet. Saxofoniste Ileana Termini. Dus ik dacht, dit is voor ons allebei een fijn begin.
0: Wat een prachtig begin. Fijn dat je luistert. Welkom in de ochtend.

0: saxofoon en een strijkkwartet samen. Ja, het werkt dan goed. Ontzettend mooi. Mooi dit, zeg. Het was het muziek van Guillermo Lago, oftewel Willem van Meerwijk. Een deeltje Del Amor. En je hoorde Iliana Termini op de saxofoon en het Otilka kwartet. Ja, prachtig. Fijn, dankjewel. Gaan we al naar de soundtrack van het weekend?
1: Nee, nog niet.
0: Oh,
1: vandaag begint de Ricciotti-tournee. Ken je de Ricciotti?
0: Zeker, altijd spelend op locatie.
1: Ja, op locatie. Het
0: guerrilla-optredens bijna.
1: Alle soorten muziek voor alle soorten mensen. Spelen in gevangenissen, in bij asielzoekerscentra, op straat, in een winkelcentrum en ook concertzalen. Superleuk, het is altijd een festijn. Ga het even checken, ricciottiensemble.nl. Ze gaan vandaag op tournee, dus wie weet kom je ze ook nog ergens in het wild tegen. En hier horen we het Ricciotti Ensemble met muziek van Rob Hubbard.
0: Daar zijn ze.
1: Yay!

0: Muziek van Rob Hubbard was dat, Run One, door het C64 Orchestra. Dat zijn leden van het Ricciotti Ensemble, dat dus vandaag begint met hun tour. Je kunt alle informatie vinden op hun site, dat is ricciotti.nl volgens mij. Even kijken, ik zag het net.
1: En hoe schrijf je Ricciotti eigenlijk?
0: Ja, met dubbel C en dubbel T, Karel. Ja, ricciotti.nl, dat is heel goed. Ik ga door naar de volgende ronde. En dat is met een orgeltje.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Nou, dat zou natuurlijk moederdag kunnen zijn, want dat is volgens mij... Is dat niet moeder? Morgen is dat... Klopt dat?
1: Ik hoop het niet.
0: Nee, maar ik zie overal spullen voor moederdag.
1: Heb ik een probleem. Volgende week, Hans.
0: Volgende week,
1: ja, ik heb nog een week lang om kinderen tot een tekening aan te zetten.
0: Right. Dan gaan we iets anders doen.
1: Zeker.
0: Wat dacht je aan?
1: Het is mei en dat is social vrij. Mei social vrij. Dat is, je hebt steeds meer initiatieven. De kranten stonden er vol mee. Daar wees je mezelf op. Ook dat in de Volkskrant.
0: Ja. Ja.
1: Je had ook Phone Free February. Maar nu is het mei. En dat is een beweging mei social vrij. Dus het idee is dat je die smartphone aan de kant legt. Geen sociale media. Mm-hmm. Eigenlijk alleen bellen en sms'en. Ja. Sms'en alleen als het echt moet.
0: Ja,
1: met het idee... wat zeggen ze? Zet je socials uit, zet jezelf aan. Dat het ons ook een beetje afstompt. Nou ja, maar dan heb je dus plotseling heel veel tijd over.
0: Kun je want heel veel dingen mee doen.
1: Als je kijkt naar onderzoeken, dan gaat heel veel tijd kwijt aan het beetje doelloos scrollen. Maar ook WhatsApp groepjes.
0: Ja.
1: Dat is een pingeltje en dan zit je weer ergens in een groepje. En dan kan dat niet allemaal gewoon met een sms'je geregeld. Of bel even, pak die telefoon eens en bel even. Dan heb je misschien ook nog een leuke conversatie.
0: Ja.
1: Kortom, gooi hem aan de kant. En wat doe je dan met de tijd die overblijft? Of welke associatie, muzikaal gezien, heb jij met al die vrije tijd?
0: Leuk.
1: Dus mij social vrij. Welke muziek past daarbij?
0: Nou, Karel, jou vertref jezelf hier. Oké, kom maar door met die suggesties via de NPO Luister app. We zijn er klaar voor.

0: Ja. Wij groeten de schoonmaker, die gaat net weg. Dus dit was muziek van Germaine Taillefer, een deeltje uit haar strijkkwartet. Door het Quatuor Avril. Ja, die kan gewoon in mei ook nog spelen. Karel, ik heb wel een idee trouwens weer. Want het is een prachtig thema voor de soundtrack van het weekend. Mei, social vrij, welke muzikale associatie heb je daarbij? Er komen ook al wat suggesties binnen. Dank daarvoor. Mag ik er eentje doen zelf?
1: Een korte.
0: Ik vind van Robert Schumann, Im wunderschönen Monat Mai, vind ik wel heel erg mooi.
1: Oeh, nou, dat ga ik even snel zoeken. Type de type, flop. 1, 2, nou, vooruit.

Matthias Geurne was dat met Im wunderschönen Monat Mai uit de Dichte Liebe van Schumann. Muziek die ik dan weer associeer met dat mei socialvrij. Maar jullie hebben ook heel veel suggesties al gestuurd. Man, het loopt over hier in ons systeem. Wij scrollen ons ongeluk om al die dingen te lezen en om er een leuke weer uit te halen. Erika die had een mooie. Die zijn, goedemorgen heren, goed plan wat mij betreft. Mij appvrij. Appvrij je hond uitlaten, arme dieren. Al die baasjes die de smartphone uitlaten. En oh ja, de hond mag ook nog mee. Terwijl samen wandelen voor veel honden vrijwel de enige sociale activiteit is die ze met hun eigenaar hebben. Dat kan anders, dat kan beter. Fijne dag, dankjewel Erika. Wij lopen met jou mee, terwijl we de hond ook uitlaten. En de telefoon die blijft uit, uiteraard.

Vroeger zei ik altijd Frank Braley, maar het is Frank Braley. Jij opgezocht, hè? Op Google, op mijn telefoon. Ja, dat was toch alweer handig. Dit was uit Shall We Dance, The Promenade, Walking the Dog. Voor Erika, voor het lopen met de hond en niet op de telefoon kijken ondertussen. Muziek van George Gershwin. Nou, jullie overrompelen ons met allerlei suggesties. Jules de Korte wordt ook nog genoemd. Joris die zegt, ja, Jules de Korte krijgt, hoewel niet helemaal in het genre, af en toe zendtijd op NPO Klassiek. Dus we dachten jullie van, om waar blijft de tijd weer eens af te stoffen? Zet hem even op de reservebank. Net als Chan Chan van Lottie. Dat is ook een goed idee, want die zegt, ja, goedemorgen met socials, vrij beetje lastig. Want nu maak ik er toch ook gebruik van om dit bericht te sturen. Ja, dat is een beetje het dilemma wat wij jullie opleggen bij deze. Maar jullie weten er goed mee te kopen, zie ik al. Sascha die heeft een mooie, die zegt telefoons weg, lekker langzaam in een bootje varen op een stille plas. En dan samen zachtjes een mooi lied zingen. To be sung on the water van Samuel Barber.

0: We zaten in het bootje naast Sascha. Dank voor deze suggestie. To be sung on the water van Samuel Barber. Je hoorde Conspirare onder leiding van Greg Hella Johnson. Het is reeds 7:01. Het nieuws overzicht. Straks meer suggesties uiteraard van de soundtrack van het weekend. Eerst het nieuws. De Verenigde Staten gaan 5000 militairen uit Duitsland terugtrekken. Daarmee maakt president Trump zijn dreigement waar dat hij eerder deze week deed. Toen noemde de Duitse bondskanselier Merz, tot ergernis van Trump, de oorlog tegen Iran ondoordacht. In totaal heeft de VS in Europa 86.000 militairen gestationeerd, waarvan 39.000 in Duitsland. De natuurbrand op een militair oefenterrein bij Weert is onder controle. De brandweer is nog wel aanwezig, maar vooral om de boel in de gaten te houden, zegt de veiligheidsregio. Ook de brand op het militair oefenterrein bij het Harde is onder controle. De gewone brandweer is daar naar huis. De brandweer van Defensie neemt met de waterpistolen het nablussen over. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft fel uitgehaald naar president Trump. Hij zei dat de extra sancties die de VS gisteren heeft opgelegd getuigen van morele armoede. Ook sprak Díaz-Canel over intimiderend en arrogant gedrag van de grootste militaire macht ter wereld. De VS blokkeren al geruime tijd de toegang van voedsel en brandstof tot Cuba. Gisteren kondigde Trump ook maatregelen tegen personen aan. Het ministerie van Onderwijs heeft een verplichting aan basisscholen om de kinderen dagelijks te laten bewegen tegengehouden, blijkt uit onderzoek van het programma Pointer. Omdat steeds meer kinderen kampen met overgewicht, hadden ambtenaren een richtlijn ontworpen. Daarin werd dagelijks bewegen als kerndoel voor het basisonderwijs opgenomen. Het is onbekend waarom de richtlijn is tegengehouden. Dan nog het weer. Ja, aanvankelijk is het zonnig vandaag, maar in het zuiden ook wolkenvelden en enkele buien. Vanmiddag en vanavond vallen overal buien, soms met hagel en onweer. Het kan voor de buien uit zomers warm worden. De wind draait naar zuidwest en trekt aan.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Deeltje uit de Gran Partita van Mozart door het Nederlands Blazers Ensemble. Niet voor niets. Het was een suggestie van Paul. Die zegt, ja, het NBE biedt het perfecte alternatief voor de telefoon. En vraagt amateurs op het podium in hun komend concert graag een stukje uit hun Gran Partita bij deze. Maak muziek in plaats van naar je telefoon te gluren, zegt hij nog. Ja, doen we. Overigens zijn ook wat luisteraars die zeggen, ja, maar ik luister jullie altijd via mijn telefoon. Dat is een dilemma.
1: Nee, gewoon de radio aanzetten.
0: Oké, okay, goed. Dan Marieke die schreef. Ha, wat zou ik doen als mijn telefoon weer alleen telefoon werd? Een nieuwe hobby beginnen of de tuin eens een flinke beurt geven. Ja, ook altijd leuk. Fijn, hark in de tuin, schoffelen, wordt al niet. Leuk. En Lottie heeft de volgende. Ja, die had ik al genoemd. Maar die wil jij toch heel graag draaien, Karel. Ik herhaal Lottie's verhaal gewoon nog even. Goedemorgen, mij socials vrij. Beetje lastig, want nu maak ik er toch weer gebruik van om dit bericht te sturen. Keihard, de laatste dan maar voor de maand mei. Voor wat betreft het thema, wat denken jullie van de Buena Vista Social Club? Ja, tjan tjan, dat kan altijd, toch?
1: Lekker.
0: Heerlijk.

0: Chan Chan van de Buena Vista Social Club, bijeengebracht door gitarist Ry Cooder. Dank Lottie voor deze suggestie. Muziek die ik associeer met vooral tijden dat er nog niet eens telefoons waren. Toch, zo oud is het al wel, denk ik.
1: Ja, zeker. En het was een tijdje, je kon er een tijdje niet omheen. Dan hoorde je het overal, vooral in restaurants. Ik krijg altijd honger als ik deze muziek hoor, maar het is nu wel weer lekker om te horen.
0: Heel fijn. Het is nu tijd, 8:14, tijd voor de kranten. Jeroen las de magazines en maakt het nu volgende overzicht.
2: Ja, het zal wennen worden voor de FNV. Het zal ook wennen worden voor Hans Spekman zelf. Hij is de nieuwe voorzitter van de vakbond. En er zit een hoop nijd in hem, vertelt hij in AD Metsa. Als kind heeft hij een keertje zijn pink gebroken door boos tegen een muur te slaan. En nu probeert hij de nijd te beteugelen door te handelen. Door iets te doen en, zoals Spekman het zelf zegt, zichzelf te blussen.
0: Een voorbeeld uit de oude doos. De Junkertunnel bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. In 2002 ook wel de hel van Catharijne genoemd. Veel mensen zagen criminelen die van alles stalen om aan drugs te komen. Maar Spekman, toen wethouder van Utrecht, zag armoede en gebrek aan kansen. Hij sloot de tunnel, zorgde voor daklozenopvang en methadon. Ja, nu maar zien of dat recept, of dat nou bij de FNV gaat werken. Ik vraag het maar af.
2: Ja. Is hot op sociale media en in de popmuziek het jeugdtrauma. Hoogleraar Christian Vinkers deelt zelf de songtekst van een Belgische rapper. Mijn moeder werd geslagen door een vuile hond. Verkracht, misbruikt, waar mijn kleine zus bij stond. Ja, akeliger kan het bijna niet. En jeugdtrauma's kunnen ook eindeloos doorwerken.
0: Toch biedt hoogleraar Vinkers hoop, is te lezen in Volkskrant Magazine. Want, zegt hij, jeugdtrauma's, dat is geen vaststaand lot waaraan je niet kunt ontsnappen. Je kunt je ouders vergeven voor wat ze jou hebben aangedaan. Want, zo zegt Vinkers, ze zijn ook maar gevormd door moeilijke mensen. En dankzij therapie lukt het toch vaak om een betekenisvolle relatie op te bouwen. Waardoor je ook minder wantrouwend wordt naar anderen.
2: Het kan bijzonder zijn om je te verdiepen in het verleden van je eigen huis. Dat weten we natuurlijk van schrijfster Roxana van Ieperen en Het Hoge Nest. En Tijdgeest van Trouw biedt vandaag meer van die bijzondere verhalen. Zoals dat van Casper Posma in Den Haag, die een pand uit 1899 in het Nassau-kwartier bewoont. Posma was benieuwd en begon de geschiedenis van zijn huis te onderzoeken.
0: Eén bijzonder bewoner trok zijn aandacht. Jozef Toem, die directeur was van Hotel Des Indes in de Tweede Wereldoorlog. Toem had de moed om in de kelders van het Des Indes tientallen Joden en andere stadsgenoten te laten onderduiken. Dat deed hij letterlijk onder de neus van de bezetter. Des Indes was een hoofdkwartier van de nazi's.
2: En nieuw in Amsterdam, de Black Archives. Een archief waarin de geschiedenis van het kolonialisme wordt verteld. Maar ook de strijd tegen het racisme wordt gedocumenteerd. Dus gaat het over het ereherstel voor Anton de Kom. Maar ligt in een van de kasten van de Black Archives ook een luidspreker die gebruikt werd tijdens demonstraties van Kick-Out Zwarte Piet.
0: De politiek en de media deden alsof we overdreven, zegt Mitchell Esaias, een van de oprichters van de Black Archives in NRC. Maar je ziet in het archief de bewijsstukken van het koloniale en raciale denken en het geweld. En dat zijn niet alleen documenten of luidsprekers. Artiest Mo Rides maakte ter gelegenheid van de opening van het archief een kunstwerk van Surinaamse verzetsmuziek ten tijde van de onafhankelijkheidsbeweging. Dat en meer vind je in de magazines van de zaterdagkranten.

0: Je eigen huis, dat weten we natuurlijk van schrijfster Roxana van Ieperen en Het Hoge Nest. En Tijdgeest van Trouw biedt vandaag meer van die bijzondere verhalen. Zoals dat van Casper Posma in Den Haag, die een pand uit 1899 in het Nassau-kwartier bewoont. Posma was benieuwd en begon de geschiedenis van zijn huis te onderzoeken.
1: Eén bijzonder bewoner trok zijn aandacht. Jozef Toem, die directeur was van Hotel des Indes in de Tweede Wereldoorlog. Toem had de moed om in de kelders van het des Indes tientallen Joden en andere stadsgenoten te laten onderduiken. Dat deed hij letterlijk onder de neus van de bezetter. Des Indes was een hoofdkwartier van de nazi's.
0: En nieuw in Amsterdam, de Black Archives. Een archief waarin de geschiedenis van het kolonialisme wordt verteld. Maar ook de strijd tegen het racisme wordt gedocumenteerd. Dus gaat het over het ereherstel voor Anton de Kom. Maar ligt in een van de kasten van de Black Archives ook een luidspreker die gebruikt werd tijdens demonstraties van Kick-out Zwarte Piet.
1: De politiek en de media deden alsof we overdreven, zegt Mitchell Zayas, een van de oprichters van de Black Archives in NRC. Maar je ziet in het archief de bewijsstukken van het koloniale en raciale denken en het geweld. En dat zijn niet alleen documenten of luidsprekers. Artiest Mo Rides maakte ter gelegenheid van de opening van het archief een kunstwerk van Surinaamse verzetsmuziek ten tijde van de onafhankelijkheidsbeweging. Dat en meer vind je in de magazines van de zaterdagkranten.

La Sirena was dat. Dat komt van het album La Torre dell'Oro. Dat is het album van de week op NPO Klassiek. Van Christina Ploua en L'Arpeggiata. Dat is ook een beetje omdat Casper die zei in de NPO-app... Ik was gisteravond bij L'Arpeggiata. Dat was geweldig. Mijn associatie bij al die vrije tijd in gedachten afreizen naar de Middellandse Zee. Naar het Napels van een paar honderd jaar geleden. De muziek die daar dan bij hoort is Aria Sopra La Cacciona. Van een ander album, à la Napoletana. Dansen maar gewoon omdat het kan. Ik hoop dat je ook hierbij hebt kunnen dansen. Casper, dank je voor de suggestie. En meer informatie over het album van de week vind je uiteraard op de site van NPO Klassiek. Goed, gaan wij op naar het nieuws van 8 uur. Daarna hebben we het onder andere over het Annie M. G. Schmid huis in Zeeland. De bedoeling is dat dat behouden blijft, dat het een soort museum wordt. We hebben ook nog een boek van de week, daarover ook later meer. Eindigen we nog met de suggestie die door jullie gedaan is door Thijs. Thijs die schrijft: goedemorgen heren. Ik durf het haast niet te zeggen, maar ook ik heb tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling de telefoon aanstaan om jullie onvolprezen programma te beluisteren. En soms ook erop te reageren. Dan ben ik toch zoals die ezel die in de Grand Canyon Suite van Ferd Grofay de wandeltocht in de bergen maakt. Of hoort het bij deze tijd misschien? Goeie vraag. Die houden we dan even. Die tillen we over het nieuws heen als het ware. Heel graag tot straks. Want ook in de 2 uur meer suggesties. In het kader van de soundtrack van het weekend. Mei mobiel vrij.

0: NPO Klassiek.
1: Deze week in de zaterdagmatinée concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Violist Janine Jansen in haar laatste matinée optreden in 2013. En pianist Theo Bruins, die tussen 1966 en 1991 regelmatig de gast was. Kijk voor alle details op nploklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl.
3: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dichtbij gorilla's en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
4: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
5: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
6: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
7: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
5: Maestro, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
9: A man should hear a little music every day of his life.
8: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral. Nu in de bioscoop.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat dit binnen 6 tot 12 maanden moet gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoger beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesfabriek in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken vandaag, vanmiddag en vanavond. Dan volgen er stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. En de rest van de week dan gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meester etsen in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
3: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach, Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherskerk Den Haag. Kaarten via kamerakademie.nl.
4: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
5: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
6: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
7: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
5: Maestro, morgen om 8:30 bij AVROTROS op NPO 1.
4: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Hans Smit.
8: FOMO, dat ken je wel, the fear of missing out, bang iets te missen. Nieuw is JOMO, the joy of missing out, genieten van alles wat je niet mee hoeft te maken. Ik lees het in Trouw in een stuk over analoge kamers. In opkomst zijn ze schermvrije zones waar je kunt lezen, vinylplaten draaien en bordspellen spelen. Ach, ik heb je de link wel even. Oh nee.

0: Deborah Alash was dat op de piano met haar Nabera da Estrada. Heerlijk, lekker. Lekker om lekker binnenkomen, twee uur van de ochtend. Op deze zaterdag. We hebben een soundtrack van het weekend waarin het gaat over mei, social vrij. Wat je allemaal kunt doen met die tijd die je niet aan je telefoon gebruikt. Het lijkt wel een thema vandaag. Ja, ik had het al over die analoge kamers net, een stuk in Trouw. In de Volkskrant een serie interviews met kinderen die zonder telefoon door het leven gaan. Heel mooie, mooie interviews. Het stuk heet Schermloos door het leven. Bijvoorbeeld Liv, die is 12, woont in Amsterdam. En die zegt, als ik bij iemand ben om af te spreken, dan zitten ze vaak lang op hun telefoon. Heel ongezellig. Ik zeg dan wel eens, zullen we samen een spelletje doen? Soms zegt iemand dan, ik ga dit filmpje nog even afkijken. En dan gaat het nog 10 minuten door. Dat vind ik saai. Ik vind het leuker om samen iets te doen, zoals buitenspelen. Sommige klasgenoten vinden het raar als ik zeg dat ik geen smartphone heb. Ze grappen wel eens, pak jij je Nokiaatje maar, Liv. Dan kan ik je wel om lachen. Ik mag er één als ik 14 ben, maar dan hoef ik niet. Ik denk niet dat mijn ouders maar één gaan geven als ik het zelf nog niet wil. En zo meer mooie verhalen in Volkskrant Magazine. Waar gaan we het straks over hebben? Nou, straks hebben we het over het Annie M. Gesmiedhuis, het geboortehuis van Annie M. Gesmied. Daar zijn grootse plannen mee. Het moet een plaats worden die herinneringen aan de schrijfster van onder meer Jip en Janneke levend houdt. Maar ja, hoe gaat dat? Daar is geld voor nodig. En verder hebben wij ook een boek van de week. Dat is het boek Bontebok. Visser schreef een boek over onderduik en verzet in het land van Abelenstra. Daar hoor je om 8:50 meer over. En meer suggesties dus door jullie gedaan in het kader van de soundtrack van het weekend. Karel, hebben we er nu eentje die we kunnen draaien?
1: Nee, onze computersystemen lopen even vast.
0: Oh, alles dus, analoog. Met de hand schrijven.
1: Ja, ik pak mijn viool. Ja. Pak jij sax?
0: Ja, en in de kaartenbak op zoek naar een leuke cd. Vinylplaat. Welkom terug bij de ochtend.

Quirine Viers was dat, met de prelude uit de eerste cello-suite van Johann Sebastian Bach. Straks aandacht voor het Annie M. G. Schmidhuis. Ach, laten wij in de sfeer komen met de muziek van Harry Banning uit Foxtrot. Niet de meest recente versie met William Spy, maar die uit 1977 met Willem Nijholt. Sorry dat ik besta.

Willem-Nijholt met Sorry dat ik besta uit Foxtrot 1977. Teksten van Annie M. G. Schmid, muziek van Harry Banning. En Annie M. G. Schmid, daar wilden we het over hebben. Over het geboortehuis van Annie M. G. Schmid. Dat moet een plaats worden die herinnert aan de schrijfster van onder meer. Nou ja, die musicals dus, maar ook Jip en Janneke. Pluk van de Pettenflat. Maar daar is geld voor nodig. En daar is ook een spreker voor nodig. En die hebben we nog niet aan de lijn. Dus we gaan even door met de soundtrack van het weekend. Welke muziek associeer jij met de vrije tijd die ontstaat als je niet meer de hele dag op je telefoon zit te kijken naar de socials? Nou, Karin die had daar wel een idee bij. Die zei, goedemorgen heren, met jullie voorstel om de smartphone veel minder te gaan gebruiken, borrelen er allerlei nieuwe activiteiten in mij op. Met stip op 1, lekker meer muziek luisteren in de maand, in de lentemaand mei. Met als aftrap Vivaldi. Met de lente uit de vierjarige tijden, ja, waarom ook niet?

0: Begin van de Quattro Stagioni, de vierjarige tijden van Vivaldi. Met Le Consort, het gezelschap van Théotime Langlois, de zwarte, hij zelf op de viool. Dankjewel Karin voor deze suggestie in de soundtrack van het weekend. Inmiddels is het 18 over 8. Gaan we toch over aan Niem Gesmied hebben. Vandaag hoog bezoek, vandaag aan het geboortehuis van haar in de Zeeuwse plaats Capelle. De cast van de Schmid musical Foxtrot komt daar langs. Allemaal bedoeld om geld in te zamelen om van dat huis een nieuwe plek te maken die herinnert aan de beroemde schrijfster. Een plan van de stichting Bij Annie Thuis. Ik ga erover praten met Hendrik Flikweert, de drijvende kracht achter die stichting. Hendrik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt allemaal goed, helder vanuit Capelle. Maar kun je in het kort schetsen wat het plan is? Hoe moet dat huis eruit gaan zien?
1: Hoe moet het huis eruit gaan zien? Het moet vooral een leefhuis worden. Ja. Waar Annie in beeld en geluid merkbaar is. Van een zinnetje op de muur tot een iemand die ergens aan het voorlezen is. Maar ja, ook een menukaart met een speelse twist, omdat we daar ook een sociale lunchroom willen realiseren.
0: Aha.
1: Ja, Annie. Het geboortehuis. Annie heeft natuurlijk een heel divers iets, zowel in beeld als geluid.
0: Zeker, ja.
1: En verhaal. Dus ja, je kan alle kanten op.
0: Ja, dat is waar. Dat is fijn, dat is het fijne van Annie. En hoe ziet het huis er nu uit? Is het een woonhuis of staat het leeg?
1: Het was onderdeel van een woonzaak. Dat heeft 62 jaar die bestemming gehad. Die zijn inmiddels verhuisd naar Henk Zand, een paar kilometer verderop.
0: Ja.
1: En nu staat de pastorie leeg. Inmiddels hebben we er wel een klein beetje Annie-twist in aangebracht. Door een ouderwetse typemachine neer te zetten. En mooie tekeningen van Annie zelf.
0: Ja.
1: Gewoon dat mensen, wanneer mensen nu langs het geboortehuis lopen, dat ze wel zien dat daar iets gebeurt en dat daar iets Annie's aan het ontwikkelen is.
0: Ja, dat is mooi. Is er al een torteltuin of nog niet?
1: Nee, nog niet. Die hebben we wel in de woonwijk.
0: en waarom wil de stichting heel graag dat dat geboortehuis van Annie M. G. Schmid op die manier wordt opgeknapt?
1: Omdat wij van mening zijn dat dit cultureel erfgoed is, wat of niet achter een voordeur mag verdwijnen. Annie, wie is er niet opgegroeid met Annie? En wij zijn bang dat wanneer of het achter een voordeur verdwijnt, dat het gewoon weg is.
0: Ja.
1: En dat zouden we enorm zonde vinden. En ook een stukje liefde in. Ik ben al 36 jaar boekhandelaar. Dus ik heb Annie een paar keer mogen ontmoeten.
0: Ja.
1: Dan heb je er net wat meer binding mee misschien als een gemiddelde Nederlander. Maar
0: Wat is jouw herinnering aan Annie?
1: Lekker eigenwijs. Heel direct.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En je zei,
1: Toen het boekje wat ik nog weet verscheen, zou ze naar Capelle komen. Alleen toen werd ik door haar assistente, Duwertje van de Pol, als ik me niet vergis, opgebeld. En ze zei, Annie is ziek, dus we kunnen niet naar Zeeland komen. Maar zei ze, dan kom jij toch naar Amsterdam. En wat ik daarvan herinner is, ik was daar met mijn vader als 18-jarig meisje. En we werden hartelijk ontvangen. En ze vroeg aan mij heel liefelijk van, en Hendrik, wat wil je drinken? En ik had de keuze uit. Ze zeggen wat of ik wou drinken. En mijn vader had die keuze niet. Want hij moest zijn dochter veilig naar huis brengen.
0: Dat was bij Annie.
1: En dat zei Annie. Dat vertelde Annie. En dat weet ik nog zo goed. Dat herinner ik me zo goed. Ik heb ook een hele leuke foto van haar en mij op de bank. Bij haar thuis. Dus dat zijn mooie herinneringen.
0: Gewoon aan de Vossierstraat. Wat mooi zeg.
1: Ja,
0: leuk.
1: Ja, klopt. Ja, ja.
0: Ja. Goed, dus dat moet een huis. Nou, zei ik al in de inleiding. Vandaag komt de cast van Foxtrot komt op bezoek. Wat gaan ze doen? Gaan ze ook zingen?
1: Of? Dat laat ik helemaal aan hun over. Ze hebben er zin in. Ik ben gisteravond zelf naar het Terneuzenfeest. Naar de eerste voorstelling. En ik heb dus chauffeur mogen spreken, al wat praktische dingen doorgesproken. En ze hebben er allemaal zin in, begrijp ik. Dus het gebak is besteld, de rode loper gaat straks uit. En we gaan er een gezellig moment van maken.
0: Dus, en wie komen er allemaal?
1: Een hele een stuk of 14, 15. De hoofd... De, hoe heet ze het ook alweer?
0: Freddy van der Klein?
1: Nee.
0: René de Geil, Billy Mespaai?
1: Ja, klopt. Klopt. En de hoofdrolspeelster, ja.
0: Leuk. Ja. Nou, wat leuk. Ja. En er is, zoals gezegd, er is heel veel geld nodig. Je mikt op ruim een half miljoen euro. Er is een crowdfunding.
1: Ja, klopt. Dat is het uiteindelijke bedrag wat we nodig hebben voor de aankoop van het pand. Ja. En we hebben zelf zoiets van, als we half juli richting de 3,5 ton kunnen en mogen komen. Want dat is natuurlijk ook gewoon, mogen komen. Ik bedoel, je bent afhankelijk van.
0: Tuurlijk.
1: Dat geeft ook voor jezelf een idee van dat het een succes mag worden, zeg maar. Ja. Ik bedoel, als je over een paar maanden nog maar op 50.000 euro zit, of op 40.000, 50.000 euro, dan moet je achter je oren gaan krabben. Ja.
0: Goed, ik hoop dat het lukt. Heb je een adres waar mensen die geïnteresseerd zijn wellicht nog kunnen bijdragen in de crowdfunding?
1: Ja, dat is allemaal via onze website www.bijanniethuis.nl.
0: Okay.
1: Heel makkelijk, bijanniethuis.nl.
0: Bij Annie Thuis. Ik wens je heel veel succes ermee, Hendrik. En ik hoop dat het lukt met de stichting.
1: Bedankt voor jullie aandacht.
0: Oké,
1: dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Dag.

0: Het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf met de Foxtrot uit de ouverture Foxtrot van de Zwitsers-Nederlandse Frank Martin. Heeft in Naarden ook nog gewoond. We hadden natuurlijk met die soundtrack van het weekend over het niet gebruiken van je telefoon. Een mooie observatie van André die zegt: goedemorgen Hans, ik probeer mijn schermtijd zoveel mogelijk te beperken. Ik maak daar voor mezelf een soort wedstrijdje van. Ik bespeur nu wel dat ik veel te veel op de telefoon zit te kijken, waar ik kan zien hoeveel of hoe weinig schermtijd ik gebruik. Zo schiet het niet echt op. Ja, fijn. Fijne zaterdag. Ja, jij ook. Dankjewel. Het is nu bijna 8:30. Tijd voor het nieuwsoverzicht. De Verenigde Staten gaan 5000 militairen uit Duitsland terugtrekken. De verwachting is dat de terugtrekking maximaal een jaar gaat duren. De VS zijn alom aanwezig in Duitsland, zoals op de vliegbasis in Ramstein. Ook het hoofdkwartier van de Amerikaanse troepen in Europa is in Duitsland. De VS dreigt ook militairen terug te trekken uit Spanje en Italië, nadat die landen, net als Duitsland, kritiek hadden op de oorlog tegen Iran. Bij Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn opnieuw doden gevallen. Sinds 17 april is er een wankel staakt het vuren tussen Hezbollah en Israël. Toch riep het Israëlische leger de bewoners van een dorp in Zuid-Libanon op om weg te gaan. En dat dorp is nu gebombardeerd. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van een zomervakantie. Eerder dit jaar bleek al dat vooral reizen naar Azië minder populair zijn door de oorlog in het Midden-Oosten. En die trend zet door volgens reiskoepel ANVR. Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee zijn in trek en bij verre bestemmingen zijn de Kaapverdische eilanden en Curaçao populair. Bij een patisseriebedrijf in Ermelo heeft vannacht een grote brand gewoed. De hitte was zo intens dat de brandweer alleen van buitenaf kon blussen. Een aantal brandweermensen raakten bevangen door de hitte, moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De veiligheidsregio verstuurde een NL-alert voor Ermelo en Harderwijk, waarin werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Dan nog het weer. Aanvankelijk is het zonnig, maar in het zuiden ook wolkenvelden en een enkele bui. Vanmiddag en vanavond vallen overal buien, soms met hagel en onweer. Het kan voor de buien uit zomers warm worden. De wind draait naar zuidwest en trekt aan.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Leopold String Trio met Paul Lewis aan de piano in een deel uit het Forelle Quintet van Schubert. Dat was naar aanleiding van een vraag van, of een opmerking van Marlies in het kader van de soundtrack. Die zegt: goedemorgen. Naar aanleiding van het berichtje over de hond, dat je vooral met aandacht met je hond moest lopen en niet ondertussen op je telefoon gaan zitten kijken. Ze zegt: al geruime tijd zeg ik tegen ouders die met de kinderwagen aan een hand en een mobiele telefoon in de andere, praat met je kind. Ze zouden ook muziek kunnen uitleggen. De vissen uit het Forelle Quintet van Schubert bijvoorbeeld. Ja, mooi. Iemand anders had eerder gezegd dat je ook tijdens het niet gebruiken van je telefoon zou je ook een muziekinstrument kunnen leren bespelen. Dat zei Marieke nog. Die zegt: in al die tijd die je bespaart zonder telefoon kan je bijna beroepsmuzikus worden. Of leuk samenspelen met andere niet-telefoongebruikers. Nou, beroepsmuzikus, Karel, ik denk dat dat heel veel niet-schermtijd kost, hè?
1: Dan moet je heel vroeg beginnen met heel weinig schermtijd. Ja.
0: Oké, okay, goed. Aandacht voor het boek van de week. Ik ga een stukje voorlezen. Heel veel later zou Gerard Klein bij toeval op mijn pad komen. Ik trof hem op 19 januari 2025 voor de wedstrijd Heerenveen-Ajax. Bij het standbeeld van Abel Lenstra voor de hoofdingang van het stadion. Dat is vernoemd naar de grootste Friese voetballer ooit. Daar herinnert een plaquette die in de muur van de eretribune is gemetseld aan de hongerevacuatie van 1945. Het is een dankbetuiging van Ajax, Blauw-Wit, DWS en de Volewijkers. De Amsterdamse clubs die door het menslievende gebaar van de Friese voetbalbestuurders voor eeuwig bij Heerenveen in het krijt staan. Hoe dat zit, dat hoor je zo dadelijk van Grietje Braaksma van Boekhandel van Pieren in Eindhoven. Het gaat over het boek Bontebok.

Het Prague Radio Symphony Orchestra onder leiding van Thomas Netopil met Daniel Matejka op de viool. In het eerste deel uit het concert voor viool en orkest van Sergei Prokofjev. Dat was 9 minuten en 9 seconden muziek. Dat was lang genoeg om te reageren op het boek van de week. Bontebok, aangeprezen door Grietje Baeksma van Boekhandel van Pier in Eindhoven. Boek van Jaap Visser over het dorp Bontebok en het verzet verleden van dat dorp. We hebben de winnaar uitgekozen. Zal ik hem voorlezen, Kau? Ja. Dat is Raymond uit Keulen. Die schrijft: hallo Hans en Karel, als inwoner van het land van de daders, tussen aanhalingstekens, en als iemand die zich onder andere bezighoudt met de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland, probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de bezettingstijd, het verzet en het leven van de ondergedoken mensen vanuit het perspectief van de lokale bevolking. Momenteel lees ik Het meisje met het rode haar van Teun de Vries. Hoewel ik dikwijls een vaag gevoel van schaamte voel, ben ik onder andere op 5 mei, de dag van de bevrijding, in Bergen, Noord-Holland. Want ik vind Nooit meer is nu. Groeten van Raymond Roos uit Keulen. Raymond, wij sturen je met veel plezier het boek Bontebok van Jaap Visser op over dat dorp in Friesland en het verzetsverleden. Ga mij op naar het nieuws van 9 uur met deze Romanian tune. Hoor je al een beetje op de achtergrond. Dank ik Karel voor het harde werken. Ook met een apparaat, een systeem wat niet echt mee wilde werken. Maar het is weer gelukt met de soundtrack van het weekend. Jullie bedankt voor alle reacties. Dank sowieso voor het luisteren. Erik bedankt voor de techniek. Morgen dan is de ochtend er weer uiteraard met Pieter van Nes. Maurits Mus van het Prinses Christina Concours is morgenavond mijn gast bij Panorama Zondag. En zo dadelijk Elsbeth Guteke met Musica Religiosa. Fijn weekend, tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.

0: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
3: De kansen die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
4: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
2: Maestro, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzever buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A12 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week dat hij dat zou doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven filmscripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijkste filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as a Grave die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om de juiste afweging te kunnen maken. Het weer nog, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een deel van de middag is het droog, het is 20 tot 25 graden. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

werk van Johann Sebastian Bach, een bewerking van een deel uit een kantate voor morgen, kantate BWV 166, Rogaeus Duhin. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa. En daar klinken dit uur veel snaren in de vorm van harpen en aanverwante instrumenten, maar soms ook textueel. Hier in de tekst van Psalm 33 in een setting van Jan Pieterszoon Sweelinck. Psalm 33, huldig de Heer bij de klank van de lier, speel voor hem op de 10-snarige harp.

Dansen voor harp en strijkorkest en daaruit het deel de Dansen voor harp en strijkorkest en daaruit deel 1, Dans Sacré. En speel voor hem op de 10-snarige harp. 10-snarig was het niet, maar het waren veel meer snaren op de harp. Hier bespeeld door Anne-Sophie Bertrand. Ja, en die harp, die heeft oude papieren. Over koning David wordt al gezegd dat zijn somberheid verdreven werd door snarenspel. Werk van Cyrillus Kreek. Nogmaals snaren, maar oeroud op de sleutelharp uit Estland.

werk van Cyrillus Kreek maakt de vogel zich zorgen. En daar waren de sleutelhoop te horen en ook de kantelen. En samen met Fox Clamantis onder leiding van Jaan Eyck Toelven. We gaan weer naar Bach. Een nieuwe mooie opname door Renaud Capuçon. Uit Sonate voor viool nummer 3 is dit het vierde deel.

0: Renaud Capuçon met werk van Johann Sebastian Bach.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

En daar is hij weer, de harp, nu in werk van Wolfgang Amadeus Mozart. Het derde deel uit zijn concert voor fluit, harp en orkest. Uitgevoerd door Durand Fluit en Elisabeth Planck harp samen met het ORF Radio Symfonie Orkest Wien onder leiding van Howard Griffiths. Arvo Pärt nu met een bede om vrede. Da Pacem Domine, een bede die helaas nog steeds niet achterhaald is.

Het Est Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier met Da Pacem Domine van Arvo Pärt. Geef ons vrede, Heer, in onze dagen, omdat er niemand anders is die voor ons wil vechten dan U, onze God. Halleluja.

Dit was werk van Marcel Tournier, een van de grootste harpisten uit de 20e eeuw, maar ook een begaafd componist. Zijn sonatine voor harp nummer 1 werd gespeeld door Emmanuel Saison op de harp samen met Quator Fortje. Werk nu van John Taverner, 20e eeuwse componist, een bijna mystiek onze vader.

De Choir of Magdalen College Oxford onder leiding van Mark Williams met The Lord's Prayer van John Tavener. En dat eindigt zo, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We nemen afscheid. Er klonken heel veel snaren, dus ook nu een harp, bespeeld door Remy van Kesteren. Zo gaan we tokkelend een lentezaterdag in. Een fijne dag.

0: NPO Klassiek.
1: Deze week in de zaterdagmatinée concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Violist Janine Jansen in haar laatste matinée optreden in 2013. En pianist Theo Bruins, die tussen 1966 en 1991 regelmatig te gast was. Kijk voor alle details op nporklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister vanmiddag vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
4: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom. 4 mei, Theater Na de Dam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Maestro is terug met een eenmalige special voor het Lilianenfonds.
7: De kans die ik hier heb gekregen, die krijgen zoveel kinderen in de armste delen van de wereld niet.
8: En als je die kinderen kunt helpen, dan geef je ze gewoon een complete toekomst.
6: Maestro, morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy, omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling en de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME'ers, honden en agenten te paard, om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een grote reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden, tegen het advies van sommige adviseurs in. En het weer, zon en wolken, met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog en het wordt 20 tot 25 graden. Vanavond volgen van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk ook met onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur. Met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieseit, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Thijs Borsten. Ik daag zangers graag uit om buiten hun comfortzone naar een diepere laag te zoeken. Aldus theatermaker Thijs Borsten, die met zijn voorstellingen muziekgrenzen probeert te verleggen. Borsten wordt in 1966 geboren en groeit op in een warm en muzikaal gezin. Zijn moeder is operazangeres, waardoor hij al op jonge leeftijd in aanraking komt met klassieke muziek. Borsten zelf krijgt pas later interesse in muziek als zijn broer naar het conservatorium gaat. En hij besluit uiteindelijk zijn voorbeeld te volgen. Na zijn afstuderen als improviserend muzikus aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam, geeft hij als pianist concerten in binnen- en buitenland, maar ontwikkelt zich ook als componist, producent en theatermaker. Centraal in zijn voorstellingen staat het zoeken naar nieuwe verbindingen tussen genres. Zo maakt hij sinds 1998 zijn bejubelde serie De Uitdaging, waarin hij uiteenlopende artiesten samenbrengt op het podium. In 2012 wint hij de Willem Wilmingprijs met het nummer Maite Maria. En oogst hij veel lof voor de Carmen-bewerking die hij samen met Tania Cross maakt. Daarnaast is Borsten actief als televisiemaker en hij wint met zijn documentaire Tula Leeft 8 internationale prijzen. Vanochtend presenteert hij zijn favoriete klassieke muziek in Een Goedemorgen met Thijs Borsten.

Goedemorgen, u luisterde naar March of the Priest uit de opera De Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart, gedirigeerd door Bernard Haitink. Mijn naam is Thijs Borsten en ik ben jullie gastheer van dit programma vandaag. Waarom ik dit draaide? Mozart, mijn moeder, was een enorme Mozart-fan. Ze heeft zelfs haar bruidsboeket bij zijn standbeeld in Wenen gelegd. En mijn moeder was operazangeres. Mijn moeder heeft eerst 4 kinderen gebaard. Daarna heeft ze het conservatorium gedaan in Den Haag. En daarna begon de carrière als zangeres. Aanvankelijk de zware oratorium werken, waar ze niet zo gelukkig van werd. Zij kreeg daar heel veel stress van. Ze had altijd het gevoel dat iedereen op de eerste rij met de bladmuziek zat te noteren of ze het wel goed deed. Daarna heeft ze veel opera's gedaan. Daar heb ik toch echt wel een aantal van gezien. En ik was een jongetje wat alleen maar buiten aan het fietsen was en met zijn vriendjes aan het spelen was. Mijn vriendjes vonden het overigens ongelooflijk raar dat mijn moeder van die rare zangoefeningen deed. Maar voor mij was dat eigenlijk gewoon.

Nana's lied van Koert Waal en Bertolt Brecht, gezongen door mijn moeder, Elise de Broekert, en pianist Huib Dooyer. Dat is een van de weinige opnames die ik van mijn moeder nog heb. Nou, mijn moeder heeft dus jarenlang opera's gezongen, maar daar kon ze zich toch ook niet helemaal in vinden. Ze wilde graag creatief bezig zijn, eigen programmaatjes te maken. En toen ontdekte ze op een gegeven moment Koert Waal en Erik Satie. Die hadden hele, ja, een beetje theatrale liedjes. En dan ging ze samen met mijn vader, zaten ze programmaatjes te maken. En dan hadden ze allemaal fotootjes en plaatjes die ze dan afspeelden tijdens de voorstelling. En ik weet wel dat mijn moeder had dan een hoedje van Satie. Dat had de pianist dan op en een paraplu in zijn hand. Ze heeft wel eens gezegd van, als ik het opnieuw moest doen, dan zou ik, ik geloof, de Kleinkunstacademie doen. En zo ben ik ook een beetje besmet met het theatervirus.

U luisterde naar Petite Ouverture et Dansée van Erik Satie, gespeeld door Rijnbert de Leeuw. Nou, niet alleen mijn moeder was een enorme muziekfreak, maar ook mijn zus. Mijn zus speelde piano. En terwijl ik buiten aan het sleutelen was, aan het fietsen en brommers, hoorde ik haar altijd de Fantasie in D-mineur van Mozart spelen. En dan ging ik met mijn vieze handen naar binnen, helemaal zwart nog van het vet. En dan probeerde ik dat na te spelen zo goed en kwaad als dat ging. En dat ging eigenlijk steeds beter. Dus ik keek naar de handen van mijn zus en vroeg, schuif eens op. En dan probeerde ik het zelf. En uiteindelijk kon ik de hele Fantasie spelen. En wat nou zo grappig is, is dat mijn middelste zoon ook de Fantasie van Mozart speelt.

Fantasie in D-mineur voor piano van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik ging dat piano spelen eigenlijk steeds leuker vinden en ik ging steeds harder studeren en oefenen en allemaal dingetjes naspelen die mijn zus nog meer speelde. Maar er was nog iemand in huis die aan muziek deed en dat was mijn broer. Mijn broer die deed slagwerk, jazz, en die deed dat jaar auditie voor het conservatorium in Den Haag. En die werd aangenomen en ik vond dat fantastisch. En stiekem wilde ik dat eigenlijk ook wel. Ik durfde dat tegen niemand te zeggen, want ja, ik kon nog amper piano spelen. Ik heb toen les genomen, klassiek pianoles van Rinus Kuiper. En die heeft mij fantastisch lesgegeven en geïntroduceerd bij allerlei prachtige muziek. En Rinus zelf was een enorme fan van de muziek van Frédéric Chopin.

0: U luisterde naar de eerste ballade van Frédéric Chopin in de G-mineur, gespeeld door Marta Argerich. Ja, als ik deze ballade hoor, moet ik altijd aan de film De Pianist denken. Prachtige film over de Joodse pianist Vladislav Spielman, die voor de Poolse radio speelde en in de oorlog op de vlucht sloeg. Ja, ik herinner me altijd dat moment dat hij op een gegeven moment zit hij in een verlaten huis wat helemaal kapot gebombardeerd is. Staat een vleugel, daar speelt hij deze ballade en dan kijkt hij op en dan staat er ineens een Duitse officier te luisteren die zelf ook pianist is. En later in de film komt hij die Duitse pianist weer tegen en dan zit hij in een kamp van krijgsgevangenen. Dan kijken ze elkaar aan en dan hebben ze een soort moment van verstandhouding.
1: Dit is een goedemorgen met theatermaker Thijs Borsten.
0: Ja, mijn vader die draaide af en toe nog wel jazzplaten. Over het algemeen was het toch wel klassieke muziek wat de klok sloeg. Maar mijn vader af en toe, dan haalde hij een plaat uit de kast. En dat was dan vaak Charlie Parker of Miles Davis. En ik vond het wel interessant. Ik dacht, dat is toch ook wel bijzondere muziek. Al die vrijheid die ik in die muziek hoorde. En ik probeerde langzaam dat zelf ook een beetje te spelen. Maar ik ging vooral ook op zoek naar muziek die ik nog niet kende. En één plaat die enorm veel indruk op mij maakte. En dat kwam door vooral de bezetting. Het was een plaat van Miles Davis met arrangementen van Gil Evans. Die speelde de muziek van Porgy and Bess van Gershwin. En dat was wel bijzonder, want het was geen traditionele big band bezetting. Maar Gil Evans die maakte heel mooi gebruik van met name de fluit en de horens. Die voegde die toe aan de big band, waardoor je meer een klassiek geluid kreeg. Maar toch ook de big band sound van de jazz bleef toch ook

Ja, geweldig. De Buzzard Song van George Gershwin uit Porgy and Bess. Gespeeld door Miles Davis en Gil Evans. Die worden ook nog even niet alleen een horen en of horen, hele horensectie en fluiten waren toegevoegd, maar ook een tuba. Ik vond die jazz wel echt waanzinnig, dus ik wilde daar meer van weten. Dus ik ben pianolessen gaan volgen, jazzpianolessen bij Erwin Hoorweg. Dus ik bleef ook nog klassiek les hebben van Rinus Kuiper, maar ik nam de lessen van Erwin Hoorweg daarbij. En ja, hij bracht me in aanraking met ja, alle grote jazzpianisten. Oscar Peterson natuurlijk, Bill Evans, een van mijn grote helden. Ahmad Jamal. Maar waar ik echt helemaal van aanging, dat was Keith Jarrett. Keith Jarrett, een jazzpianist die overigens ook

geweldig klassieke muziek speelt. Ook de Korfbeek-variaties van Bach bijvoorbeeld opgenomen. En buiten dat hij jazz speelde met een trio, hè, met een combo, met drums en bas, deed hij ook solo-concerten die hij helemaal improviseerde. Een van zijn bekendste is het Keulenconcert. Hij gaf een geïmproviseerd concert in de stad. En zo noemde hij dan ook het concert, Keulenconcert. Je hebt Wenen, Parijs. En mijn lievelings is Bregenz, een stadje in Oostenrijk. En je moet nagaan, dan improviseerde hij dus een heel concert. Er waren daarna mensen die het uitschreven. En er zijn zelfs klassieke pianisten die gewoon tijdens klassieke concerten gewoon zijn hele improvisatie letterlijk naspelen. Nou, een van mijn favorieten is het laatste deel van het pianoconcert in Bregenz.

Ja, prachtig. Heartland van Keith Jarrett. Bregenz, 1982. Ja, het enige wat er eigenlijk een klein beetje op hem aan te merken valt, ik weet niet of u het hoorde, is dat hij zachtjes en soms wat harder meekreunt. Nou, ik was inmiddels behoorlijk verslaafd aan de piano. Ik was toen nog fietsenmaker, want toen ik een jaar of 17, 18 was en klaar was met mijn middelbare school, toen moest er iets met mij en ik reed alleen maar op crossfietsen en crossmotoren. En toen dacht mijn moeder van ja, misschien moet je maar iets daarmee doen. Dus toen ben ik fietsenmaker geworden. En dat was op zich prima. Ik weet nog dat we iedere dag moesten er 150 fietsen de werkplaats uit om daar te kunnen sleutelen. En dan s'avonds er weer in. En heel stiekem keek ik naar mijn broer die het conservatorium deed. En ik dacht, ja, dat zou ik ook wel willen. Ik heb toen ontslag genomen, anderhalf jaar me echt de pestpokken gestudeerd. En in 1992 heb ik auditie gedaan bij het Zwedelijke Conservatorium. En tot mijn grote genoegen, maar toch ook wel een beetje verbazing, werd ik aangenomen. En ik vind het altijd zo bijzonder dat de mensen die je ontmoet en de plekken waar je komt, dat dat zoveel invloed heeft op je ontwikkeling. Want ik ging allerlei muziek luisteren en je liep daar over die gangen en je hoorde mensen studeren. Ik vond het fantastisch. En ik weet nog goed dat ik over de gang liep en toen hoorde ik het strijkkwartet van Debussy. En ja, daar zat voor mij alles in. Het was ritmisch, het was melodisch, het had een waanzinnige energie. En nou, laten we daar maar even naar luisteren.

Het tweede deel uit het strijkkwartet in G mineur van Debussy. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke lekker op het conservatorium, tot ik ineens een brief kreeg dat ik een dispensatietest moest doen. Want ik had bij mijn toelating ingevuld dat ik de SBBO-opleiding had gedaan, wat een fietsenmakersopleiding is. Maar dat wist kennelijk niemand. Dus 2 jaar later kwamen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niet genoeg vooropleiding had. En of ik een test wilde doen.

Het tweede deel uit het strijkkwartet in G mineur van Debussy. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke lekker op het conservatorium, tot ik ineens een brief kreeg dat ik een dispensatietest moest doen. Want ik had bij mijn toelating ingevuld dat ik de SBBO-opleiding had gedaan, wat een fietsenmakersopleiding is. Maar dat wist schendelijk niemand. Dus 2 jaar later kwamen ze erachter dat ik eigenlijk helemaal niet genoeg vooropleiding had. En of ik een test wilde doen. Maar ik had al mijn theorie al afgesloten de eerste 2 jaar. Dus daar kwam ik goed weg. In 1997 studeerde ik af aan het conservatorium. En dan? Toen heb ik al snel geleerd dat je best ondernemend moet zijn om goed aan de bak te komen. Dus ik had een cd gemaakt met allemaal muziek van Bill Evans. En ik had de kleine zaal van het concertgebouw afgehuurd. En daar deze cd met de Bill Evans nummers gepresenteerd.

0: Funkalero van Bill Evans met de geweldige Jasper Blom op tenorsax en het Zep strijkkwartet. Thomas Andersen, bas, Nout Ingenhoes, drums en ik zelf op de piano.
1: Dit is een goedemorgen met theatermaker Thijs Borsten. Alle muziek die jij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Ik ontwikkelde me niet alleen als pianist, maar ik vond ook het arrangeren geweldig. Dus ik ging steeds meer op zoek naar nieuwe en oude muziek om daar nieuwe arrangementen van te maken. Maar wat ik toch ook steeds meer had, ik dacht van ja, wat heb ik de jazz te bieden? Hoeveel jazz ben ik? En ja, wat ben ik eigenlijk? Ik ben natuurlijk opgegroeid met klassieke muziek, maar ik speel jazz, dus ik ging steeds meer projecten doen, ook buiten de jazz en de klassieke muziek. En ik zocht toch ook steeds meer weer de muziek die ik als kind hoorde, de opera. Zo heb ik een project gedaan. Ik werd gevraagd om een project te doen over het leven van Luciano Pavarotti. Maar ik dacht, ja, daar ben ik gewoon echt niet goed genoeg voor als klassiek pianist. Toen heb ik erover nagedacht en toen kwam ik erachter dat Willy Alberti en Luciano Pavarotti elkaar een keer ontmoet hebben in het Concertgebouw. En ik denk, dat is nou een mooi onderwerp om die twee werelden samen te brengen. En het was echt heel bijzonder. Want bij alle concerten waar veel mensen uit de Jordaan aanwezig waren, en die kenden werkelijk alle opera-aria's. En Willy Alberti was zeer serieus met de klassieke muziek. Die had 2 dagen per week had hij les om zijn techniek als klassiek zanger te verfijnen. En een van mijn favoriete aria's die we toen gespeeld hebben, gezongen door Pavarotti, is Lucia van Le Stelle uit de opera Tosca.

Een van de allermooiste aria's uit misschien wel de mooiste opera ooit geschreven. Uit Tosca van Puccini, gezongen door Pavarotti. En wat misschien toch wel leuk is om te weten, is dat Willy Alberti, die was natuurlijk ongelooflijk succesvol met het levenslied. En toen heeft zijn platenmaatschappij op een gegeven moment gezegd, nou, we hebben zoveel geld aan jou verdiend, jij mag de plaat maken die je altijd al hebt willen maken. Nou, toen heeft hij een plaat opgenomen met allemaal opera-aria's, waar dit er één van is. Ik raad jullie aan om het even te luisteren op Spotify, want dat doet hij echt zeker niet slecht. En die plaat die heeft hij gepresenteerd in het Concertgebouw. En daar kwamen die avond mensen die nog nooit in het Concertgebouw geweest waren, die kwamen daar naar Willy Alberti kijken. Nou, ik ging zelf steeds verder op zoek naar nieuwe muziek. Want als je ook leuk vindt om te arrangeren, en dan is het heel goed om naar andere muziek te luisteren. En ik weet nog dat mijn moeder op een gegeven moment belde en die zei, nou, ik heb nu iets gehoord, dat moet je horen. En dat was Astor Piazzolla. En ik werd echt omvergeblazen. Ik vond het zo verschrikkelijk mooi.

Milonga del Angel van en door Astor Piazzolla. Ik vond dit zo verschrikkelijk mooi. Hij vindt dat natuurlijk nog steeds. En ik ging bij mezelf te raden van ja, waarom is deze muziek zo sterk? En volgens mij heeft het ook te maken met traditie. Het is een tango. Het komt voort uit toch een soort van volksmuziek. En ik ging me daar steeds meer in verdiepen. Dus ik ging flamenco spelen, fado. En toen dacht ik, ja, maar wat moet ik daar eigenlijk allemaal mee? Hoe kan ik dit nou gebruiken in een voorstelling? Wat kan ik hiervan maken? En toen verzon ik het concept De Uitdaging, 2012. 10 jaar lang nodig ik ieder seizoen 3 vocale duo's uit met een uiteenlopende achtergrond. Dus dat konden mensen zijn uit de fado, Afrikaanse zangers hebben we gehad, popzangers, soul, van alles. Nou, bovenaan mijn verlanglijstje stond Tania Kroos. Mijn moeder is een groot fan van haar, dus ik zei, ja, ik ga Tania vragen. Toen zei ze, nou, dat doet ze dus nooit. En tot mijn grote verbazing zei ze meteen ja. En het was meteen een feestje om met haar te werken. Ze vond de manier van werken, het is vaak bij zo'n repetitie, ja, wordt er ook wel wat geïmproviseerd en vrij met elkaar omgegaan. Dat vond ze heel leuk en ze heeft uiteindelijk wel 3 keer meegedaan. Waarvan 1 keer met de fantastische Spaanse flamenco-zanger Carlos Denia.

Sonato a Sospirare van Händel, uitgevoerd door Tania Cross en Carlos Denia tijdens een van onze uitdagingen. Ja, Tania was echt ongelooflijk. Het maakte niet uit waar je ervoor vroeg. Ze deed het. Nooit zenuwachtig. En het was haar ook zo goed bevallen. En vooral ook de klik met Carlos, dat Tania me een jaar na deze uitdaging belde en zei: ik ben gevraagd door Theater Caprera om daar een opera te doen en ik wil graag samen met jou de Carmen bewerken. En dan vragen we voor de helft flamenco-muzikanten en voor de helft, andere helft, vragen we klassieke muzici. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Dus dat hebben we gedaan. We hebben lang aan gewerkt. En uiteindelijk hebben we dus eerst twee concerten gegeven in Caprera. En het was ons zo goed bevallen dat we daarna nog een tour hebben gedaan. We hebben in twee seizoenen 70 theaters aangedaan. Allemaal uitverkocht. Was een geweldige tijd. Carmen.

Entreacte 1, 2 en 3 uit de opera Carmen van Georges Bizet. En ik vind ze mooi, in die laatste entreacte, daar hoor je gewoon de castagnettes. Het ritme van de flamenco zit daar helemaal in, ook in de akkoordprogressie. En zo ging ik me ook steeds meer realiseren dat heel veel klassieke componisten gebruik maakten van volksmuziek. En dat vond ik heel interessant. En op een gegeven moment hoorde ik een opname van Bartok, de Hongaarse componist, die, dat werd hem trouwens niet altijd in dank afgenomen, zijn gefleerd met de volksmuziek. Maar ik hoorde dat gespeeld worden door mijn twee favoriete pianisten, Chick Corea en Herbie Hancock. En dan hoor je toch, ja, trouwens de meeste jazzpianisten spelen ook gewoon goed klassiek. Maar het is toch anders als ze deze ritmische muziek spelen. Dan spatten de vonken ervan af.

0: Ostinato voor twee piano's van Béla Bartók, gespeeld door de jazzpianisten Chick Corea en Herbie Hancock.
1: Dit is een goedemorgen met theatermaker Thijs Borsten. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl.
0: Ja, toen ik gevraagd werd om dit programma één keertje te mogen presenteren, toen las ik de beschrijving en daar stond kies muziek met bijzondere herinneringen. Nou, daar heb ik natuurlijk over nagedacht en onmiddellijk kwam mij een bijzondere herinnering op. Ik deed een concert met de flamenco-zangeres Herminia Fernandez Cordoba en Ernst Daniel Smit. En het was die dag, de sterfdag van de vrouw van Ernst Daniel. En Ernst Daniel die was in de hele presentatie nogal jolig. Hij had een soort energie, ik weet niet wat het was, dus veel met lachen en grapjes. En toen op een gegeven moment gingen ze het lied Liefde van Later zingen. Samen de helft flamenco en de andere helft Nederlandstalig. En Ernst Daniel, die kreeg het zichtbaar moeilijk. En die kon het lied niet afmaken, want hij moest huilen. En je moet zien, ja, Ernst Daniel, grote man. Herminia, klein en tengere zangeres. Die troostte hem, maar voordat ze hem troostte, begon het publiek te lachen. Er was een soort amicale sfeer en ze dachten dat hij een grapje maakte, maar hij maakte geen grapje. En toen troostte Herminia en Daniel en toen hebben ze het lied nog een keer gezongen. En ja, ik zal dat moment nooit vergeten. Liefde van Later.

Liefde van Later van Jacques Brel. Met een prachtige vertaling van Lennart Nijg. Met de fantastische Arturo Ramon op flamenco-gitaar. Tevens de echtgenoot van de zangeres Herminia Fernandez Cordoba. En natuurlijk Ernst Daniël Smit. Ik ging me steeds meer interesseren voor niet alleen muziek uit buitenland ook, maar het hele leven wat daarbij hoorde. Ik had ontzettend veel wereldse muzikanten en artiesten ontmoet tijdens de uitdaging. En de volgende stap was voor mij om met die mensen naar het land van herkomst te gaan en daar een programma van te maken. Zo ben ik in Curaçao, Marokko, Brazilië, Cuba, Zuid-Afrika, Suriname. En overal daar de cultuur opsnuiven, de muziek proberen te spelen. Maar ook vooral de verhalen, hoe zijn mensen hier terechtgekomen. En daar maakte ik dan programma's van. En wat ik gewoon bijzonder vond, is dat er over heel veel muziek bestaan een soort van vooroordelen. Maar uiteindelijk is de muziek, ja, volksmuziek, toch een hele sterke basis om theatervoorstellingen van te maken of muziekstukken over te schrijven. En soms werkt het ook andersom. Ik weet nog goed dat mensen altijd een beetje lacherig doen over accordeon in Nederland. Het wordt erg geassocieerd met het levenslied. Maar toen ik dit hoorde,

Een Russische accordeonist, Alexander Kutrechev. Ik denk niet dat ik het goed zeg. Alexander Krutchevich. Ja, mijn Russisch is niet mijn sterkste kant. Die speelde de vier jaargetijden op de accordeon. En dan hoor je hoe zo'n muziek, zo'n instrument, wat hier als een volksinstrument wordt gezien, hoe weergaloos dat kan klinken.

Ja, dit was het derde deel uit de zomer van de vierjaargetijden van Antonio Vivaldi. Gespeeld door Alexander Krutjevig. Ja, ik vind gewoon, er is zoveel mooie muziek op de wereld. En wat ik ook mooi vind, naarmate de wereld kleiner wordt, wordt die muziek ook steeds interessanter. Allerlei mengvormen heb je, van jazz tot tango. En bijvoorbeeld bij de latere componisten hoor ik toch ook wel echt jazz-invloeden. En ik weet nog goed dat ik het pianoconcert van Maurice Ravel hoorde. Het pianoconcert in G. En alleen dat eerste akkoord al, ik werd gewoon omvergeblazen.

pianoconcert van Maurice Ravel in G majeur, gespeeld door Marta Argerich. Oh, wat moet dat lekker zijn. Als je zo kan spelen met zo'n heel orkest. Ja, we zijn alweer aan het einde van deze aflevering Een Goedemorgen Met. Ik vond het een hele eer om hier te gast te zijn. En ik hoop dat de luisteraar nog wat mooie muziek heeft leren kennen die hij niet kende. Ik denk dat ik als laatste compositie, stuk, iets heb uitgekozen wat iedereen kent. Maar niet in deze taal en in deze versie. Erbarme dich. In het Arabisch.

Daarmee eindigt een goedemorgen met theatermaker Thijs Borsten. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app. En alle muziek die Borsten vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met neurobioloog, auteur en podcastmaker Brankele Frank. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek. Iedere zondagmiddag verrast Cécile Huyne jou en haar gasten met nieuwe cd's. In Discotabel. Ze luisteren samen en daarna bespreken ze wat ze ervan vinden.
1: Ja, die cello. Ja, daar viel ik toch wel een beetje voor.
2: Oh, wauw. Was dat er net ook?
3: Wat een collega van mij ooit een carnavalsopmaat noemde.
4: En ik vond de sopraan ook eigenlijk helemaal niet geschikt voor de rol.
5: Dat ik in een soort film zat waar alle elementen gewoon om me heen gierden.
6: Maar het komt niet heel erg in je aura, zeg maar.
0: Luister naar Discotabel. Morgen om 16:30 hier op NPO Klassiek.
7: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom? 4 mei, Theater Na de Dam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
0: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
4: A man should hear a little music every day of his life.
3: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
0: Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag.

overture tot Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Van harte welkom op deze zaterdag waarop code geel in de lucht hangt. Vanmiddag in de muziekfabriek neem ik je mee naar opmerkelijk nieuws uit Venetië. We vieren de dag van Madrid en ik ga in gesprek met de oprichter van het Long Covid Kids Choir. Daarover hoor je zometeen rond 12:30 meer. Nu eerst muziek van Ludwig van Beethoven.

De finale uit de 7e symfonie van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Koninklijke Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Afgelopen zondag gebeurde er iets opmerkelijks in Venetië. Toen de opera was afgelopen, ging het publiek uit zijn dak. Maar dat was niet om de voorstelling, maar vanwege het ontslag van de nieuwe muziekdirecteur van Teatro La Fenice. Nog voordat ze überhaupt aan haar baan begonnen was. En het liep dit najaar al mis bij haar benoeming. Er brak spontaan een staking uit onder het personeel. De muziekdirecteur werd namelijk samen met de Italiaanse premier beschuldigd van vriendjespolitiek. Alsof hun band haar benoeming een handje had geholpen. En daar kwam dan nog eens bij dat de muziekdirecteur het orkest onlangs ook nog beschuldigde van nepotisme. Alsof de banen zomaar van vader op zoon zouden overgaan. Nou, toen stond Venetië helemaal op zijn kop. Want muziek is daar heilig. Maar cultuur en politiek liggen in Italië nou eenmaal iets dichter bij elkaar dan bij ons. En dat vind ik fascinerend. En terwijl de storm in Venetië hopelijk snel gaat liggen, neem ik je mee naar een ander moment in de geschiedenis van dit operatheater in Venetië. Een avond die ook begon als een fiasco. De première van La Traviata. Maar ook hier bleek, uit chaos kan iets groots ontstaan.

Het heerlijk feestelijke drinklied Libiamo ne lieti calici uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Hier gezongen door Ileana Cotrubas met Placido Domingo en het Bayerische Staatsorchester onder leiding van Carlos Kleiber.

0: het eerste deel uit het octet voor koperblazers en piano van Florence Price. Gespeeld aan de piano door Viv McLean en het Onyx Brass onder leiding van John Wilson.
1: Het cultureel kompas.
0: Cultuur kan de wereld niet redden, maar cultuur kan de wereld wel zachter maken, warmer en menselijker. En daarom ga ik op zoek naar initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen en waarin cultuur een belangrijke rol speelt. Zometeen hoor je een mooi voorbeeld, het internationale Long COVID Kids Choir.

0: het derde deel uit Souvenir de Florence, het strijksextet van Peter Tchaikovsky, gespeeld door Colin Carr en Paul Neubauer, het Emerson String Quartet. Een koor waar je eigenlijk liever geen deel van uit zou willen maken, en het is er toch heel erg leuk. Elke zondag zingen kinderen van over de hele wereld samen in het Long COVID Kids Choir. Dat is een koor speciaal voor kinderen met Long COVID. En de oprichtster daarvan is Merel van der Knoop. Goedemiddag, Merel.
1: Goedemiddag.
0: Wanneer ben jij met dit koor begonnen?
1: Het idee voor het koor kwam in maart 2022. En onze eerste online repetitie vond plaats begin november 2022.
0: Mm-hmm. En wat was toen de aanleiding om hiermee te beginnen?
1: Eigenlijk omdat ik zelf toen in maart 2022 ongeveer 3 maanden thuis zat vanwege een COVID-infectie die ik had eind december 2021, waar ik ontzettend ziek van ben geworden. En in die periode dat ik thuis zat en eigenlijk helemaal niks kon, ben ik wel op online, op social media accounts, dingen over long COVID gaan volgen. En toen kwam ik terecht bij de organisatie Long COVID Kids. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er ontzettend veel kinderen en jongeren zijn die heel erg ziek zijn geworden van een COVID-infectie. En dat er eigenlijk helemaal geen support voor was. En toen dacht ik, wat kan ik doen in mijn positie, ook met mijn achtergrond, om deze kinderen toch te kunnen helpen.
0: Mm-hmm. En nu ben je dus volop bezig met het Long COVID Kids Choir. Elke zondag geef je een sessie. Hoe ziet zo'n repetitie eruit?
1: Ja, elke zondag loggen we in rond 1:05 Engelse tijd. Dus dat is Nederlandse tijd 6:00. En dan beginnen we altijd met een soort van check-in om te zien hoe het met de kinderen gaat en waar hun energielevel ligt. En dan leid ik ze eigenlijk heel kalm in een korte meditatie of een mindfulness oefening die soms dan vastzit aan een ademhalingsoefening, die soort verloopt in ademhalingsoefeningen. En dan gaan we ook zangoefeningen doen en liedjes zingen. En proberen om ze op een hele rustige manier te stimuleren.
0: Mooi. Ik kan me voorstellen dat dit van onnoemelijke waarde is voor deze kinderen. Zowel op fysiek vlak, maar ook sociaal en emotioneel. Herken je dat?
1: Ja, absoluut. Ja, je ziet het ook. Sommige kinderen zijn al bij het koor vanaf het begin. En er is echt een hele ontzettend hechte band ontstaan tussen de kinderen. Je moet je voorstellen dat, die kinderen stonden volop in het leven. En dan kan je denken aan een leeftijd van, het jongste meisje dat toen we begonnen was 8 jaar. En die is nog steeds ziek. En opeens valt alles weg voor die kinderen. Ze komen natuurlijk al uit. We hadden natuurlijk al de lockdowns die een enorm invloed hadden. Maar dan nog eens erbovenop ziek worden en niet meer naar school kunnen. Niet meer de dingen kunnen doen waar je zoveel plezier in had. En dan is dan dit koor er. En dat geeft toch een soort van, hoe moet ik dat in het Nederlands zeggen? Een support op verschillende vlakken.
0: Ja, echt een ondersteuning is het voor hen. Er zijn dus kinderen die al jarenlang bij dit koor zijn aangesloten. Wat dus betekent dat het helaas ook al jarenlang niet goed met hen gaat. Long COVID is en blijft een erg onzichtbare ziekte voor veel mensen. Wat maakt het zo moeilijk te begrijpen?
1: Ik denk inderdaad van wat je net zegt, onzichtbaar. Veel van deze ziekte, of deze ziekte speelt zich heel erg af thuis. En dan zijn er ook natuurlijk nog heel veel verschillende levels, in hoe ziek de mensen zijn. Sommige mensen en kinderen en jongeren, die kunnen gewoon helemaal niks meer. En die kunnen alleen maar dagenlang in bed liggen. En die zie je dus helemaal niet. Maar andere mensen kunnen met aanpassingen, bijvoorbeeld met een rolstoel of veel van tevoren rusten en de afloop rusten, nog wel af en toe naar buiten. En dan zien ze er, voor mensen die niet weten wat aan de hand is, zien ze er vrij oké uit. Mm-hmm. Maar men weet natuurlijk niet wat er daar vooraf aan gaat en daarna.
0: Nee, het is niet zoals een gebroken been waar je gips overheen legt. En dan kun je heel makkelijk vragen van, hoe gaat het met je gips? Is het bot alweer hersteld? Zo zichtbaar is long COVID niet. Er komen heel veel kinderen samen, elke zondag, dankzij jou. Doen er vooral Nederlandse kinderen mee eigenlijk, of is het internationaler dan dat?
1: Het is internationaler dan dat eigenlijk. Er komen kinderen uit Frankrijk die meedoen. We hebben zelfs een meisje gehad die in Finland woonde. En dan hebben we mensen, ook kinderen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook.
0: Dat lijkt me ontzettend verbindend om met al die kinderen samen te komen op zondagmiddag. Hoe kunnen mensen jullie helpen?
1: Door het erover te hebben. Vertel in je omgeving dat dit koor er is. En want ik denk ook hoe meer we over long COVID praten en hoe meer mensen zich daar bewust van worden wat voor een effect het heeft op kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, op de samenleving. Hoe hopelijk meer erkenning ervoor komt en meer begrip. En uiteindelijk ook meer support op andere vlakken.
0: Mm-hmm. Mooi gezegd. Als je meer wil weten hierover, ga dan zeker naar de website longcovidkids.org. En Merel, je wilde ook graag nog muziek laten horen aan ons, hè? Vertel.
1: Ja, klopt. Een van de dingen die ik organiseer voor het koor is dat wij gastartiesten of gastsprekers uitnodigen om bij ons of te komen vertellen over hun muzikale activiteiten. Of bijvoorbeeld, we hadden onlangs Jamie Smart, dat is een wildlife photographer. Een meisje van 10 die al heel veel dingen heeft bereikt. En dat doe ik om de kinderen van het koor iets te bieden, want die kunnen eigenlijk helemaal nergens meer heen. En vorig jaar hadden wij Fleur te gast. En Fleur is een jong talent. Zij speelt piano en zang en ze zingt. Ze heeft onlangs haar Royal Opera House debuut gemaakt. En zij speelde voor ons een heel mooi stuk van Massenet, Elegie.
0: Wauw.
1: En dat wilde ik graag laten horen om,
0: Nou, dat gaan we doen om Fleur even te eren en in de bloemetjes te zetten. Hartstikke bedankt, Merel van der Knoop, initiatiefnemer van het Long COVID Kids Choir. Heb een heel fijn weekend.

0: De elegie-melodie van Jules Massenet, gespeeld door de jonge Fleur. 10 jaar oud is ze. En Fleur was onlangs de gast bij het Long Covid Kids Choir, waar ik zojuist met oprichtster Merel van der Knoop over praatte. Ken jij ook zo'n mooi initiatief dat menselijkheid en cultuur centraal stelt? Of ben je er zelf bij betrokken? Laat het mij dan vooral weten via de NPO Luister-app of mail naar demuziekfabriek@avrotros.nl. En wie weet lichten we het hier dan uit.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

De eerste twee delen uit de eerste symfonie van Sergei Prokofjev, gespeeld door Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.

0: Narciso Yepes met Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel aan moer huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouwke heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat noemen. Zonder al te veel zaad op de patatten te leggen, is kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. En een paar weken geleden was ik op bezoek bij een vriend die het had over een patheke. Vandaag is het woord patheke. Wat komt er bij je op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie los op het woord patheke. Ik ben heel benieuwd.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Deze week in de zaterdagmatinée concerten met sterallure uit ons 65-jarige bestaan. Je hoort twee Nederlandse topsolisten. Violist Janine Jansen in haar laatste matinée optreden in 2013. En pianist Theo Bruins, die tussen 1966 en 1991 regelmatig te gast was. Kijk voor alle details op nploklassiek.nl/zaterdagmatinée. En luister straks vanaf 2 uur naar de NTR Zaterdagmatinée. Hier op NPO Klassiek.
3: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
5: A man should hear a little music every day of his life.
4: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
3: Koop je tickets voor Andy Warhol The Textiles op museumcobra.nl.
6: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen en er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Ze hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met rellende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en van Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die de benzineprijzen in de gaten houdt, is het verschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Beleef de muziek van de Beatles in de stijl van Bach met de Amsterdam Kameracademie. Bach Brandenburgs Concerto nummer 5 en Beatles songs van Luciano Berio. 9 mei, Posthoornkerk Amsterdam. 10 mei, Lutherse Kerk Den Haag. Kaarten via kameracademie.nl.
8: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.
10: En ben je er al achter gekomen wat patheken betekent?

een deel uit het derde Brandenburgs concert van Johann Sebastian Bach, gespeeld door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal en in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Een paar weken geleden had een vriend van mij het over een patheke. En dus is het Vlaamse woord van de dag patheke en ik was heel benieuwd of jij de betekenis daarvan kent. Jan Gert die liet weten via de NPO Luister app dat een patheke misschien een etage of appartement is. Nee. Ellie die zegt patheke, is dat een klein stukje paté? Nee. Petra die zegt iemand schertsend aanspreken op dat hij het te bont maakt. Nou, dat zit wel echt in de buurt. En Freddy die zegt een gebakje, toch? Mooi weekend, luxe broodjes, croissantjes, koffiekoeken. Ja, dat klopt wel. En Mieke die heeft het helemaal bij het rechte eind. Zij zegt patheke is een gebakje. Maar je kunt ook zeggen je bent met er eentje in het Nederlands. En dan zeg je in het Vlaams, jij zet een patheke.

Een nocturne van Frédéric Chopin, gespeeld door de Belgische pianist Lucas Blondeel. Afgestudeerd in Antwerpen en hij won op jonge leeftijd al pianowedstrijden. En is nu een internationaal veelgevraagd pianist. Gisteravond gingen twee NPO Klassiekluisteraars op pad. Ze mochten naar de première van de voorstelling Stille Wateren in het kader van Theater na de Dam. Hoe was die voorstelling? En vooral, is het een aanrader voor ons? Dat hoor je zo meteen na dit klarinetquintet van Karel Maria van Weber.

0: Een terecht applaus voor Quatuor van Kuik met Annelien van Bouwen op klarinet. Dit was de finale uit het klarinetquintet van Karl Maria von Weber. Vorige week sprak ik met artistiek leider van Theater Na de Dam, Jair Stranders, over de voorstelling Stille Wateren. En in dat gesprek in de muziekfabriek benadrukte hij hoe belangrijk het is dat verhalen over de Tweede Wereldoorlog verteld blijven worden. En dat die gehoord moeten worden door jong en oud. En dat theater daarvoor de beste vorm is. Gisteravond gingen twee NPO Klassiek luisteraars naar de première van Stille Wateren van Theater Na de Dam. En één van hen was de 16-jarige Arman. Hoe heeft hij de voorstelling ervaren? Nou, hij vertelt het jezelf.
1: De voorstelling was van mijn docent maatschappij, leermaatschappij wetenschappen. Het ging over haar grootouders en de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het heel verdrietig, want toen haar overgrootvader dood werd gemaakt, werd 2 weken later de gevangenis waar hij in zat, die werd toen vrijgemaakt door de geallieerden. De manier hoe ze muziek gebruikt om het verhaal te vertellen vond ik heel mooi. Met haar vader bijvoorbeeld, die zat dan achter de gitaar en elke keer als de vader sprak, dan sprak hij via de gitaar en niet mondelings. Aan het einde zaten we daar nog met z'n allen en gingen we nog een beetje praten met elkaar. En toen was het laatste wat ze zei tegen het publiek, dat we met een optimistisch gevoel weg moesten en dat dit ons hoop hoort te geven door goed met elkaar om te gaan en dat we het verhaal van vluchtelingen ook beter moeten begrijpen. En dat gaf mij toen ik wegliep uit de zaal wel een beter gevoel. Omdat er nu best wel veel onrust is in de wereld en veel jongeren bang zijn, maar ook ouderen, dat dit verhaal op een mooie manier kan laten zien hoe we elkaar toch kunnen helpen en elkaar kunnen beschermen. En ja, ik zit de hele tijd na te denken, zou ik echt die 5 sterren geven? Maar ik kan niet op iets komen wat er misging of wat beter kon. Dus ik vond het wel heel mooi verteld.
0: En heel mooi verteld ook door Arman zelf. 5 sterren, dat betekent een echte aanrader. Stille Wateren is morgenavond en op 4 mei nog te zien. Kijk voor meer informatie op theaternadedam.nl. En volgende week mag ik weer kaartjes weggeven voor een mooie première.
2: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

James Eanes op viool met het Vancouver Symphony Orchestra onder leiding van Branwell Tovey, met het tweede deel uit het vioolconcert van Erich Wolfgang Korngold. Vandaag ben ik weer in de Europese muziekcultuur gedoken en zo meteen hoor je naar welk Europese land we trekken om zo een stapje te zetten om dichterbij te komen bij dat Europese gemeenschappelijke gevoel.

Deep into the Forest uit de piano van Michael Nyman. En daarvoor hoorde je Tenebra met een van de vespers van Sergei Rachmaninov. Europa telt 44 landen, elk met een eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Nou, om dat te ontdekken, duik ik elke week in die Europese cultuur. Wat valt op? Wat verbindt ons? En wat moet je gewoon weten? En vandaag wordt de Dag van de Gemeenschap van Madrid gevierd. Op deze dag herdenken de Madrilenen de opstand tegen de Franse troepen van Napoleon. We vieren vandaag met hen mee door te duiken in de muziekscene van Madrid. En je hoort hier het officiële volkslied van de gemeenschap van Madrid. Maar eigenlijk wordt dit lied wereldwijd veel vaker met Madrid geassocieerd. Wat je nu gaat horen. Is

Het heet Hala Madrid y nada más. En de tekst gaat over trots, passie en loyaliteit aan het team. Met Hala Madrid als vooruit Madrid. Dat is dus het clublied van Real Madrid.

Het nummer is een gotisch, een traditionele dans die wordt beschouwd als het symbool van de identiteit van Madrid. Het is een paardans die populair werd in de 19e eeuw en nog steeds veel gedanst wordt tijdens volksfeesten. Met name half mei, zet hem in je agenda, tijdens het San Isidro Festival ter ere van de beschermheilige van de stad Madrid. Dit is een zarzuela, een typische operavorm uit Madrid.

de verhalen die spelen zich altijd af in de straten van Madrid. En de naam Zarzuela is afgeleid van het koninklijke jachtslot, het Palacio de la Zarzuela, vlakbij Madrid, waar de eerste uitvoeringen plaatsvonden in de 13e eeuw onder de toen machtigste vorst van Europa. Dat was koning Philips de Vierde. En eind jaren 70 ontstond Movida Madrilena.

Ja, je hoort het. Een explosieve rebelse pop-rockbeweging in Madrid. Gekenmerkt door een energieke new wave, punk en pop. Deze Spaanse band Duncan Du is daar een voorbeeld van. Leuk, hè? Deze muziekbeweging draaide om vrijheid, experiment, nieuwe muziek, kunst en een breuk met het verleden. En tot slot laat ik je graag muziek horen van Luigi Boccherini. Ja, een Italiaanse componist en cellist die vanaf 1768 tot zijn dood in Madrid werkte en daar ook is overleden. Hij was verbonden aan het Spaanse Hof en had een grote invloed op het muzikale leven in Madrid tijdens de late barok en in de vroeg klassieke periode.

twee delen uit de La Musica Notturna delle Strade di Madrid. De nachtelijke muziek die in de straten van Madrid heeft geklonken volgens Luigi Boccherini. En hij kon het weten als Italiaanse Spanjaard of als Spaanse Italiaan. En zo zetten we, wie weet, een stapje richting de Europese culturele identiteit. Door te weten wat er in de andere Europese landen speelt. En klinkt.

C'est fini van Astor Piazzolla in een arrangement door onder andere Marcello Nissinman en Daniel Rowland. Fijn dat je luisterde naar de Muziekfabriek, maar deze uitzending is ook echt fini. Zometeen in de NTR Zaterdagmatinée hoor je het eerste vioolconcert van Max Broeg en nog veel meer. Hans Hofmans die vertelt je er zometeen alles over. Pas goed op jezelf met code geel in aantocht en maak er een heel mooi weekend van.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week de Nederlandse operadiva Charlotte Margiono. In 1993 zong zij in de zaterdagmatinée de ontroerende vier laatste lieder van Richard Strauss. Luister nu naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
3: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Keenly-Site, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliekmuseum.nl.
7: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom? 4 mei, Theater Naderdam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos Bank hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de Oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 25 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en ook windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: 3 componisten, 1 inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
3: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
6: De prelude uit Wagner's tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinee met Hans Hafmans.
7: Goedemiddag, van harte welkom bij deze studio-uitzending van de Zaterdagmatinée. Vandaag en over 3 weken duiken we in het rijke archief van de matinée met de focus op Nederlandse topsolisten met een warme band met de matinée. Vandaag violist Janine Jansen en pianist van een generatie eerder Theo Bruins. En over 3 weken concerten met respectievelijk pianist Ronald Brautigam en violist Simone Lamsma. Vandaag als eerste een concertherhaling met Janine Jansen tijdens haar laatste optreden in de matinée 15 juni 2013. Ze had veel optredens achter de rug. Beethoven vioolconcert, Britten, Dvorak, Prokofjev, gaan zo maar door. Dit matinéconcert van 15 juni 2013 was ook de laatste keer dat de Radio Kamerfilharmonie in de matinée te horen was. Want het orkest stond spoedige opheffing te wachten door bezuinigingen in politiek Den Haag. Na deze matinée traden ze nog een paar keer op in het Concertgebouw Holland Festival en de Robeco-serie, voordat het doek definitief viel. Dus eigenlijk wel een bijzondere, historische, maar ook wel beladen middag, 15 juni 2013 in de matinée. Met Janine Jansen zometeen in het eerste vioolconcert van Max Bruch, daarna de suite Der Bürger als Edelman van Richard Strauss en als eerste de ouverture Manfred van Robert Schumann. Robert Schumann, de liefde voor de literatuur, werd Schumann met de paplepel ingegoten. Zijn vader was een uitgever en boekhandelaar die werken van Sir Walter Scott en Lord Byron uit het Engels vertaalde en zelf romans schreef. Als joch deed Robert zijn vader na, schreef gedichten, korte verhalen en zelfs een komische autobiografie, terwijl hij nog op school zat. En hij verslond de Duitse literatuur en trouwens ook die Engelse. Manfred van Lord Byron kwam langs. In een dagboek schreef hij opgewonden gemoedstoestand, bedlectuur Manfred van Byron, vreselijke nacht. Nou ja, het is dan ook een vreselijk verhaal, een gothic novel. Over Manfred die doolt door de Zwitserse Alpen, trekt de bergen in om een traumatische liefdeservaring van zich af te zetten, probeert tevergeefs een eind aan zijn leven te maken, krijgt een visioen waarin Astarte, de vrouw die hij met zijn verstikkende liefde had vernietigd, hem zijn naderende dood verkondigt. Een donker verhaal. Dit was de jeugd van Schumann toen hij hem las. Ruim 20 jaar later ging hij componeren. Toneelmuziek, een ouverture en ik geloof 15-16 delen. Je hoort het bijna nooit langskomen. Maar de ouverture wel, die staat nog steeds als een huis. Radio Kamerfilharmonie, dirigent Michael Schönwand met de ouverture Manfred van Robert Schumann.

De donker getinte ouverture Manfred van Robert Schumann door de Radio Kamerfilharmonie onder leiding van Michael Schoenwand. Het is nog steeds een van de meest geslaagde concertouvertures uit de hele romantiek uit de 19e eeuw. Van Schumann nu naar Max Bruch, optreden van Janine Jansen. Ik zei het al, het laatste optreden van haar in de zaterdagmatinée 15 juni 2013 in het eerste vioolconcert van Max Bruch. Over componist Max Bruch bestaan tenminste drie misvattingen. Dat hij Joods zou zijn geweest, dat hij viool zou hebben gespeeld en dat hij het sprankelende slotdeel van zijn eerste vioolconcert naar dat van Brahms zou hebben gemodelleerd. In werkelijkheid was Bruch protestants, speelde hij uitsluitend piano en schreef hij zijn beroemde vioolconcert 12 jaar voor Brahms. Ja, die verwarring rondom Bruch is wel begrijpelijk. Hij componeerde een prachtig werk voor cello en orkest op de melodie van het Joodse gebed Kol Nidrei. Hij gaf de viool een glansrol in verschillende composities en wist net als Brahms de spontaniteit van de volksmuziek te suggereren in het slotdeel van zijn vioolconcert. Toen een vriend hem vroeg waarom hij de viool vaker liet schitteren dan zijn eigen instrument, antwoordde Bruch: omdat de viool een melodie beter kan zingen dan de piano. Een melodie is de ziel van de muziek. Ook stelde hij voor 10.000 tot 20.000 piano's in het openbaar te laten verbranden, omdat deze 19e eeuwse epidemie zo niet uit te roeien, dan toch tenminste tot beheersbare proporties terug te brengen. Al dus Bruch. Nou ja, humor had hij ook. Dit is het eerste vioolconcert van Max Bruch. Janine Jansen schittert met de Radio Kamerfilharmonie, geleid door Michael Schoenwand.

Janine Jansen, solist in het eerste vioolconcert van Max Broer, de Radio Kamerfilharmonie, geleid door Michael Schoenwand. 15 juni 2013 in de Zaterdagmatinée. Het was haar laatste optreden in de Zaterdagmatinée. Zoals ik al eerder zei, het is ook het laatste concert geweest van de Radio Kamerfilharmonie in de Zaterdagmatinée. Opheffing was naderbij vanwege de draconische bezuinigingen in politiek Den Haag. Na de ouverture Manfred van Schoenwand.

Schumann, dit vioolconcert van Max Bruch, nu de suite voor orkest Der Bürger als Edelman van Richard Strauss. Na de Eerste Wereldoorlog waren componisten klaar met de hoge romantiek van de 19e eeuw en lieten zich inspireren door de tijd van Mozart, van Haydn, keken achterom richting de klassieke tijd en richting de barok. Prokofjev deed dat met zijn klassieke symfonie. Stravinsky deed dat met Pulcinella. Maar Richard Strauss was eerder, want in 1912 schreef hij Der Bürger als Edelman, gebaseerd op het toneelstuk van Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, destijds met muziek van Jean-Baptiste Lully. Na zijn opera's Salome en Elektra is hij terug gaan kijken naar de tijd van Mozart, de tijd van de barok, de opera De Rozenkavalier, je waant je in het wenen van Mozart, en hier met Der Bürger als Edelman waan je je in de barok. Hij maakt zelfs gebruik van melodieën van Lully. Hij heeft geen klavecimbel in het orkest, maar laat de piano in het eerste deel net zo lekker tingelen als een klavecimbel. En hij laat instrumenten naar voren treden om pregnante rollen te spelen, bijvoorbeeld trompet en trombone, als de vechtmeester zijn intrede doet. Soms dus letterlijke citaten uit de barok, en anders laat hij met een grote knipoog de barok in zijn eigen taal tot leven komen. Het was grote toneelmuziek, hier teruggebracht tot een wat kleinere orkestsuite. Der Bürger als Edelman van Richard Strauss. Radio Kamerphilharmonie, opnieuw geleid door Michael Schönwand.

De suite voor orkest Der Bürger als Edelman van Richard Strauss. De Radio Kamerphilharmonie, geleid door Michael Schoenwand. Zaterdagmiddag 15 juni 2013 in de zaterdagmatinée. Het laatste optreden van de Radio Kamerphilharmonie in de matinée voordat ze zouden worden opgeheven vanwege die draconische bezuinigingen in Politiek Den Haag. We hebben net ook Janine Jansen gehoord. Haar laatste optreden in de matinée in 2013 met het vioolconcert het eerste van Max Broeg. Ja, vandaag en over 3 weken vanwege 65 jaar zaterdagmatinée concerten met sterallures. Vandaag Janine Jansen, zometeen Theo Bruins. Over 3 weken is dat Ronald Brautigam piano en violist Simone Lamsma. Generatie voor Janine Jansen, Theo Bruins. Een geweldig pianist, Nederlands pianist met een internationale carrière. Hij blonk uit in 20e eeuwse muziek. Vaak speelde hij de pianoconcerten van Béla Bartók op ongelooflijk hoog niveau. Hij speelde werk van Hindemith en Scriabin, van Boulez bijvoorbeeld ook en van Berio. Hij heeft talloze malen in de zaterdagmatinée opgetreden. Dit is een optreden van 25 februari 1978. Theo Bruins met het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Václav Smerdacek. In het laatste, het derde pianoconcert van Béla Bartók. We schrijven de zomer van 1945. Béla Bartók met zijn vrouw Dita aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ze waren uitgeweken vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vanuit Europa naar de VS. Hij was ziek, hij was doodziek en werkte tegen zijn gewoonte in aan 2 werken. Een altvioolconcert dat onvoltooid is achtergebleven en zijn derde pianoconcert dat hij eigenlijk in het geheim schreef voor Dita, zijn vrouw, die pianist was, zodat zij een bron van inkomsten had als hij er niet meer was. Ze heeft het nooit gespeeld en was zelfs een mentale instorting nabij. Al 2 maanden heeft Dita niets tegen me gezegd, zei Bartók. Het was allemaal te veel, de onzekerheid, de spanning, de materiële zorgen, die ballingschap in de VS. Ze hunkerde ook terug naar Hongarije. Maar hij bleef doorgaan op zijn ziekbed, geholpen door zijn assistent Tibor Serli en zijn zoon Peter. Die 2 trokken de maatstrepen op het muziekpapier en voor het eerst van zijn leven schreef Bartók het woord einde aan het eind van zijn muziekpapier, want hij wist precies hoe lang het stuk zou duren en hij wist ook dat zijn einde naderde. Maar zelfs dat einde werd hem niet gegund. Volgens zijn aanwijzingen zijn de laatste 17 maten na zijn dood georchestreerd door die assistent Tibor Serli. Het derde pianoconcert, het meest klassieke, het meest toegankelijke van Béla Bartók. Het eerste deel doet een beetje denken aan een Mozart pianoconcert. Het tweede deel, Adagio Religioso, en dat voor een atheïst, lijkt geïnspireerd door koralen van Johann Sebastian Bach. Theo Bruins en het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Václav Smerdacek, in dit derde pianoconcert van Béla Bartók.

Pianist Theo Bruins in het derde pianoconcert van Béla Bartók met het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Václav Smetáček, 25 februari 1978 in de zaterdagmatinée. Een absolute ster in de zaterdagmatinée, een man met internationale carrière, groots in die pianoconcerten van Béla Bartók, Theo Bruins. Tijdens datzelfde concert ging de zesde symfonie van Antonín Dvořák, die uitgegeven was als eerste symfonie, en later kwamen de vroegere vijf symfonieën erbij. Nog steeds hoor je die eerste vijf bijna nooit. Met de zesde brak hij internationaal door en was hij ook buiten Tsjechië, buiten de Bohemen, te horen. Dvořák droeg het op aan een van de grootste dirigenten uit die tijd, Hans Richter, die het uitvoerde in Londen en Wenen, en terugschreef aan Dvořák: uit Londen teruggekeerd vind ik uw heerlijk werk, waarvan de opdracht mij waarlijk trots maakt. Met woorden kan ik u mijn dank niet voldoende duidelijk maken. Een uitvoering, dit edele werk waardig, zal u bewijzen hoe ik de waarde ervan en de eer van de opdracht weet te waarderen. Hans Richter, dankbare dirigent. De inspiratie kwam ook van Johannes Brahms, die veel invloed had op de jonge Dvořák, die hem aanprees bij zijn eigen uitgever. Het lijkt een beetje op de tweede symfonie van Brahms, pastorale symfonie, natuursymfonie. Deze zesde van Dvořák staat ook in dezelfde toonsoort, D groot. Opvallend is het derde deel, een scherzo met daarbij Furiant, tussen haakjes, een opwindende Tsjechische dans. Het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Václav Smetáček, Tsjechisch dirigent, in deze boheemse Tsjechische symfonie, de zesde van Antonín Dvořák.

De zesde symfonie van Antonín Dvořák, zijn doorbraak in het internationale muziekleven, ook buiten de Bohemen, buiten Tsjechië, werd hij gehoord. En hoe? Wenen en Londen hebben deze zesde symfonie meegemaakt met groot succes. Het Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Václav Smetercheck, 25 februari 1978 in de zaterdagmatinée. Volgende week weer een live concert in het Concertgebouw in Amsterdam met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Muziek van Langor, de Deen, Ligeti, de Hongaar en Jean Sibelius, zijn vioolconcert. Dit is Jean Sibelius, een van zijn laatste werken, Tapiola, symfonisch gedicht over de mythische Finse bosgod Tapio. Het Radio Symfonieorkest, geleid door Erik Klaas, april 2002 in de matinée.

Het indringende symfonische gedicht Tapiola van Jean Sibelius door het Radio Symfonieorkest, geleid door Erik Klaas, in de zaterdagmatinée 27 april 2002. Zometeen podium op zaterdag met Wouter Plezier. Volgende week het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, onder leiding van de jonge Duitse dirigent en componist Oscar Jockel, die met eigen werk komt. Het vioolconcert van Jean Sibelius gaat met violist Elina Vähälä uit Finland. Verder werk van Ligeti en van Ruud Langgaard. Muziek der sferen van de Deense componist Ruud Langgaard. Dat is hele bijzondere muziek. Tot aan de klok van 5 is dit een strijkkwartet van Ruud Langgaard door het Nightingale String Quartet. Uit zijn 4e strijkkwartet, ook sfeervol, het deeltje Zomerdagen.

0: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.
1: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
4: A man should hear a little music every day of his life.
3: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Choral, nu in de bioscoop.
5: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Iedere zondagmiddag verrast Cecile Huinen jou en haar gasten met nieuwe cd's in Discotabel. Ze luisteren samen en daarna bespreken ze wat ze ervan vinden.
1: Ja, die cello. Ja, daar viel ik toch wel een beetje voor.
2: Oh, wauw. Was dat er net ook?
3: Wat een collega van mij ooit een carnavalsopmaat noemde.
4: En ik vond de sopraan ook eigenlijk helemaal niet geschikt voor de rol.
5: Dat ik in een soort film zat waar alle elementen gewoon om me heen gierden.
6: Maar het komt niet heel erg in je aura, zeg maar.
0: Luister naar Discotabel. Morgen om 4:30 hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
2: The Choral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen. A man should hear a...

0: Little music every day of his life.
1: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral. Nu in de bioscoop.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
3: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretsen in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
5: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom? 4 mei, Theater Na de Dam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.
6: NPO Klassiek. NTR. Op zaterdag met Wouter Plezier.
7: Goedemiddag en welkom bij Podium op zaterdag met vandaag poëzie van de Marokkaans-Nederlandse schrijver, dichter en spoken word artist Esmé Amadou. Ze draagt straks na 6 voor uit eigen werk. En filmmuziek. De Belgische componist Wim de Wilde, oude rot in het vak, schreef de muziek voor de film Radioman, die in de woorden van regisseur Frank van Passel het ultieme eerbetoon aan het medium radio is. We beginnen met het Butter Quartet. Dat speelt muziek van Caroline Shaw en Joseph Haydn op het nieuwe album Wait Till the Clouds Roll By. Alles op oude instrumenten bespannen met darmsnaren.

De finale uit strijkkwartet opus 77, nummer 1 van Joseph Haydn door het Butter Quartet van hun nieuwe album Wait Till the Clouds Roll By. Straks meer daarvan. Nu eerst het belangrijkste muzieknieuws van afgelopen week. De Estse componist Arvo Pärt ontvangt dit jaar de Goethe-medaille voor muziek. Dat maakte het Goethe-instituut afgelopen week bekend. De Duitse onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan bruggenbouwers die een bijzondere bijdrage leveren aan de internationale culturele uitwisseling. Arvo Pärt woonde bijna 30 jaar in Duitsland nadat hij de Sovjet-Unie aan het begin van de jaren 80 had verlaten. Volgens de jury wordt Pärts muziek wereldwijd gewaardeerd vanwege de combinatie van spirituele diepgang en sobere muzikale taal. Tot de eerdere laureaten van de Goethe-medaille behoren onder meer componisten George Ligeti, Sofia Gubadulina en dirigent Daniel Barenboim. De prijs wordt 28 augustus aanstaande in Weimar uitgereikt. Volgende maand, tijdens de Pride Month, presenteert de Volksoper Wien een nieuwe uitvoering van de Johann Strauss-operette Die Fledermaus met een queer invalshoek. De Oostenrijkse Tom Neuwirth, beter bekend als drag queen Conchita Wurst, zal daarin meespelen. Neuwirth noemt het een eer. De makers leggen nadruk op thema's als identiteit en gender en plaatsen het klassieke werk in een hedendaagse context. De première vindt plaats in juni in Wenen. De directeur van de Weense Volksoper is de Nederlandse regisseur Lotte de Beer. Ze noemt de samenwerking met Neuwirth een perfecte match. Morgen wordt in Venetië de Premio Una Vita nella Musica, de prijs voor een leven in muziek, uitgereikt aan organist, klavicinist en dirigent Ton Koopman. Koopman ontvangt de prijs voor zijn levenslange bijdrage aan de barokmuziek, de authentieke interpretaties ervan met het Amsterdam Baroque Orchestra en Choir, zijn meesterlijke beheersing van historische toetsinstrumenten en zijn uitgebreide Bach-discografie, aldus de jury. De Premio Una Vita nella Musica is een prestigieuze jaarlijkse onderscheiding die dit jaar voor de 38ste keer wordt uitgereikt. Eerdere winnaars waren grootheden als Arthur Rubinstein, Yehudi Menuhin, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Andras Schief en Ricardo Chailly. De uitreikingsceremonie vindt morgen plaats in het Teatro La Fenice. Op de avond voorafgaand aan die ceremonie, en dat is dus vanavond, dirigeert Ton Koopman een concert met louter werken van Mozart. En dat doet hij in het Teatro Malibran. Nou, gefeliciteerd Ton Koopman. Een prachtige onderscheiding. Volkomen terecht natuurlijk. Hier uit die enorme Bach-discografie van Ton Koopman. Het eerste deel uit het klavecimbelconcert nummer 1. Ton Koopman achter het klavecimbel dirigeert hij het Amsterdam Baroque Orchestra.

Weer zo'n prachtig voorbeeld van het vitalisme van Ton Koopman. De energieke uitvoering van het eerste deel uit het klavecimbalconcert nummer 1 van Johann Sebastian Bach. Ton Koopman die van achter het klavecimbal het Amsterdam Baroque Orchestra dirigeerde. En die morgen in Italië, in Venetië, de Premio Una Vita Nella Musica, de prijs voor een leven in de muziek, uitgereikt krijgt in het Teatro La Fenice. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Ton Koopman. Hoe zag het vooroorlogse Nederlandse muziekleven eruit? Wiens muziek mocht tijdens de oorlog niet meer klinken en wie kreeg er na de bevrijding weer aandacht? En bovenal, wie bepaalt wie er in de muziekgeschiedenisboeken komt? In het boek In een web van stilte geeft muziekwetenschapper Karien Alders antwoord op die vragen. Het boek verscheen afgelopen week en Alders vertelde erover in Podium. Zeker 80 componisten die in Nederland woonden en werkten verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog van het podium omdat ze Joods waren of zich verzetten tegen het fascisme. Ze werden verbannen uit de concertzalen, van de radio geweerd en doodgezwegen in de kranten. En zo werden ze stapsgewijs uit de geschiedenis gewist. Ook na de bevrijding vond hun muziek maar zelden de weg terug naar het podium. Een van die vergeten componisten is Julius Heijman. Pianiste Tobias Borsboom speelde van de week in de studio hier in Hilversum een deel uit zijn sonatine voor piano.

tweede deel Blue uit de sonatine voor piano van Julius Heijman. Componist die in 1939 met zijn vrouw en zoon naar de Verenigde Staten emigreerde, omdat hij het naderend onheil in Europa voorvoelde. Afgelopen woensdag live gespeeld in de studio door Tobias Borsboom, toen het boek In een web van stilte werd gepresenteerd van Carine Alders. De muziek van Petteris Vasks heeft mij gedurende een groot deel van mijn leven begeleid, zegt violist Daniel Rowland van het Aretusa Quartet. En dat komt allemaal vanwege een nieuw album met muziek van Petteris Vasks, het nieuwe album Encounter. En hij vertelt nog een hele mooie anekdote, de violist Daniel Rowland. Rowland, toen hij in Denemarken was in 2019 met celliste Maya Bogdanovic. Daar was ook Petteris Vasks, die iedere ochtend zich terugtrok om daar in een muziekkamer aan een nieuw stuk te werken. Daniel Rowland liep er altijd langs en zag toen die pagina's ook liggen. En op een van die pagina's herkende hij tot zijn verbazing een koraal uit het strijkkwartet opus 132 van Ludwig van Beethoven. Dat is een werk, zegt Rowland, dat ik vaak heb gespeeld. Vasks vertelde me toen dat hij werkte aan een kwartet ter gelegenheid van het Beethovenjaar in 2020... Pas later realiseerden we ons dat de muziek die in dat Deense landhuis werd gecomponeerd zijn zesde strijkkwartet was. Nou, dat staat nu op die nieuwe cd door het Aretusa Quartet. Hier is het vierde deel, het koraal.

Koraal Encounter, zo heet dit deel uit strijkkwartet nummer 6 van Patrice Vasques. En die Encounter is dan voor de componist de ontmoeting met Ludwig van Beethoven. We hoorden het Arethusa-kwartet op het nieuwe album dat genoemd is naar dit deel, Encounter. Filmmuziek nu in Podium op zaterdag. Filmmuziek voor de film Radioman, Belgische film van regisseur Frank van Passel. Terwijl de wereld aan de rand van de Tweede Wereldoorlog staat, begint Berre aan zijn stage in het iconische Flagey-gebouw in Brussel. Het onderkomen van het Nationaal Instituut voor de Radioomroep. De verbeeldingsrijke Berre blijkt geknipt te zijn om de live uitgezonden hoorspelen op te tuigen met zijn magische geluidseffecten. In het radiogebouw kruist zijn pad met dat van Elsa, die als jonge actrice haar eerste stappen zet in de hoorspelstudio's. En terwijl Berre houvast zoekt in de kracht van het geluid, ontstaat er een liefde voor Elsa die sterker is dan de onheilskreten van de naderende oorlog. De film is volgens regisseur Frank van Passel het ultieme eerbetoon aan de radio, want die is bij uitstek het medium voor het zintuig dat volgens hem alles in gang zet. Voor de muziek in de film Radioman tekende de Belgische componist Wim de Wilde. Zijn soundtrack klinkt als volgt.

Muziek van Wim de Wilde voor de film Radioman van regisseur Frank van Passel. Wat zegt de pers? De Volkskrant. Deze film met zijn gloedvolle afstandelijke stijl weet soms te verrassen, maar vliegt soms ook uit de bocht. 3 sterren. De Standaard. Radioman is een charmante ode aan geluid, maar wordt bij tijd en wijle overstemd door zoete romantiek. 3 sterren. De NRC. Radioman schittert visueel, maar de film is gevangen in

heilige ernst, waardoor alles traag wordt, drie ballen. En de morgen tenslotte, spits uw oren voor het auditieve kunstwerkje dat Radioman is, drie sterren. Radioman, de film, de Belgische film die sinds afgelopen donderdag te zien is in de Nederlandse bioscopen. Het tweede celloconcert van Henriette Bosmans ging in première op 31 januari 1924, uitgevoerd door celliste Frida Belinfante en de Haarlemse Orkestvereniging onder leiding van Nico Gerhards. Na die première voerde Frida Belinfante het werk regelmatig uit in Nederland. Nu is er een nieuwe opname. We gaan luisteren naar het laatste deel, de finale van het concert. Voorafgegaan door een uitgebreide, langzame inleiding waarop aan het eind de solist en een soloviool met elkaar samenspelen. Het opgewekte karakter van het deel overheerst en het concert eindigt in een uitbundige stemming. Gemma Rosefield Cello en het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Georg Vass.

0: Het laatste deel uit het celloconcert nummer 2 van Henriette Bosmans. Een nieuwe opname door Gemma Rosefield, cello en het BBC Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Georg Vas. Ja, reageren op deze uitzending, dat kan natuurlijk altijd. Iedereen die de NPO Luister-app heeft, kan daarin een berichtje naar de studio sturen.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Nou, en dan doen we altijd wat we zo rond deze tijd doen. Op zaterdag even in de kranten kijken. Op zoek naar muzieknieuws. Moi, een column in de Volkskrant van Thomas van Luyn. Ja, Thomas van Luyn, een cabaretier. Wat zegt hij dan precies? Nou, hij heeft het over meerdere stammen. En zijn eigen stam is dan de stam van de cabaretiers. En zegt hij, mijn stam deelt theaters met andere podiumbetredende stammen. Het werkt verbindend. Je komt elkaar tegen in de artiestenfoyer. De grote uitzondering, zegt hij dan, nu komt het, is de gesloten stam der klassieke muzici. Een groot volk met veel aanzien dat weinig op heeft met andere stammen. Dat zegt Thomas van Luyn dus in de Volkskrant vandaag. Waar de artiestenruimtes van zijn theaters altijd sober zijn, komt hij duizelingwekkend comfort tegen als hij in de concertzaal komt. Jaloersmakend. En dan de concertkleedkamers. Oh man, wilde, dat is het woord wilde. Nou, Thomas van Luyn, volgens mij heb je maar heel weinig concertzalen betreden in het land. En zeker heel weinig artiestenfoyers gezien. En dan denkt hij dat het violisten zijn die zijn opgegroeid in villa's aan singels met treurwilgen. En dat die dan niet zich willen omkleden in een kelder met graffiti op de muren.

0: Het laatste deel uit het celloconcert nummer 2 van Henriette Bosmans. Een nieuwe opname door Gemma Rosefield, cello en het BBC Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Georg Vas. Ja, reageren op deze uitzending, dat kan natuurlijk altijd. Iedereen die de NPO Luister-app heeft, kan daarin een berichtje naar de studio sturen.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Nou, en dan doen we altijd wat we zo rond deze tijd doen. Op zaterdag even in de kranten kijken. Op zoek naar muzieknieuws. Moi, een column in de Volkskrant van Thomas van Luyn. Ja, Thomas van Luyn, een cabaretier. Wat zegt hij dan precies? Nou, hij heeft het over meerdere stammen. En zijn eigen stam is dan de stam van de cabaretiers. En zegt hij, mijn stam deelt theaters met andere podiumbetredende stammen. Het werkt verbindend. Je komt elkaar tegen in de artiestenfoyer. De grote uitzondering, zegt hij dan, nu komt het, is de gesloten stam der klassieke muzici. Een groot volk met veel aanzien dat weinig op heeft met andere stammen. Dat zegt Thomas van Luyn dus in de Volkskrant vandaag. Waar de artiestenruimtes van zijn theaters altijd sober zijn, komt hij duizelingwekkend comfort tegen als hij in de concertzaal komt. Jaloersmakend. En dan de concertkleedkamers. Oh man, wilde, dat is het woord wilde. Nou, Thomas van Luyn, volgens mij heb je maar heel weinig concertzalen betreden in het land. En zeker heel weinig artiestenfoyers gezien. En dan denkt hij dat het violisten zijn die zijn opgegroeid in villa's aan singles met treurwilgen. En dat die dan niet zich willen omkleden in een kelder met graffiti op de muren en met stickers op een spiegel. Die hebben daglicht nodig en een vaas met verse bloemen. Nou, ik denk dat Thomas van Luyn één keer de dirigentenkamer van het concertgebouw van binnen heeft gezien. Natuurlijk, dat is echt een ander verhaal. En verder geeft hij blijk van een groot minderwaardigheidscomplex en heeft hij geen idee waar hij het over heeft. Dat is wel duidelijk. Goed, doet Sandra Koken dan, komt hij met meer zinnige opmerkingen in haar column in Trouw. Want zij gaat dat binnenkort samen doen, om en om, met Peter van der Lint, de directeur die met pensioen is gegaan. En zij heeft het over de driehoek Robert Schumann, Clara Schumann en Johannes Brahms, een fascinerend verschijnsel. De jonge Brahms, nog zonder baard, logeert bij de hoogzwangere Clara Schumann in Düsseldorf, staat haar bij in haar zorgen en verdriet om haar zieke man en schrijft dan zijn Schumann-variaties, opus 9. De Russische componist Igor Stravinsky zou zijn neus ophalen, zegt Sandra Koken, voor zo'n verhaal rond de muziek. Want muziek kon alleen muziek uitdrukken volgens hem en persoonlijke omstandigheden hoor je er niet in terug. De komende jaren ga ik toch de achterkant van de muziek uit de doeken doen in mijn column in Trouw, zegt Sandra Koken. Want Peter van der Lint is met pensioen gegaan. En ja, wie met muzici spreekt, merkt al snel met hoeveel liefde zij praten over muziek. Net als Brahms zijn ze verliefd. Brahms was dan verliefd op Clara Schumann, maar zij zijn dan verliefd op de muziek. Nou, vooruit maar, Sandra Koken. Succes de komende tijd met die column in Trouw. Hier een kleine selectie uit die variaties, opus 9. Über ein Thema van Robert Schumann. Muziek van Johannes Brahms door pianist Vladimir Veldsmann.

enkele variaties uit de variaties voor piano opus 9. Über ein Thema van Robert Schumann. Muziek van de jonge Johannes Brahms, gespeeld door pianist Vladimir Veldsmann. De strijkkwartetten van Joseph Haydn die behoren natuurlijk tot de kanon. Geen wonder, hij was zeg maar de vader van het strijkkwartet. Nou, die worden natuurlijk vaak gespeeld op hedendaagse instrumenten. Maar het Butter Quartet keerde de zaak om. Ze gingen Haydn op originele instrumenten uitvoeren in historische opstellingen. Tot zover niets verrassends. Maar op hun nieuwe album ook hedendaagse muziek van Caroline Shaw. En die voeren ze ook uit op oude instrumenten. Haar entr'acte uit 2011, dat een werk was geschreven als reactie op een strijkkwartet van Joseph Haydn. Het Butter Quartet is enthousiast over die aanpak. Want het resultaat is, zeggen ze, houtachtig en organisch, met meer ruis dan bij heldere, resonerende stalen snaren. Onze achtergrond in het spelen met historische strijkstokken inspireerde ons bovendien om te spelen met bepaalde articulaties en fraseringen die heel natuurlijk aanvoelen in de muziek van Caroline Shaw. Amerikaanse componiste, heel succesvol. Haar werk wordt heel veel uitgevoerd. De komende ruim 11 minuten is haar entr'acte 2011 in de versie voor strijkkwartet hier in de computer geprogrammeerd, uitgevoerd op dat nieuwe album van het Butter Quartet.

hedendaagse muziek, gespeeld op oude instrumenten. Entr'acte uit 2011 van Caroline Shaw op de darmsnaren door het Butter Quartet van hun nieuwe album Wait Till the Clouds Roll By. En dan nu, muziek van de Noorse componist Guy de Twijt, leefde van 1908 tot 1981, was een virtuoos pianist, verzamelaar van volksmuziek, recensent en radiopresentator. Dat hij niet veel bekender is, heeft te maken met een brand waarbij een groot deel van zijn oeuvre verloren ging. Ook werd Twijt lange tijd verdacht van nazi-sympathieën. Het is nog altijd een beetje een mysterie wat voor man Twijt was, zegt pianist Leif Ove Andsnes. Maar ik denk dat hij wilskrachtig was, moedig en ook kwetsbaar. Hij had een wild karakter, onstuimig, energiek. Dat hoor je tenminste aan hoe hij zelf speelde, op het chaotische af. Hij gaat in volle vaart vooruit zonder na te denken. Leif Ove Andsnes breekt een lans voor de muziek van deze Guy de Twijt, de Noorse componist, op zijn nieuwe album. Hier zijn twee van de volksmelodieën uit Hardanger.

Een kort intermezzo in de vorm van twee volksmelodieën uit Hardanger. Muziek van de Noorse componist Gijde Tveit op het nieuwe album van Lijf over Ansnes. Poëzie nu in Podium op Zaterdag van de Marokkaans-Nederlandse schrijver, dichter en spoken word artiest Esmee Amadou. Ze studeerde Writing for Performance aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En tussen de optredens door werkte ze aan haar debuutbundel over liefde en geweld in de Marokkaanse diaspora. Een poëziebundel die zal gaan verschijnen bij de Bezige Bij. De poëzie van Esmee Amadou wisselt tussen uiteenlopende thema's als genocide, muziek, feminisme en religie. Vaak ook wisselen grote en kleine thema's elkaar af in één en hetzelfde gedicht. Sinds de oorlog in Gaza is Palestina niet meer uit haar gedichten weg te denken. Ze zegt: ik weet dat zeker 80-90% van mijn publiek mijn culturele, religieuze en sociale achtergrond niet deelt. Als ik op een podium sta, is dat voor veel mensen misschien wel de eerste keer dat ze een Marokkaanse of moslimvrouw horen praten. En waarschijnlijk ook de laatste keer. Het is aan mij om te laten zien dat we bestaan en te vertellen: dit is waar wij bruine vrouwen mee te maken hebben. Ik schrijf over wat me raakt, over Palestina, over vrouwenrechten en over de diaspora. Wat betekent het om daar onderdeel van te zijn en hoe verhouden geweld en liefde zich tot de diaspora? Eigenlijk is alles wat ik schrijf terug te herleiden naar liefde. Aldus Esmee Amadou, die nu voordraagt uit eigen werk, een opname gemaakt tijdens de Nacht van de Poëzie 2025 in Tivoli Vredenburg in Utrecht.

adviezen over hoe je in leven kunt blijven wanneer je bruin bent en tot de verkeerde god bidt. Kom niet ter aarde op land dat in de oudheid aan iemand beloofd is. Kies verstandig. Alle grenzen zijn verraders. Je zult bidden tot het water of tot de chemische wapens. Een huis moet altijd in de palm van de hand passen. Wanneer de soldaten je voor de ogen van het hele dorp opensnijden, zorg er dan voor dat je geen olievelden lekt. Laat ze niet zien wat ze willen stelen. Geen bloed, geen diamanten, geen meisjes met zachte handen, geen jongens met organen. Onthoud de kleinste details. Granaatappelspellen op het balkon, blaren van het wandelen in de oude Medina, de geur van gebarbecued lamsvlees, de precieze plaatsing van de moedervlekken op de rug van je beste vriend, de favoriete oogschaduw van je tante, de met blauwe bloesems gedecoreerde gebedsmat, alle keren dat je God weer opnieuw vond in het donker, dit kleine leven, dit bruine leven, het kan pas afgepakt worden wanneer we vergeten. Hongerige presidenten zullen je lichaam bezoeken. Hetzelfde empire, soms met nieuwe namen. Er zullen leugens zijn die van bloed druipen. Een propagandamachine. Geluk wordt gemeten aan de hand van hoeveel decennia het zal duren om weer te leren ademen.

vergeef mij. Vergeef mij voor alle spiegelbeelden die je kapot hebt geslagen. Omcirkel je ogen in de trein, smeer lippenstift op je mond. Houd je hoofd gebogen voor het geval er iemand is die je wil praten. Reputatie zo fragiel als het ego van een man. Ego zo fragiel dat het de woorden van God verdraaide. Er werd gelogen over mijn verhaal. Ik was er bijna van overtuigd dat ook ik zou branden. Ik was er bijna van overtuigd dat het allemaal mijn schuld was. Voor alle keren dat je kinderlichaam volwassen mannen heeft doen jeuken. Zegen de foto's en telegramgroepen. Zegen de namen, zegen de meisjes. Hoeveel eer valt er nog te verliezen? Wat valt er nog te rouwen in dit leven? Elke keer dat ik niet verdwijn, win ik. En meisje, ik heb nog zoveel dagen in mij. De laatste tijd denk ik minder aan verdwijnen. Ik maak een lijst van alles waar ik in geloof. Revolutie, de penalty van Hakimi, dode dictators, gesplitste tongen, gefrituurde inktvisringen, foundationrestanten op gehuurde jurken, 1 week per maand gelakte nagels. Niemand hoeft mij aan onze verloren gezichten te herinneren. Ik ben te koppig voor naïviteit. En wellicht is het inderdaad het verkeerde seizoen om poëet te zijn. Maar als ik niet over ons kan schrijven, terwijl we dansen en zweten en liefhebben, zonder schaamte of tralies, wie zal dan weten dat we bestaan hebben?

0: muziek van het album Esprit d'Arménie, Armenian Spirit. De ziel van Armenië, van Hesperion 21, onder leiding van Jordi Savall. En dan ontbreekt de doedoek natuurlijk nooit als het over Armeense muziek gaat. Daarvoor hoorden we poëzie van Esme Amadou. Zij droeg voor uit eigen werk een opname gemaakt tijdens de Nacht van de Poëzie 2025 in Tivoli-Vredenburg in Utrecht.
1: Podium op zaterdag met Wouter Plezier. Op NPO Klassiek.
0: Ja, gisteren verscheen het debuutalbum van Heather Pinkham. De van oorsprong Amerikaanse pianiste en componiste woont en werkt alweer een tijd in Nederland. In haar werk horen we invloeden van de minimal music uit Amerika, maar ook impressionisme. Across the Harbor is gebaseerd op een verhaal van de schrijver Alan Bow. Het volgt een oudere man en vrouw die in hun jeugd een relatie hadden, maar later met anderen trouwden en gescheiden levens leidden. Jaren later, wanneer ze beiden weer alleen wonen aan tegenoverliggende kanten van een haven, herkennen ze elkaar en zwaaien ze naar elkaar van over het water. Maar ze durven elkaar niet te ontmoeten. Pas wanneer de kleindochter van de vrouw haar aanspoort, komen de twee uiteindelijk weer echt samen. En dan volgt een vreugdevolle herinnering en een hereniging waarop er gedanst wordt tot diep in de nacht. Daar gaat het stuk Across the Harbor over van Heather Pinkham. We horen het hier de komende kleine 10 minuten, gespeeld door de componiste zelf.

Across the Harbor van Heather Pinkham. Ook door de componist zelf uitgevoerd op de piano. Van het gisteren verschenen album Onward van Heather Pinkham. Morgenmiddag dan wordt de muziek van het album gepresenteerd. Samen met pianist Ralf van Raad. Een concert in de Zeeuwse Concertzaal. Morgenmiddag om 3:30 'smiddags. Ja, je hebt diverse suites van Johann Sebastian Bach voor klavier. De Partita's en Opus 1. De Franse suites en ook de Engelse suites. Waarom heten die Engelse suites nou de Engelse suites? Nou, daar doen verschillende verhalen de ronde over. De eerste Bach-biograaf, Johann Nicolaus Forkel, verwijst naar het feit dat Johann Christian Bach, de Bachzoon die in Londen woonde, een manuscript van die Engelse suites had waarop stond Fait pour les Anglois. Gemaakt voor de Engelse. En verzint dan een verhaal van een rijke Engelsman voor wie die stukken geschreven zijn. Nou, een ander verhaal zegt nee, die stukken zijn eigenlijk helemaal, daar is niks Engels aan de Engelse suites. Het zijn gewoon Franse suites, als je kijkt naar de dansen die daarin voorkomen. Ze zijn eigenlijk structureel verwant aan de Six Suites de Clavecin van Charles Dieupart, Franse componist. Maar die was wel actief in Londen en had ook invloed op Johann Sebastian Bach. Want Bach kopieerde Dieupart's volledige suites. En dat deed hij echt alleen maar met werken die hij zeer de moeite waard vond. Dus misschien waren die Suite de Clavecin van Charles Dieupart wel een voorbeeld voor Johann Sebastian Bach. Nou, hoe het ook zij, ze worden natuurlijk altijd op klavecimbal gespeeld of op piano. Maar nu eventjes heel anders. Blokfluitist Hester Groenleer en klavecinist Matthias Havinga. Ze namen de derde suite op in een eigen bewerking voor blokfluit en klavecimbal.

de gavottes 1 en 2 en de afsluitende gigue uit de Engelse suite nummer 3 van Johann Sebastian Bach in het arrangement van Hester Groenleer en Matthias Havinga, blokfluitisten en klavecinist in dit geval. Matthias Havinga, ook een organist natuurlijk. Van een nieuw album. Met allemaal stukken voor deze combinatie. Het album heet The Airs We Breathe. Verder muziek van onder andere John Dowland, Henry Purcell en Matthew Locke. Veel Engelse componisten op dat nieuwe album. The Airs We Breathe. En dan gaan we de provincie weer in. Want wat is er allemaal te horen morgen daar? De muzici van het Van Gogh trio in de Kunstlinie in Almere. Dat is een programma waarin het impressionisme van Maurice Ravel gepaard gaat met de expressiviteit van Amy Beach. Verder Richard Wagner en Floris Heidra. Het Van Gogh trio morgenmiddag om 3:00 in Almere. En dan fluitist Rogier de Pijper en pianist Paolo Gorini. Die brengen muziek van onder andere Giorgio Enescu, Francis Poulenc, Mel Bonis en Gabriel Fauré. Een Frans programma. Giorgio Enescu woont al lange tijd in Parijs. Dat is morgenmiddag ook om 3:00 middags. Maar waar is dat dan? In Oosterhout, in Theater de Bussel. Jawel. En dan tot slot de muzici van het Noord-Nederlands Orkest. Die geven gedurende het concertseizoen ook af en toe kamermuziekconcerten. Morgenmiddag het duo Perspective. Muziek van onder andere Reinhold Glière. Ja, dat is hem hoor. Reinhold Glière. De organisten kennen hem ook. Verder muziek van Joseph Haydn, Sultan Kodai. Dat gaat allemaal gebeuren. Om 2:00 middags in de Tamboer in Hoogeveen. We nemen afscheid, maar het afscheid is altijd ook het begin van iets nieuws. In dit geval NTR Opera Live. Zometeen rechtstreeks vanuit de Nationale Opera in Amsterdam. Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. Jules van Hesse is uw gastheer. Bedankt allemaal weer voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: De prelude uit Wagners tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
3: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
2: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
1: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Wabi.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf. Ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: europakinderhulp.nl.
10: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
11: Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost zo'n 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
2: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de 10e van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Wie part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: NPO Klassiek. NTR.

0: Opera Live. Met Jules van Hessen.
1: Goedenavond en fijn dat u luistert. Vanavond live vanuit Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Voor een hele bijzondere opera. Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. En die gaat over de Duitse Lisa. Ze zit met haar man op een schip. Op weg naar Brazilië. Het is 1960 en ze kijken uit naar een mooie nieuwe toekomst. Maar dan denkt Lisa op het schip de Poolse Marta te herkennen. Lisa wordt geconfronteerd met haar verleden. Ze was namelijk SS-kampbewaakster in Auschwitz. En deze Marta was een van haar gevangenen. Die Passagierin. Over een uurtje. Rechtstreeks uit Amsterdam.

0: Ja, de wals voor de kampcommandant uit de opera Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. En niet zomaar een wals, maar een wals die straks een cruciale rol speelt in de opera. En dit was een opname van de generale repetitie. Vanavond de laatste voorstelling van deze reeks van de Nationale Nederlandse Opera. U hoorde het koor van de Nationale Opera en Nederlands Philharmonisch onder leiding van Adam Hickox. Bij mij in de studio is hier aangeschoven Stijn Reurs. Hij is onderzoeksjournalist, wat zal ik zeggen, documentaire. Ik heb een prachtige documentaire op Videoland gezien, podcastmaker. En ja, je bent een, denk ik, een expert over de problematiek die we vanavond eigenlijk gaan meemaken. Ik denk dat jouw core kennis gaat over kampbewaaksters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je doet ontzettend veel onderzoek naar deze aspecten van Nederlandse collaboratie en met name dus die Auschwitz-bewaaksters. Dat lijkt me nou niet iets wat je zomaar op een zondagmiddag gaat doen. Hoe ben je daartoe gekomen?
1: Goedenavond allemaal, luisteraars, allereerst. Hoe ben ik hiertoe gekomen? Al heel jong was er een familieverhaal bij mij in de familie dat een neef van mijn oma gecollaboreerd zou hebben met de nazi's. Dat vond ik een verbijsterend verhaal en ik wilde daar meer van weten. Op datzelfde moment las ik een boek dat ook over dit onderwerp ging. En daardoor werd ik gegrepen door dit familieverhaal. En ik wilde die neef van mijn oma wel eens spreken. Om hier meer te weten over te komen, ben ik op zoek gegaan naar hem. Hij bleek te zijn overleden. En er bleek een strafdossier te zijn in Den Haag, in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, in het Nationaal Archief. En met mijn moeder, ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was, ben ik naar Den Haag gegaan. Heb dat dossier ingezien. En toen bleek dat het verhaal iets anders in elkaar zat. Hij was weliswaar niet bij de SS geweest. Het is wel een beetje vrij onduidelijk verhaal. Maar hij was in ieder geval niet bij de SS geweest. Zover was wel duidelijk. Maar ik was inmiddels wel gegrepen door die Nederlanders die in de SS hadden gediend. Daar was ik over gaan lezen, omdat ik in de veronderstelling was dat die neef van mijn oma daarbij geweest was.
0: Ja, je hebt eigenlijk talloze verhalen heb je gemaakt, gereconstrueerd in wezen. Deze opera die is gebaseerd op een roman Passagierka van Sofia Posmisch. Zij kwam uit Krakau en werd in 1942 gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz. Zij komt dan na de oorlog in Parijs, komt ze iemand tegen van wie ze denkt dat is mijn kampbewaakster geweest. Was dat verhaal jou ook bekend of heb je dat door de opera leren kennen?
1: Ik heb het verhaal door de opera leren kennen. Het schijnt dat dat de roman vooral ten oosten van het IJzeren Gordijn een bestseller werd. Maar toen ik de aankondiging van de voorstelling zag, toen zag ik een foto van de schrijfster. En er zijn ongeveer 30.000 foto's bewaard gebleven die gemaakt zijn door de administratie, de fotodienst van Auschwitz, van het kamp, in opdracht van de SS, zijn gevangenen gefotografeerd. Er zijn honderdduizenden foto's geweest, maar het gros daarvan is verbrand.
0: Is verbrand
1: aan het eind van de oorlog. En van haar was een foto, dus ik kende haar foto, haar beeld kende ik wel, maar haar boek niet.
0: Haar boek niet en natuurlijk de opera niet, maar je bent natuurlijk gaan kijken, want dit is jouw business, om het maar onaardig te zeggen. Hoe is dat om dan zo'n opera te zien?
1: Het was indrukwekkend, kan niet anders zeggen. Het was een bijzonder verhaal. Een verhaal dat zich ook werkelijk heeft afgespeeld. En niet één keer, niet twee keer, maar tientallen keren. Zo niet meerdere. Bedenk het maar hoe vaak.
0: Het zijn meestal de verhalen die jij vertelt.
1: Ja. Ik heb nog een verhaal weten te vinden van Hermine Traunsteiner heet ze, geloof ik. Dat is een Duitse SS-bewaakster van het concentratiekamp Majdanek. En die is in de jaren 50 naar de Verenigde Staten verhuisd. En daar werd ze in de jaren 70 ontmaskerd als bewaakster, kampbewaakster. En haar man wist van niks. En toen is ze uitgeleverd aan Duitsland uiteindelijk. Dus dit soort verhalen hebben zich absoluut afgespeeld.
0: Dat is precies wat we straks gaan zien. Inderdaad, ook hier een partner die van niets weet en ontdekt dat zijn verloofde inderdaad kampbewaakster is geweest.
1: Exact.
0: Die muziek van Weinberg, die zou je ook niet gekend hebben, denk ik dan, vermoed ik.
1: Nee, en het verhaal over hem, hè, hij heeft moeten vluchten tot twee keer toe. En na de oorlog werd hij ook vervolgd in de Sovjet-Unie. Tragisch verhaal eigenlijk.
0: Ja, even voor de luisteraars. Hij is gevlucht naar het oosten. Kwam in de Sovjet-Unie terecht. En daar heeft hij kennis gemaakt met Shostakovich. En dat is een hele belangrijke kennismaking. Dat is een soort beschermer voor hem geweest. Ze werden vrienden, speelden muziek voor elkaar. En dan op een bepaald moment speelt Weinberg speelt in het orkest. Shostakovich 5 speelt hij de piano celeste partij. En dat was echt een life-changing experience. Vanaf dat moment zei hij, ja, als muziek dit kan uitdrukken, dan wil ik ook componist zijn. Dus misschien moeten we even naar Shostakovich luisteren.

0: fragment uit de vijfde symfonie van Dmitri Shostakovich, zeg maar de lange neus naar Stalin. Gespeeld door Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Dat is allemaal in het kader van de live uitzending van Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. Vandaag zometeen eigenlijk vanuit Nationale Opera Ballet in Amsterdam. Weinberg, geïnspireerd door Shostakovich, ging aan het componeren dankzij Shostakovich. En toen Shostakovich overleden was, is hij eigenlijk een beetje vergeten. En we gaan horen dat dat ten onrechte was. Ja, die opera gaat over voormalig kampbewaarster Lisa, die op een schip een van haar gevangenen denkt te herkennen. Dat is dan Marta. En ik zit hier met Stijn Reurs. Hij is onderzoeksjournalist, podcastmaker, documentairemaker. Hij is de kenner als het over deze problematiek gaat. Is het nou voor jou duidelijk geworden hoe het nou mogelijk is dat die gewone mensen, gewone meisjes in een gewone meisjes die groeien uit tot monsters die de meest gruwelijke daden plegen? Dat heb jij in je onderzoek volgens mij talloze manieren voorgeschoteld gekregen. Is er een grootste gemene deler? Heb je een verklaring?
1: Nou, voor wat betreft de Nederlandse bewaaksters van Auschwitz, daar heb ik specifiek onderzoek naar gedaan. In iets bredere zin ook de Nederlandse bewaaksters die in kamp Vught eigenlijk, hebben ze zich allemaal gemeld. Er zijn zo'n 30 Nederlandse vrouwen die in kamp Vught bewaakster zijn geworden.
0: Dus je begint in Vught en dan klim je op naar Auschwitz, moet ik het zo zien?
1: Nee, het zijn over het algemeen zelfs strafoverplaatsingen geweest. Of omdat er bewaaksters overtallig waren in Vught. Er was een kampcommandant, de tweede kampcommandant van Vught, de derde kampcommandant, Adam Hüttig was dat, Hans Hüttig, die wilde liever geen Nederlandse bewaaksters in het Nederlandse, tussen aanhalingstekens, concentratiekamp Vught. Die stonden te dicht, qua taal natuurlijk en cultuur, ook op de Nederlandse gevangenen die daar waren. Dus die zag ze liever gaan en die liet ze overplaatsen naar plekken als Plaszów en Auschwitz.
0: Maar als je zegt het is een strafoverplaatsing, impliceer je dan een beetje dat ze daar eigenlijk niks aan konden doen als ze daar terecht kwamen?
1: Ja, nou, om in te gaan op je eerste vraag van hoe kan het dat ogenschijnlijk gewone mensen daartoe in staat zijn. Het is echt een glijdende schaal geweest. De Nederlandse meisjes, als we ons even daartoe beperken, dat waren over het algemeen niet al te hoog opgeleide meisjes, jonge dames. Uit lagere Nederlandse klasse, middenklasse hooguit. En die raakten verliefd op een Duitse soldaat of die had een Nederlands vriendje dat bij de SS diende. En kwamen daar zo op die manier mee met het Nationaal Socialisme in contact. Een enkeling die las in de krant een advertentie. Er zijn advertenties geplaatst waarin bewaakster opgeroepen werd dat vrouwen bewaakster konden worden. En die zijn uiteindelijk op de een of andere manier dus in kamp Vught beland. Een van de bewaaksters is eerst zelfs gevangene geweest. En kreeg toen het aanbod, je kunt hier ook bewaakster worden. En heeft dat toen gedaan. Ze kwam zelf uit de Nationaal Socialistische familie. Haar moeder althans was een fanatieke NSB-lid. En zo zijn die vrouwen allemaal in kamp Vught uiteindelijk bewaakster geworden. En deels overgeplaatst naar Auschwitz.
0: Maar ja, als je in Auschwitz terechtkomt, is toch daaraan toe. Maar wat ze daar allemaal gezien hebben en gedaan hebben, is toch wel weer een stap verder.
1: Zeker. Nee, deze vrouwen hebben de verklaringen lopen uiteen. Er zijn vrouwen die beweren dat een aantal Nederlandse bewaaksters ook geprobeerd hebben te helpen in die omstandigheden. Maar er zijn ook bewaaksters. Er was een bewaakster, Jacoba Roelofs, die is daar heel sadistisch geworden. Was een van de jongste bewaaksters. Ik geloof dat ze 17, 18 jaar oud was toen zij in Auschwitz was. Vanaf december 43, als ik het goed heb. En ze heeft daar een jaar dienst gedaan. Ja, in een periode waarin de meeste mensen vermoord zijn. En die vrouw was echt een jonge dame die heel sadistisch werd.
0: En dat, als dan de oorlog afgelopen is, zitten die vrouwen dan met een schuld? Of zitten ze dan met, we hebben eigenlijk het goede gedaan?
1: Dat loopt ook heel erg uiteen. De een heeft spijt, de ander heeft zegt dan, maar ik geloof toch nog steeds in het Nationaal Socialisme. Kunnen daar niet helemaal afstand van doen. Ik denk dat uiteindelijk niemand liever in Auschwitz was geweest. Ja.
0: Maar heb je begrip voor die vrouwen?
1: Nou, ik heb geen begrip voor die vrouw. Ik probeer dit te onderzoeken en probeer inzichtelijk te maken. Hoe kan dit in godsnaam? Dit is de grootste moordpartij geweest uit de geschiedenis die zich daar voltrokken heeft.
0: Nou ja, hier gaat de opera in wezen over. Ook met name de schuldgevoel hier, het schuldgevoel van de daler. Dat gebeurt allemaal straks in de opera Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. Voordat we dit aangrijpende drama gaan bekijken en beluisteren, hier wat andere muziek van Weinberg, zijn fantasie voor cello en orkest.

0: celliste Christina Reiko Cooper speelde samen met Kaunas City Symphony Orchestra onder leiding van Konstantin Orbelian. De eerste deel uit de fantasie voor cello en orkest van Mieczysław Weinberg. Dat allemaal in het kader van Die Passagierin, waar we zo meteen naar gaan kijken. Wij in ieder geval gaan kijken, u gaat luisteren naar die schitterende muziek van Weinberg. En we zitten hier in dit studiootje, een klein studiootje met een grote man in de zin van grote daden. Onderzoeksjournalist, podcastmaker, documentairemaker Stijn Reurs. Met name onderzoek heeft gedaan naar de Nederlandse kampbewaaksters in Auschwitz. En ik heb hem op beeld gezien en dat is enorm aangrijpend, want je ziet hem snuffelen in dossiers als een objectieve wetenschapper. Maar je ziet hem ook gedreven en geëmotioneerd in een gaskamer in Auschwitz staan. Ja, dat is misschien een beetje een rare vraag, maar hoe doe je dat? Want die balans tussen die twee uitersten lijkt me enorm ingewikkeld.
1: Dat is het ook. Daar kan ik je alleen maar heel duidelijk over zijn. Het is... Ja, in de dossiers krijg je de theorie voorgelegd. En in Auschwitz, als je daar rondloopt, zie je de praktijk. En dat is soms heel aangrijpend. Ik heb me heel erg lang in Auschwitz verdiept. Al een jaar of 15, denk ik. En ik lees ontzettend veel verslagen, getuigenissen, rechtbankverslagen. Dus als ik daar rondloop in Auschwitz, dan weet ik bijna over iedere hoek zeg maar wel iets te vertellen wat zich daar afgespeeld heeft. En dus dat is ook wel een beetje één met mij geworden. Het is een soort levenswerk geworden, inmiddels al zo'n 20 jaar eigenlijk.
0: Maar ik denk dat je heel veel weet, maar niets begrijpt.
1: Je vraag, dat heb je goed samengevat, denk ik. Dit overstijgt, in die zin, je vraagt je af, wie zijn wij? Wat doen wij en waarom doen wij wat we doen? Die vragen stel je als je verdiept in dit soort materie. Ja.
0: En heeft het met jouzelf ook iets veranderd? Want het is natuurlijk toch als een soort privéverhaal begonnen. En het is volgens mij een beetje uit de hand gelopen als ik je hoor.
1: het is... Ik heb het gevoel dat ik een deel van de Nederlandse geschiedenis aan het redden was, althans. Want de meeste mensen zijn nu inmiddels overleden.
0: Maar redden, dan suggereer je...
1: Spreken.
0: Ja, maar suggereer je eigenlijk dat er eigenlijk te weinig aan gedaan wordt? Dat dit dreigen kwijt te raken?
1: Ja. Kijk, heel veel daders die hebben helemaal überhaupt hun mond gehouden. Die schaamden zich. Ik heb heel veel kinderen van voormalige SS'ers geïnterviewd. Of contact opgenomen met families van voormalige SS'ers. En daar wist de familie helemaal niets van het verleden van vader of opa. Maar ook de slachtoffers die hielden hun mond. Die hebben de onvoorstelbare vrede dingen gezien. Waar je niemand meer lastig mee wil vallen, denk ik. Dat is heel vaak aan beide zijden werd gezwegen voor...
0: En moeten wij begrip tonen, vind je?
1: Voor de daders?
0: Ja?
1: Begrip. Ik zou willen zeggen, we moeten proberen daaruit te leren. Maar dat is wel iets waar ik vrij pessimistisch over ben. Dat lijkt alsof iedere generatie opnieuw het wiel uitvindt. Want de oorlogen blijven maar ontstaan en plaatsvinden. Moeten we begrip hebben? Nee. Maar we moeten proberen te begrijpen waarom de daders hebben gedaan wat ze deden en dat zien te voorkomen voor de toekomst.
0: Ja,
1: dat is een nobele boodschap of nobel.
0: Ik denk dat dat eigenlijk wel indirect de boodschap van de opera is. Voordat we naar de opera gaan, nog misschien een klein zijstapje. Maar dit gaat niet over Weinberg, maar een andere Joodse componist die de oorlog overleefde. Dat is de Hongaarse pianiste en componiste, mag je dan zeggen, Ági Jambor. En die overleefde ze de oorlog. Ondanks het feit dat ze in 1944 vanuit de Verenigde Staten terugkeerde naar Hongarije. Dat lijkt mij niet heel slim. Maar dat was toen nog neutraal. Maar dat werd toen snel weer binnengevallen door de nazi's. Daar was ze actief in het verzet. En na de oorlog besloot ze dan toch weer naar Amerika. Of Verenigde Staten moet ik zeggen natuurlijk. Te emigreren. Ze schreef een pianosonate ter herinnering aan de slachtoffers van Auschwitz. Dit is het tweede deel. Grafschrift.

0: muziek van Holocaust-overlevende Agi Jambor uit de sonate To the Victims of Auschwitz, het tweede deel, epitaaf, grafschrift, uitgevoerd door Sarah Cahill. U luistert naar NTR Opera Live en vanavond vanuit de Nationale Opera Ballet in Amsterdam voor de laatste uitvoering, tenminste de laatste uitvoering van deze reeks neem ik aan, van de opera Die Passagierin van Mieczysław Weinberg, zometeen om 8:00. Het gaat over voormalig kampbewaarster Lisa, die op een schip richting Brazilië in 1960 een gevangene herkent, de Poolse Marta. En de sfeer op het schip, de omstandigheden in 1960 worden in de opera meer en meer onderbroken door de herinneringen van Lisa, door de situatie in Auschwitz tijdens de oorlog. En het is een, ja, bijna een soort psychologisch spel tussen die twee, de gevangene, de kampbewaakster die eigenlijk eerst niet erkent of zelfs niet eens weet dat het een gevangene is. En dan komen we ook eigenlijk te zien wat er in Auschwitz tussen die twee gebeurde voor manipulatie en in het gevlei komen. Een hele complexe relatie. Ik zit hier met Stijn Reurs, die is onderzoeksjournalist en die is expert als het gaat over de rol van Nederlandse kampbewaaksters in Auschwitz. Dus die kent dit verhaal volgens mij. Die kent wel meerdere verhalen van hoe die complexe verhoudingen. Herken je dat?
1: Ja, zeker. In Auschwitz, ik deed mij eraan denken dat in Auschwitz, kijk, in principe, er was een enorme hiërarchie natuurlijk in dat concentratie- en vernietigingskamp. De bewakers hadden een zekere afstand tot de gevangenen en andersom ook. Maar er waren plekken in Auschwitz waar dat niet zo was. Je had het Lager Canada, daar werden alle geroofde goederen verzameld. 30-tal barakken waarin werkelijk diamanten, goud, bedenk het maar, alles wat mensen mee hadden genomen, werd daar opgeslagen. En daar werkten ook Joodse gevangenen, die moesten dat sorteren. En die gevangenen en die bewakers, die hadden heel vaak contact met elkaar. Want die bewakers die zeiden, nou, als jij mij een gouden horloge bezorgt, dan krijg je van mij een brood. En op die manier was er ontzettende intrige.

0: in dat kamp. En de mensen probeerden op die manier ook te overleven. Dus de bewakers konden ook inderdaad geliefden bij elkaar brengen. Het was natuurlijk moeilijk.
1: Maar dat is een vorm van geestelijke marteling, wat je omschrijft.
0: Ja, het was wat het was daar. Auschwitz was, dat was ook een martelplek. Daar zijn 1,1 miljoen mensen vermoord. 1,5 miljoen mensen of 1,3 miljoen mensen heen gedeporteerd. Dat had een kamp van een omvang waar je bijna niet naar je bij kunt komen. Alles wat je kunt bedenken heeft zich in Auschwitz afgespeeld. Van liefdes die opbloeiden tot de grootste massamoord die er plaatsvond.
1: Dus wat je hebt de opera gezien, wat jij hebt gezien in de opera, is eigenlijk exact hetgene wat jij boven water haalt in je onderzoek.
0: Zeker. Een van de bewaaksters in Auschwitz, die krijgt ook een relatie met een andere SS-bewaker, om maar wat te noemen. Een gestrafte Nederlandse bewaakster zit in de cel in Auschwitz en die krijgt van een ik geloof een Poolse kapo, een gevangene met een functie, krijgt ze een liefdesgedicht op toegestuurd in haar cel. Alles heeft zich daar afgespeeld. Meer dan 1 miljoen mensen waren daarbij.
1: Dus het verhaal van de opera is het verhaal wat jij...
0: Ja, het kan zich zo voltrokken hebben.
1: Dus als je naar die opera kijkt en luistert, kijk je dan als journalist? Of hoe heb jij dit dan ervaren?
0: Nou, ik dwaalde tijdens de opera wel af naar de mensen die ik geïnterviewd heb en gekend heb, die daar geweest zijn als gevangenen. En daar kreeg ik wel een tijd, op een gegeven moment een brok van in mijn keel eventjes. Het verhaal zoals het is, zou zich zo hebben kunnen afspelen. En dat is misschien, of sterker nog, dat is waarschijnlijk, heeft zich zoiets absoluut afgespeeld.
1: Ja, het is natuurlijk ook gebaseerd op een roman.
0: Ja, onwillekeurig. Heeft de schrijfster natuurlijk ook haar eigen ervaringen van het kamp, van het vernietigingskamp daarin meegenomen.
1: Maar dan is voor jou, de vorm opera is voor jou redelijk nieuw. Je bent niet iemand die ik bij Gabi Aida binnen zie gaan.
0: Nee, dat klopt. Nee.
1: Was dit de eerste opera die je zag?
0: Poeh, ja, ik heb even moeten graven in mijn geheugen. Maar ik kan me niet zo heel snel herinneren dat ik eerder naar een opera geweest ben. Misschien wel een keer een musical. Ik weet niet of dat telt. Maar...
1: Ja, nou, maar ik denk niet dat dit thematiek is die heel erg goed is voor musical.
0: Nee.
1: Dus als iets de musical, denk ik niet. Dat verstandig is. Maar hoe vond je dan, om, ik noem het dan toch even, jouw verhaal in die operavorm te zien en te horen? Hoe is dat?
0: Bijzonder, ja. Het is een manier om die geschiedenis weer te geven. Dat was ook overigens wel iets waar ik wel mee zat. Kijk, en dat is eigenlijk überhaupt het moeilijke van deze geschiedenis. Er is geen manier om wat er in Auschwitz gebeurd is, en ook in de andere vernietigingskampen en concentratiekampen, om dat echt goed weer te geven. Daarvoor had je er geweest moeten zijn. Wij kunnen niet uitbeelden. Je kunt een poging doen. Maar alle pogingen zijn uiteindelijk vergeefs, is mijn idee hierover.
1: Dus is jouw vak dan niet? Als ik jou hoor, dan zeg je, ja, mijn vak schiet eigenlijk tekort.
0: Nou, niet mijn vak. Ik probeer de werkelijkheid in ieder geval vertellend, verhalend en ook per documentaire en
1: nee, wat ik meer bedoel, het is zo groot, het is zoveel, het is niet te vatten.
0: Absoluut, ja. Het leed is al helemaal niet te vatten, nee, te bevatten en te vatten, ja.
1: En dan toch even terug naar die kunstvorm opera, want ik ben zo benieuwd hoe dat dan voor je is. Want nogmaals, het is jouw verhaal wat je dan gezongen ziet worden en anders dan jij het opschrijft, maar toch weer hetzelfde.
0: Wat ik interessant vond was het concept van, op het toneel staat, is de zijkant van een schip te zien. En in die zin kreeg ik ook het idee van, de verschillende dekken staan natuurlijk ook een beetje voor de maatschappelijke lagen. En je ziet allerlei verschillende mensen op dat schip. Een beetje ordinaire bewakers die wat schreeuwen over, we hadden er nog meer om moeten brengen. En weer anderen die, ja, nou ja, goed, zo.
1: Ja, even voor de luisteraars, want dit is best wel ingewikkeld, want de tijden lopen door elkaar. Hè? Je zit in het cruiseschip in 1960, maar tegelijkertijd zie je in dezelfde scène, zie je in wezen die beelden van Auschwitz. Dus dat is, denk ik, voor de luisteraars straks best moeilijk om te ontwarren.
0: Ja.
1: Maar goed, gaan we nader in op dat hele verhaal en ook een beetje op de ensenering. Laten we nog even naar wat andere muziek van

De aria voor strijkkwartet opus 9 van Mieczysław Weinberg, gespeeld door het Arcadia Quartet. Ja, we zijn live vanuit Amsterdam, vanuit de Nederlandse opera. Ons aan het verheugen, kan je wel zeggen, op die passagierin van deze Weinberg, indrukwekkende opera. Het speelt zich af in eigenlijk twee tijdsperiodes, misschien moet ik zelfs drie zeggen. De raamvertelling speelt zich af aan boord van een cruiseschip zo rond 1960. Maar dan zijn er terugblikken naar 1944, naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. En dat is best wel een beetje ingewikkeld. U gaat straks luisteren, dus u gaat het niet zien. Maar dat loopt in dat cruiseschip een beetje door elkaar. Je ziet als het ware straks Auschwitz. Zie je als het ware in het cruiseschip. Bij andere anseneringen gaat dat wel eens wat anders. Was dat voor jou verwarrend? Of had je dat meteen door? Dat eigenlijk Auschwitz al meteen in dat

0: schip zat.
1: Nee, dat had ik wel door. Het duurde wel even, maar op een gegeven moment viel dat kwartje wel.
2: Ja, nou, viel het kwartje misschien wel eerder dan bij jou. Ik heb hem eerder mogen zien. Ik had even moeite mee. En er is iets anders wat ik dan in deze productie nog wel een beetje ingewikkeld vind. Want er wordt een soort derde laag aan toegevoegd. Want daar begint in het heden een soort geest waar dan ook eens de oude versie. Dus Lisa, de kampenwaakster, als oude vrouw met de urn van haar echtgenoot. Dus je ziet haar dus in 1960 is een jonge vrouw met haar verloofde. Knap stel, zullen we maar zeggen.
1: Onderweg naar Brazilië.
2: Ja. Maar dan waart dus die bejaarde vrouw daar met die urn rond. Dat vond ik ook een beetje ingewikkeld. Hoe heb jij dat geïnterpreteerd?
1: Ja, dat begreep ik eerst ook niet helemaal. Maar op een gegeven moment bleek mij ook wel van dat is de oude versie van haar. Met natuurlijk de urn in de arm van haar man. En die kleefde. Nou, een soort schaduw was dat eigenlijk van een schaduw naar de toekomst, als het ware.
2: Ja. Nou, misschien moeten we even voor de luisteraars thuis even het hele verhaal maar gaan vertellen. Zoals gezegd, deze Lisa die reist met haar echtgenoot. Dus die verloofd is een echtgenoot inderdaad. Is een Duitse diplomaat in dat cruiseschip de Atlantische Oceaan over. En die zijn opgelucht dat ze hun vaderland, Duitsland, en daarmee dus ook het verleden van de oorlogsjaren, die kunnen ze daarmee achter zich laten. En die emigratie naar Zuid-Amerika, dat moet het begin zijn van een mooie nieuwe toekomst daar. Maar dan, ja, het is al gezegd, vaker gezegd, kort nadat het schip vertrokken is, denkt Lisa dus in een medepassagier de Poolse Marta te herkennen. Een voormalige gevangene in Auschwitz en eigenlijk een van haar gevangenen. Lisa was zelf ook in Auschwitz en als SS, als bewaakster. Maar haar man wist helemaal er niets van. Dat herken jij, Stijn. Want dat heb jij allemaal tig keer tegengekomen. Dat zeg maar het nageslacht of de partners weten helemaal eeuwige niet wat
1: zwijgen.
2: Gebeurt. Het eeuwige zwijgen. Dus hier is ook weer eeuwig zwijgen. En, maar ja, doordat er

0: Knap stel, zullen we maar zeggen.
1: Onderweg naar Brazilië.
0: Ja. Maar dan waart dus die bejaarde vrouw daar met die urn rond. Dat vond ik ook een beetje ingewikkeld. Hoe heb jij dat geïnterpreteerd?
1: Ja, dat begreep ik eerst ook niet helemaal. Maar op een gegeven moment bleek mij ook wel van dat is de oude versie van haar. Met natuurlijk de urn in de arm van haar man. Die kleefde, nou, een soort schaduw was dat eigenlijk van een schaduw naar de toekomst als het ware.
0: Ja, ja. Nou, misschien moeten we even voor de luisteraars thuis even het hele verhaal maar gaan vertellen. Zoals gezegd, deze Lisa die reist met haar echtgenoot, dus die verloofd is een echtgenoot inderdaad. Dat is een Duitse diplomaat in dat cruiseschip de Atlantische Oceaan over. En die zijn opgelucht dat ze hun vaderland, Duitsland, en daarmee dus ook het verleden van de oorlogsjaren, die kunnen ze daarmee achter zich laten. En die emigratie naar Zuid-Amerika, dat moet het begin zijn van een mooie nieuwe toekomst daar. Maar dan, ja, het is al gezegd, vaker gezegd, kort nadat het schip vertrokken is, denkt Lisa dus in een medepassagier de Poolse Marta te herkennen. Een voormalige gevangene in Auschwitz en eigenlijk een van haar gevangenen. Lisa was zelf ook in Auschwitz en als SS, als bewaakster. Maar haar man wist helemaal er niets van. Dat herken jij, Stijn. Want ja. Dat heb jij allemaal tig keer tegengekomen. Dat zeg maar het nageslacht of de partners weten helemaal
1: eeuwige
0: niet wat gebeurt. Het eeuwige zwijgen. Dus hier is ook weer eeuwig zwijgen. Maar ja, door dat eigenlijk fantoom wat ze ziet, voelt ze zich eigenlijk toch wel gedwongen om te gaan biechten. Ze biecht haar verleden op aan Walter. En ja, die begrijpt er helemaal niets van. Die wordt woedend. En dat leidt tot slaande ruzie. Maar dan komt er een steward van het schip en nou, dat is helemaal goed nieuws. Want die mysterieuze vrouw die Lisa van Marten aanzag, dat is een Britse en geen Poolse. Dus dan denkt Lisa van nou, ik heb een voorbeeld, het kan er helemaal niet zijn. Maar ja, toch blijft ze achtervolgd worden door die herinneringen aan de hoogbewaakster en de andere SS'ers. Het spookt zeg maar in haar hoofd.
1: Ja.
0: Aan een gevangene, schuldgevoel, het kamp, ellende en de hoop. En natuurlijk aan die Marta zelf. Misschien is het toch Marta. Want tussen hun bestond dan ook nog, daar hebben we het ook over gehad, die complexe dynamiek van afhankelijkheid en onderdrukking. En wat er tussen hun precies gebeurd is, dat gaan we ook wel straks ook wel zien. Maar het laat Lisa niet los. En het is een wezen een confrontatie met haar verleden. Die zit er gewoon aan te komen. Dat voel je aan alle kanten. Het was erg mooi, vind ik, als je dus in de zaal zit. En ik denk zelfs als je het aan de muziek kan horen, is dat die muziek zit vol dreiging. Hè? Dus de muziektaal van Weinberg kan je een beetje vergelijken met die Shostakovich. Die is heel erg beeldend. Die is heel erg de sfeer, zeg maar, versterkend. En vooral, ja, dat onheimliche, dat zit enorm in de muziek. En dat is ook die psychologie. En het mooie Stijn zit hier naast me. Die zit enorm te knikken. Ja. Die herkent het. Maar ik denk ook dat jij dus ook dat gevoel herkent.
1: Wat muziek betreft heb ik enerzijds het gevoel dat er een soort endzeitstimmung is. Af en toe gaat de muziek wordt bijna vals. En dat is natuurlijk bewust gedaan. En anderzijds is mijn indruk dat die... wat je eigenlijk zelf net ook al zegt. Het is... ik ben even de draad.
0: Ja, we hebben het over de muziek. Het is de ene kant.
1: Die endzeitstimmung, zeg maar. Het gevoel van alles gaat eraan. En aan de andere kant inderdaad dat dreigende. Dat dreigende van... er is geen ontkomen aan... dat lot van het gaat bekend worden. En dat dreigende van uiteindelijk de oorlog die zijn loop neemt en zij gaat uiteindelijk ontdekt worden op het schip.
0: Ja, dat gaan we nog niet helemaal verklappen. Nou ja, dat heb je bij deze...
1: Dat is de dreiging, bedoel ik.
0: Die dreiging.
1: Ja, of dat zo is, weten we natuurlijk
0: dat,
1: niet.
0: Dat weten we nog niet. Nee. En dan daartussendoor inderdaad die Auschwitz-beelden, want die worden dan ook weer in de ensenering... wordt er heel erg vermeden, de stereotype beelden van Auschwitz met barakken. Maar dat is inderdaad een soort abstrahering met niet de zwart-wit kleding, maar het zijn meer zwarte pakken en jurken. Dus het is heel bizar. De muziek versterkt enorm dat gevoel van eigenlijk het drama wat geweest is. En in wezen het persoonlijke drama van Marta wat gaat komen. Want haar geheim gaat uitkomen. En we gaan dus in de tweede acte straks gaan wij dus zien wat er precies

0: iets in Auschwitz gebeurd is. En daartussendoor, nogmaals, luisteraars thuis, u gaat het allemaal niet zien. Maar is er dus die, ik noem het toch maar even, de alter ego van Lisa. Lisa op leeftijd, die met de urn van Walter, dus in een heel ander tijdperk, verteerd is door dat schuldgevoel. En aan het eind van de eerste acte gebeurt er iets. Dat gaan we nog niet verklappen. Dat is misschien wel eigenlijk het belangrijkste element van die eerste acte. Is echt een dramatische deus ex machina, zou je iets kunnen noemen. En dan even over de muziek. Die inderdaad, we hebben het over het idioom van Shostakovich hebben gehad. Er zit een gigantisch orkest in de bak. Het is een soort Sacre du Printemps bezetting wat er zit. Ik heb zitten tellen, het zijn 7 slagwerkers. En het is onvoorstelbaar wat Weinberg daar uittovert aan kleuren, aan eile klanken, in de diepe cello en bassen die geriviseerd zijn en die, wat je zegt, die dreiging enorm gaan illustreren.
1: Ja,
0: ik denk dat wij gaan wachten in wezen op de opkomst van de dirigent. Misschien is het leuk om daar even iets over te vertellen. Dirigenten, het is natuurlijk altijd leuk als jonge dirigenten in de bak staan. Dit is een jonge dirigent, Adam Hickox, die wel echt zijn sporen verdiend heeft. Hij is onder meer chef van het orkest van Trondheim. En je mag natuurlijk nooit mensen op hun uiterlijk gaan afrekenen. Maar hij ziet er dus ook nog een keer heel erg jong uit. Wat een opera bezoeker zei van, zou zijn moeder wel weten wat hij hier 's avonds in de bak aan het doen is. Maar ik kan u verklappen, het is echt fantastisch wat hij gaat doen. Want het is een hele complexe partituur die hij straks met vaste hand als kapitein van een cruiseschip door deze ijsbergen gaat leiden. Dat is dus Adam Hickox. En de ouderen onder u zullen de naam van Richard Hickox wel kennen. Richard Hickox is al een tijd niet meer onder ons, maar was een, kunnen we echt wel zeggen, een legendarische dirigent. Laat ik misschien even iets over de cast vertellen. De Lisa wordt gezongen door Jenny Karlstedt, een mezzo-sopraan. En dan, ja, de alte Lisa is misschien ook wel goed om te noemen. Die gaat u helemaal niet horen, want die acteert alleen maar, de Sibylle Maria Dordel. Walter is een hele belangrijke rol. Dat is dus de verloofde. Dat is Nikolaj Zhukov. En een hele belangrijke rol natuurlijk voor Marta, de gevangene, Sylvia Deramo. En ja, later gaat u de Tadeus meer horen. Dat is dus de verloofde van Marta. Dat komt er allemaal meer in eigenlijk in het tweede acte, tweede bedrijf. Nu is het eigenlijk wachten op de opkomst van de dirigent. Ik kijk even naar de regie, maar
1: die kreeg trouwens tijdens de première een daverend applaus aan het naad.
0: Ja, dat was ja. Inderdaad opvallend. Stijn was bij de première.
1: Ja.
0: En
1: die kreeg een daverend applaus en heel terecht. Dat was een ontzettend bevlogen mooie.
0: Ja. En dat, ik vind dat leuk dat je dat zegt. Ja. Want je zegt, ik ben geen opera-kenner, geen muziekkenner. Nee. Maar dan krijg je toch mee dat die man heel goed is.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe werkt dat?
1: Ik was ook verbaasd als een hele jonge jongen. Ik denk, ik ben bijna 40. Hij was denk ik nog wel 5 jaar jonger misschien. Ja. Mijn indruk. En die heeft de sterren van de hemel staan dirigeren. En kreeg, na de hand mocht hij, echt wat ik zeg, al 3 keer daverend applaus in ontvangst nemen. Aan het einde van de avond.
0: Ja. Adam Hickox, daar hebben we het over. En de vader waar we het over hadden, was Richard Hickox. U gaat dus kijken en luisteren naar een opera van Mieczysław Weinberg. En nog even heel erg kort. Het gaat dus over iets wat in wezen na de oorlog gebeurt, met flashbacks in de oorlog. En er wordt al gestemd, ik kan er even doorheen praten. Dat duurt nog even. Maar dat cruiseschip, daar zit dus een kampbewaakster die meent haar gevangenen uit Auschwitz te herkennen. Ze meent het in het eerste bedrijf. Weet ze niet of dit nou een fantoom is of het verbeeld. Ze wordt zelfs gerustgesteld. Nee, het is geen Pools, het is een Britse. Dus het zit wel goed. Maar aan de onrust in de muziek kunnen we straks horen dat het misschien helemaal misgaat. Het stemmen verstomt. Nee, het stemmen verstond niet. de

0: Dan krijgt inderdaad de nog wat huishoudelijke mededeling krijgt mee. Dat is dus wel heel erg mooi voor u thuis, geldt dat niet.
1: Beste maar bezoekers.
0: De bezoekers moeten dus hun mobiele telefoon uitzetten, maar voor u geldt dat niet. U kunt zelfs nog hele aardige dingen op de app zetten. Ik wens u een hele mooie voorstelling. Tot straks.
1: Ook foto's en filmpjes kan andere bezoekers storen. Dank u wel. En wij wensen u een mooie voorstelling.
2: Dear visitors, welcome to Dutch National Opera and Ballet. We kindly ask you to set your mobile phone to silent and not to use it during the performance. Taking photos or making videos can be distracting to other visitors. Thank you. We hope you enjoy the performance.

0: dadurch liebe ich.
1: 15 Jahre sind wir schon verheiratet.

7, 9, 7, 5, 7, 9.

0: een diepe stilte en dan een publiek wat aarzelend begint te klappen. Aangrijpende eerste acte van Die Passagierin van de Paul Mieczysław Weinberg. U hoorde onder meer de mezzosopraan Jenny Karlstedt als Lisa, de tenor Nikolaj Sjukov als Walter en Sylvia Deramoog sopraan als Marta. Verder koor van de Nationale Opera, het Nederlands Philharmonisch, allemaal onder leiding van Adam Hickox.
1: Opera Live met Jules van Hessen op NPO Klassiek.
0: Ja, dit allemaal live vanuit het muziektheater in Amsterdam. Inderdaad, publiek wat geslagen of in ieder geval enorm onder de indruk is van deze eerste acte. Die eindigt dan met de zelfmoord van de, ik zou willen zeggen, de bejaarde versie van Lisa, die zich vanuit het cruiseschip in het water lijkt te storten. Tijden lopen door elkaar, plaatsen lopen door elkaar. Deze Lisa, kampbewaarster van Auschwitz, die kan het volgens mij niet meer aanzien. En ik zit hier met Stijn Reurs, podcastmaker, documentairemaker, onderzoeksjournalist. De man die al die Nederlandse kampbewaarsters van Auschwitz eigenlijk boven de tafel heeft gehaald. En die zit hier naast mij en we hebben ook zitten kijken en luisteren. En ik vraag me dan af, interpreteer jij ook dat zo, dat in het water, dat is het zelfmoord uit schuldgevoel? Wat hebben we gezien?
2: Ja, ik denk dat eigenlijk ook. Het niet kunnen omgaan met de verschrikkingen. Want ja, ook de bewakers en bewaaksters hebben dat gezien natuurlijk. En ook die liet dat niet koud.
0: Nee, dit was een onvoorstelbare. En uit jouw onderzoek blijkt ook steeds meer. Ik denk dat jij als geen ander weet hoe onvoorstelbaar het is. Ik denk dat het mooi is dat het onvoorstelbare ook wordt uitgedrukt. Maar in dat onvoorstelbare werd ook gewoon muziek gemaakt in Auschwitz. Dat is een onder meer een vrouwenorkest. Dat werd geleid door Alma Rosé. Dat was een violiste en nichtje van Gustav Mahler. Alma, ja inderdaad. Zij is genoemd naar Alma Mahler. En in dat orkestje speelde Anita Lasker-Wolfitsch cello. En die leeft nog, onvoorstelbaar, 100 jaar. Laten we misschien eerst even naar haar gaan luisteren. Het is een hele familie gebeurtenis. Want zij speelt met Rafael Wolfitsch. En het is een stuk van Benjamin Wolfitsch, Requiem.

0: Een instrumentaal requiem gespeeld door Anita Laskar-Wolfisch, celliste die Auschwitz wist te overleven. Dat is bijzonder. Het is een trio, een cello-trio wat u hoorde. Ze speelde met haar zoon Raphael Wolfisch en haar kleinzoon Simon Wolfisch. Een stuk werd geschreven door een andere kleinzoon, Benjamin Wolfisch. Muziek in Auschwitz. En ik zit hier met Stijn Reurs, podcastmaker, documentairemaker. Een man die onderzoek heeft gedaan naar kampbewaaksters, Nederlandse kampbewaaksters in Auschwitz. Heel veel gezien, heel veel mensen gesproken. En jij hebt deze Anita Laskar-Wolfisch, heb jij gesproken?
1: 3 jaar geleden in Londen heb ik haar bezocht en heb ik haar mogen interviewen.
0: En wat kwam daaruit, zullen we zeggen?
1: Ja, ik ging specifiek naar haar toe met de vraag of zij zich nog Nederlandse kampbewaaksters kon herinneren. En zij maakte mij wel heel duidelijk dat iedere dag in Auschwitz was een gigantische overlevingsstrijd. En je had wel andere dingen aan je hoofd dan je bezig te houden met het wel en wee van de bewakers en bewaaksters. Dus zij kon me daar niets over vertellen. Maar zij wist me wel het een en ander te vertellen over toch wel een paar bewaaksters waarmee ze contact had. Omdat zij in het orkest speelde van Birkenau, het vrouwenorkest.
0: Maar dat waren geen Nederlandse Auschwitz-bewaaksters?
1: Dat waren geen Nederlandse Auschwitz-bewaaksters. Zij had onder andere contact met Maria Mandel, dat was de Oberaufseherin. De hoofdbewaakster van het vrouwenkamp in Birkenau.
0: En wat heeft ze met name jou gebracht daarover?
1: Nou, zij vertelde mij dat in Birkenau was het zo dat alle kampen hadden orkesten. De Duitsers hechten veel waarde aan cultuur. Zelfs op zulke bizarre plekken als Auschwitz. Deden de Duitsers aan cultuur.

0: En dus moest er ook in Birkenau een orkest ontstaan. En zo is Anita Lasker-Wallfisch, toen ze er in Birkenau aankwam, geselecteerd. Toen ze aangaf dat ze celliste was, is ze voor het vrouwenorkest geselecteerd.
1: Ja. Ja, en daar hebben we ook denk ik een fragment van. Dat heb je meegenomen. Misschien moeten we er even naar luisteren. Over Maria Mandel.
2: Mandel was very interested. Every camp had a band. Except Birkenau. And she was very ambitious. She said, why do they ever? We also. She started all that. So that's where she started collecting musicians, asking, say, anybody who can play anything. Mandel was the instigator. And Drexel, who was the other one, didn't like it at all, didn't like us at all. There was luxury here. But Mandel was the, she did completely crazy things. She took a child that was going to go to the gas chamber, a beautiful little boy, and carried that child for several days with her and then delivered it at the gas chamber. Maria Mandel, yes. Ask you, what sort of person is that? But she was very proud. Now we also have, that's why we were such a funny orchestra, because the other orchestras or bands were all professional people. You know, the whole of the Polish radio orchestra was probably there. They were all professional people. We were just children who perhaps some of them, there were about five people among us who could play their instruments properly. The rest were people who've learned the mandolin, you know, children. It was an unbelievable achievement of Alma Rosé to make anything out of this.
1: Ja, ja Stijn, onwaarschijnlijk dat orkest. Dus onder leiding van Alma Rosé. Ben je nog meer te weten gekomen over dat orkest? Of over Alma Rosé?
0: Nou ja, Anita Lasker-Wallfisch was met dat orkest ondergebracht op een locatie die vlakbij een van de gaskamers was. Daar was eigenlijk een hek daartussen en meer niet. Dus zij zat eigenlijk gedurende haar hele tijd in Auschwitz, en dat was zo'n anderhalf jaar bijna, meen ik, heeft zij gewoon met haar neus bovenop de grootste massamoord uit de geschiedenis gezeten. En zij speelde voor haar leven.
1: En weet je wat er gespeeld werd?
0: Ja, zij speelde allerlei muziek. Maar een van de dingen die ze mij vertelde was dat die beruchte SS-arts Jozef Mengele een voorliefde had voor het nummer Träumerei van Schumann. En toen ik 2 weken geleden, nota bene op de herdenkingsdag, de Israëlische herdenkingsdag van de Holocaust, in Amsterdam hier de metro uitliep, toen hoorde ik opeens op het station bij het Europaplein, hoorde ik opeens Träumerei van Schumann heel zachtjes door de luidsprekers van het station. En ja, dan heb je dus dat je werk en privé niet helemaal meer gescheiden kunt houden.
1: Nee, en wat je nu zegt, het feit dat commandanten bepaalde muziek wilden horen. Ik weet niet of je dat toevallig zegt, maar dat is eigenlijk thema van deze opera. We gaan straks, na de pauze gaan we horen en zien dat de wals van de kampcommandant gespeeld moet worden, maar die wordt uiteindelijk helemaal niet gespeeld. Dan wordt er muziek van Bach gespeeld, daarover straks meer. Maar we gaan ook naar Bach luisteren, want dat heeft eigenlijk een hele andere reden. Want je noemde de naam van Alma Rosé, die leider van dat orkest. Dus Maria Mandel zei, er moet een orkest komen. En dat werd dan geregeld. En dat was dan Alma Rosé, nicht van Gustav en Alma Mahler. Nou ja, Alma Rosé, dat is natuurlijk helemaal niet toevallig. En die kwam in 1943 in Auschwitz-Birkenau terecht. En daar kreeg ze dus de leiding over. Dat heet dan volgens mij het Mädchenorkester, heet dat, hè? Stijn, ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. En dat was het speeltje van de SS Oberaufseherin Maria Mandel.
0: Ja.
1: Dat klinkt heel erg bijzonder, maar er waren denk ik wel meer van dit soort clubs binnen de kampen.
0: Ja, er was ook zelfs, er waren, ik heb ooit in een interview gezien, er waren de Birkenau Boys. Dat waren een aantal jongens van een jaar of 12, die, dat was een groepje jongens die als een soort clubje door Birkenau zich heen bewoog. Er werden voetbalwedstrijden gehouden vlakbij de gaskamers. Het is de meest onbeschrijfelijke plek op aarde geweest, denk ik dat je wel kan stellen. En over Maria Mandel gesproken nog. Zij was echt een ongelooflijk... Nou ja, goed, het voorbeeld van Anita Lasker-Walvis zegt het al. Maar Maria Mandel was echt gewetenloos. Een keiharde vrouw, een Oostenrijkse. Draaide haar hand er echt niet voor om mensen naar de gaskamer te brengen. En zij heeft na de oorlog in gevangenschap gezeten in Krakau, in de Montelupich-gevangenis. En daar heeft ze nog, daar zat ze tussen een aantal Poolse bewaaksters. En daar heeft ze om vergiffenis gevraagd.
1: Ja, ik blijf het toch bijzonder vinden, dat patroon van zeg maar agressie en mensen vernederen. En dan toch een soort speeltje, zo'n orkest oprichten met het soort idee, soort schijnbeweging. Het is toch aardig hier. Ik moet zelf denken, ik ben zelf betrokken bij de herleving van de Westerbork Revue. Is niet zo gruwelijk als Auschwitz bijvoorbeeld. Waar Gemmeker graag een revue wilde hebben en de beste artiesten die daar waren gedwongen. Dinsdagochtend gingen de treinen naar Auschwitz. En in de avond speelden ze daar dan Duitsstalige revue, cabaret. Het is werkelijk onvoorstelbaar.
0: In een verklaring die ik een keer gevonden heb, las ik dat er tussen de gaskamers in op een dag in de zomer van 43 of 44 een tribune opgesteld moest worden, omdat de SS daar graag een theaterstuk of een opera ook wilde opvoeren. Het is onbeschrijfelijk.
1: Ja. Nou, laten we eens gaan luisteren. Het is niet rechtstreeks van dit gruwelijke, van deze gruwelijke plek. Maar we hebben het over die oma Rosé, die dus die nicht van de Maler, die leiding moest geven aan het orkest. Het is heel mooi, denk ik, om even naar haar spel te gaan luisteren. We laten haar horen ver voordat dit allemaal gebeurde. Dit is volgens mij een opname uit 1928. En daar speelt ze met haar vader, Aldo Rosé, spelen ze Bach, het concert voor twee violen en strijkorkest, Loutering van de Geest.

langzame deel uit het dubbelconcert van Bach. Bachwerk, verzeichnis 1043. En u hoorde Alma Rosé. Niet alleen violisten, maar ook dirigenten van het Mädchenorchester in Auschwitz. Samen met haar vader Arnold Rosé, begeleid door het Studio Kamerorkest onder leiding van Alfred Rosea. In Auschwitz werd dus gewoon muziek gemaakt. Er was een orkest, er werd gedirigeerd, er werd gespeeld. Maar er werd ook gecomponeerd. En nog steeds wordt er muziek uit Auschwitz ontsloten en ontdekt. En zoals Stijn Reurs verhalen ontdekt en we die vanavond met elkaar ontsluiten, worden er ook steeds noten ontsloten. Het is niet zo lang geleden dat er een heel eenvoudige wiegeliedje in een prachtig mooi handschrift boven kwam drijven. En dat is een compositie van Adam Kopiczynski. Daar gaan we naar luisteren. Kolizanka. Een wiegeliedje.

0: Kolizanka, een wiegeliedje van Adam Kopiczynski. Muziek, na niet zo lang geleden ontdekt, gecomponeerd in Auschwitz. Uitgevoerd door Mateusz Borowiak. Ja, we zijn hier live in Amsterdam, in een hele gezellige studio. En eigenlijk een hele ongezellige opera, een hele lugubre opera. Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. En we hebben net de eerste acte gehad die afgesloten is met een zelfmoord van een, denk ik, een niet bestaand iets. De geest van de kampbewaakster die niet om kan gaan met wat er in het verleden gebeurd is. En die zweeft tussen gebeurtenissen aan boord van het schip, dat is in 1960, en herinneringen aan het kamp. En dan ziet ze weer hoe de kampcommandant van Auschwitz wil dat Thaddeus, dat is een geïnterneerde muzikus, die zijn favoriete wals voor hem speelt. Nou, dat is heel erg vergelijkbaar. Maria Mandel die wil dat dit gespeeld wordt, Troonrij wordt gespeeld, favoriete muziek wordt gespeeld. En die wals, dus de wals waar we dit programma mee begonnen zijn, ik bijna zeg een beetje Sostakovits-achtige, ironische wals, dat wil die kampcommandant, maar Thaddeus die... Dus die verloofde van Marta en tijdens de voorbereidingen van dit optreden krijgen ze dus kans om elkaar weer te zien. Dus dat zijn van die gunsten die dan gegund worden. Nou, ik noem het sadistische gunsten, maar goed. Dus Lisa staat de geliefde een verboden moment van samen zijn toe, maar die eist dan dankbaarheid. Dan moet je dus dankbaarheid tonen voor dit soort gunsten. Hoe gruwelijk kan het zijn? En dan biedt ze dus ook nog eens aan om verdere ontmoetingen te faciliteren. En die wil dus zo een beetje een beschermvrouw worden van Marta en Thaddeus. Maar dan moeten ze natuurlijk wel helemaal precies doen wat zij wil en volledig aan haar onderworpen zijn. Maar Thaddeus zit wat anders in elkaar. Die houdt vast aan zijn autonomie, aan zijn principes. En ja, dat gaat ertoe leiden dat hij dan Marta niet meer zal zien. Nou, ondertussen, het gaat eigenlijk heen en weer, want we zijn dan ook wel weer getuigen van het onverminderd moorden in Auschwitz. En de gevangenen, we zien dialogen tussen de gevangenen, die hebben dan weer momenten van onderlinge empathie tegenover dan die vernietigingsmachine van Auschwitz. En ja, je voelt ze, en je weet het ook, ze kunnen niet aan de dood ontsnappen. En die wreedheid en meedogenloosheid van het kamp die dringt zich steeds meer eigenlijk onontkoombaar op aan Lisa's bewustzijn. En dan, ja, ik vind het echt wel een heel dramatisch moment in de opera. Kijk, we horen dat we bijna gaan beginnen, maar we hebben nog even. Dus dat dramatische moment, ik hou de spanning even vast, wat zou dat dramatische moment zou zijn? Die steward, die had dus eerst die verklaring die, over die mysterieuze passagier, dat hij een Britse was, maar die blijkt dus helemaal geen Britse te zijn, maar een Poolse. En dat betekent dus in wezen dat dat toch Marta zou kunnen zijn. Dat is een heel erg belangrijk moment in de opera. Dan krijgen we een feestelijke avond aan boord. Dat is ook wel een beetje verwarrend. Het ziet er eigenlijk heel gruwelijk uit met donkere tafels, met mensen die daar het leuk moeten hebben. En dat vloeit dan samen met het concert in dat kamp. En daar gebeurt dan een verzetsdaad van Thaddeus. Want die moet dan voor die kampcommandant dat walsje spelen. Dat triviale walsje zou je kunnen zeggen. Kijk nog even naar Stijn. Hè. Je moet spelen wat wij willen. En die Duitsers hadden natuurlijk slechte smaak, vinden we dan. En dan in plaats van die gevraagde banale wals, begint hij de chaconne van Johann Sebastian Bach te spelen. En dat is, ja, ik moet zeggen, ik vond dat een heel erg ontroerend moment. Het wordt ook heel erg mooi gespeeld. Op het podium straks is daar de Nederlandse violist Niek Baar. Die is dan een soort alter ego van Thaddeus. Die loopt daar een beetje achteraan. En Thaddeus beweegt mee met het vioolspel. En dan weten we wat er eigenlijk gaat gebeuren. Dit leidt tot het gruwelijke eind van Thaddeus. En deze verzetsdaad die leidt tot het feit dat hij gewoon wordt vermoord. En dan zijn we aan het ijzingwekkende slot. Want dan de boot lijkt door te varen. Wij zien dan nog beelden van de zee. En wij horen Marta. Die zien we niet. U ziet helemaal niks. Maar ook Wij zien helemaal niets, maar wij horen daar heel mooi backstage horen we haar zingen met wat ik wil denken is de belangrijkste boodschap van de opera. Als op een dag jullie stemmen verstommen, dan gaan wij ten onder. En ik zit hier nog steeds met Stijn Reurs, podcastmaker, onderzoeksjournalist die deze materie kent. En tot mijn plezier zit je te knikken bij deze boodschap. Want mijn gevoel zegt dat dit heel erg overeenkomt met de boodschap die jij in jouw onderzoeken probeert uit te dragen.
1: Ja, opdat wij niet vergeten. In de eerste acte werd ook gezongen. Wat werd er gezongen precies? Als onze stemmen verstommen inderdaad, dan vergeet ons niet. Wie denkt aan ons? Wie weet wat hier plaatsvindt? En laat niet vergeten wat hier gebeurt. En dat gaat natuurlijk over Auschwitz.
0: Ja, dus in de Talmud is ook, voor mij wordt die ook in Schindlers List wordt hier geciteerd, die uitspraak van dat op het moment dat je de naam noemt, als een naam niet vergeten is, dan is iemand eigenlijk niet overleden.
1: Ja, ja.
0: Dan zou je eigenlijk moeten zeggen, je moet eigenlijk 6 miljoen namen noemen.
1: Ja.
0: Volgens mij ben je dan 11 jaar bezig. Volgens mij heeft iemand dat ooit een keer uitgerekend. Maar goed, als op een dag jullie stemmen verstommen, dan gaan wij ten onder. Het slot van de opera Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. Rechtstreeks vanuit het muziektheater. Een hele indrukwekkende uitvoering. Het bijzondere is, vind ik, en Stijn, ik weet niet of je dat met me eens bent, maar we zijn in Auschwitz, maar we zien niet echt Auschwitz zoals wij dat eigenlijk uit jouw documentaire kennen. Dan zitten wij echt, zien wij de barakken. Hier zien we ze niet.
1: Nee, en ik denk dat het ook een mooie esthetische manier is om het te brengen. Daar heb ik ook nog over nagedacht. Hoe verbeeld je Auschwitz? Het is juist goed, denk ik, voor deze opera dat er niet geprobeerd is om Auschwitz letterlijk te verbeelden. Maar dat het meer herinneringen zijn, flarden.
0: Maar, want als je het uitbeeldt, dan maak je het te klein?
1: Het is niet goed uit te beelden. Ik heb in het verleden natuurlijk veel films gekeken en wat er over bekend is en zo. Allemaal tot me genomen en... Ik denk dat een film als The Zone of Interest, die recentelijk uitgekomen is, het redelijk dicht benadert.
0: Dat ging over Hus volgens mij.
1: Precies. Een film over het leven van de kampcommandant, Rudolf Hus. En dan is er nog...
0: Daar wordt Auschwitz ook niet. Want daar ben je buiten Auschwitz.
1: En daar is geluid heel belangrijk in die film. Geluid, muziek niet, maar het geluid, daar is jaren werk aan besteed. En wat ik nog wilde zeggen, The Son of Saul, dat is een Hongaarse film over het Sonderkommando. De Joodse gevangenen die in de gaskamers moesten werken en eigenlijk het vuile werk voor de SS moesten opknappen. Die film die komt misschien ook nog wel het dichtst bij de realiteit, maar uiteindelijk...
0: Maar ik proef een beetje uit jouw woorden dat hoe realistischer je het maakt, het eigenlijk... tekort doet aan de grootheid van het slecht, van het kwaad.
1: Het is niet na te doen. Het is gewoon onmogelijk om wat zich daar heeft afgespeeld nu nog te vatten in film of in uiteindelijk ook in opera. En daarom is het goed dat het, denk ik, niet in de opera niet platgeslagen wordt door het echt na te willen maken.
0: Ja. Dank. Wij gaan nu luisteren naar de tweede acte. Die Passagierin van Mieczysław Weinberg. Hoofdrollen voor Jenny Karlstedt als Lisa. En Nicolai Zhukov als Walter. Sylvia Deramo als Marta. En zeker moet genoemd worden Niek Baar. Die straks als violist die verzetsdaad gaat plegen, zullen we maar zeggen. We zullen ook de Gyula Orend, die dan de zingende Tadeusz noemen. De koor van Nationale Opera Nederlands Philharmonisch. Dat is nu al aan het stemmen. Dus we zijn bijna klaar voor die tweede acte. Ik moet zeggen, het was voor mij een enorme inspirerende eigen belevenis om dit te mogen getuigen. En ook het feit dat Stijn hier bij me zat. Stijn, ontzettend bedankt voor je duiding en ook een heel groot compliment voor de missie die, waar je mee bezig bent. Je ongelooflijke moed en waar we het over hadden, die balans tussen zeg maar objectiviteit en emotie.
1: Dank je wel.
0: Ga door met je werk.
1: Hartelijk bedankt.
0: Ja, wij gaan door en we gaan luisteren. Adam Hickok staat op het punt om nu de bak te betreden. Ik wens u een hele mooie, inspirerende tweede acte van Die Passagierin van Mieczysław Weinberg.

0: весла ли нету поскшипца.
1: Отцо! Отцо!
0: Концерт, мабич!

Amienta. Amienta schön.

applaus hier, Nationale Opera en Ballet Amsterdam. Die was er live bij. Wie niet gezien heeft dat aan het slot van de opera de kampbewaarster Martha geconfronteerd wordt met de live zwart-witte beelden uit Auschwitz. Niet live, maar de echte beelden uit Auschwitz. En daarna het schip, koerschip verder gaat. En zij zingt dan in het Pools: als op een dag jullie stemmen verstommen, dan gaan wij ten onder. Ik zal jullie nooit vergeten. Pijnlijke schuld die ze zal moeten blijven dragen.

schitterende uitvoering. De Lisa werd gezongen door mezzosopraan Jenny Karlstedt. Er was ook een oude Lisa. Dat was een actrice, Sibylle Maria Dordel. Walter, haar echtgenoot. Nikolai Soukhov, tenor. Marta, de gevangene. Sopraan Sylvia Deramon. Haar verloofde, bariton Jula Orent. Dan verdere rollen Christina, sopraan Madison Horman. Vlasta, door sopraan Ida Antola. Hanna, door mezzosopraan Eva Kroon. En de eerste bronca, Margarita Negrasova, mezzosopraan. Bronca 2, Yvonne Kok, alt. Yvette werd gezongen door de sopraan Daria Brusova. Dan hebben we drie SS'ers. De eerste Joey Chalmers, basbariton. De tweede Jasurbek Gaiderov, bas. En de derde Lucas van Lierop, Nederlandse tenor. De oude passagier, ook een Nederlander, Nanko de Vries, bariton. En de oberofficiering en kapel Sophie Wendt. En dat was een acteerrol. Net als de rol van Stuart Lugandio Bele. Verder, denk ik, een hele belangrijke rol voor solofilist Niek Baar. Die schitterend de chaconne vertolkte. Sleutelmoment in deze opera van Mieczysław Weinberg. Verder natuurlijk koor van de Nationale Opera. En een fantastisch spelend Nederlands Philharmonisch onder leiding van de Britse dirigent Adam Hickox. Techniek was in handen van Ramon Schoones. De muziekregie in handen van Lilita Doetska. Uitzendtechniek Jorik de Boer. En dit was een programma van Bas Hagemeijer en ondergetekende Jules van Hessen. Straks nog naar het nieuws Vrije Geluiden met Anne Maartje Limmerijs. Volgende week zijn we er weer, Opera Live natuurlijk. Dan met Castor en Pollux van Rameau. Dan gepresenteerd door Martijn Cornet. Wij gaan nog even luisteren naar Weinberg, een gedeelte uit zijn celloconcert. Ik wens u nog een fijne avond en dank voor het luisteren.

0: NPO Klassiek. Iedere zondagmiddag verrast Cécile Huyne jou en haar gasten met nieuwe cd's. In Discotabel. Ze luisteren samen en daarna bespreken ze wat ze ervan vinden.
1: Ja, die cello. Ja, daar viel ik toch wel een beetje voor.
2: Oh, wauw. Was dat er net ook?
3: Wat een collega van mij ooit een carnavalsopmaat noemde.
4: En ik vond de sopraan ook eigenlijk helemaal niet geschikt voor de rol.
5: Dat ik in een soort film zat waar alle elementen gewoon om me heen gierden.
6: Maar het komt niet heel erg in je aura, zeg maar.
0: Luister naar Discotabel. Morgen om 16:30 hier op NPO Klassiek.
7: Wat zie je als je durft te luisteren? Parallel Truths. Beeld en muziek spreken elkaar tegen. Shostakovich en Korngold, gespeeld door het Alma-kwartet, tegenover beelden van Leni Riefenstahl. Vraag je af waarom. 4 mei, Theater Na de Dam, Academiehuis Zwolle. Kijk op wunderkammerconcerts.com.
8: Nu op NPO Luister, de Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duivel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
9: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
10: Na 100 jaar in het donker zien zeldzame etsen van Rembrandt weer het licht. Ontdek het verhaal van de meesteretser in een meeslepende tentoonstelling. Rembrandt, van donker naar licht. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.
11: Drie componisten, één inspiratiebron. Johanna Soller leidt de Nederlandse Bachvereniging van 10 tot en met 17 mei in Bachs Inspiratie. Met muziek van Johann Sebastian en Johann Ludwig Bach. En een gloednieuwe kantate van Gregor Meyerhofer. Bestel kaarten via bachvereniging.nl.

0: In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vrolijk van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De inzet van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanavond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: The Coral, een hartverwarmende film vol muziek, humor en hoop. Over een koor dat tijdens de Eerste Wereldoorlog kracht vindt in samen zingen.
2: A man should hear a little music every day of his life.
1: Met Ralph Fiennes in de hoofdrol. The Coral, nu in de bioscoop.
3: De prelude uit Wagner's tragische liefdesverhaal Tristan und Isolde. Het diepgevoelde adagietto van Mahler en mythische Persische muziek. Door Amsterdam Sinfonietta. Met topcellist Kian Sultani en Camancha-speler Kehan Kalor. In een programma waarin Oost en West samenkomen. In Arnhem, Utrecht, Enschede, Amsterdam, Leiden en Veren. Kijk op sinfonietta.nl.
4: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten, een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd één man, Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Prekardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
6: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
7: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Het is vandaag 2 mei en dankzij deze datum kwam ik een dichter op het spoor die ik nog niet kende, maar waar ik enorm nieuwsgierig naar ben geworden. Daarover vanavond dus meer, maar eerst openen we de nacht en nu het mei is, kan ik dat eindelijk doen met Nuit de Mai van Marie Jaël.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen af op het feest. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit.

0: Pianisten Roberto Poseda en Alessandra Amara openden onze nacht met Nuit de Mai van Marie Jaël. En vanaf hier gaan wij vanavond een poëtisch avondje tegemoet. Ik googelde zoals altijd deze datum afgelopen week om te kijken of er interessante gebeurtenissen of geboorte- of sterfdagen zijn waar ik dan aandacht aan kan besteden in dit uurtje vrije geluiden. Dus dan scroll ik door een lange lijst met mensen die op 2 mei geboren zijn. En daar bleef mijn oog hangen bij James Holmes. Een Amerikaans-Nederlandse dichter, geboren op 2 mei 1924. Nou, ik had nog nooit van hem gehoord, maar toch even snel wat over hem opgezocht. En ik raakte meteen gefascineerd en dan wil ik eigenlijk meteen een biografie bestellen. En dichtbundels en naar het huis waar hij gewoond heeft in Amsterdam en alles. Maar ik moest me een beetje inhouden, want de boekenkast peilt al uit van de biografieën die ik nog moet lezen. En ik denk niet dat zijn verzamelde werk binnen een dag op mijn deurmat had gelegen, laat staan dat ik het nog goed had kunnen bestuderen. Dus ik gooi het over een andere boeg vandaag. We staan vanavond stil bij muzikale poëzie. Zoals bijvoorbeeld deze Voices van Diamanda Labirdstram.
1: Hello. There are different images of women and men and their voices we can draw. Whether the voice of death, its fear, the angel sat upon our shoulders a whole lifetime only heard when at the end it extends its wing. Or a belief in immortality,

Voices van Diamanda LaBerge-Dram. En dit komt van haar fascinerende album Chimp. En aan de hand van wat je net hoorde zou je het misschien niet meteen zeggen, maar ze is ook violist. En ze speelt op 16 mei de wereldpremière van het nieuwe vioolconcert van Aart Strootman met het Radio Philharmonisch Orkest in de zaterdagmatinée. Ik zeg het maar even. Maar goed, vanavond staan we stil bij poëzie en muziek. En dat idee ontsproot aan de geboortedag van James Holmes. Geboren op 2 mei 1924 in Iowa. En toen hij in 1949 een jaar op uitwisseling naar Nederland kwam om hier Engelse les te geven, is hij gewoon nooit meer teruggegaan. En hij was natuurlijk nogal taalgeoriënteerd en leerde razendsnel Nederlands. En werd toen ook al heel snel vertaler van poëzie. Nou, daar moet je een taal toch wel een beetje voor in de vingers hebben. Nou, een van de grote Nederlandse schrijvers die hij hielp met vertalen was bijvoorbeeld Gerard Reve. Ze werkten heel nauw samen en toen gebeurde het zelfs dat Reve ontzettend verliefd werd op Holmes. En Holmes had een open relatie met Hans van Marle, kon dus rustig ook een beetje met Gerard fozen, maar diens diepe liefde kon hij niet echt beantwoorden en dat was voor beide pijnlijk en ingewikkeld. Te meer ook omdat de homoseksualiteit sowieso voor beide wel ingewikkeld was. Holmes durfde er eerst nog niet over te schrijven bijvoorbeeld. En dat hield hem dan weer heel erg tegen in het dichten. En pas in de jaren 70 voelde hij zich vrij genoeg om onverbloemde homopoëzie te publiceren. Wat hij dan ook veelvuldig ging doen. Maar de grootste bekendheid verwierf hij met het vertalen van gedichten van onder andere Gerrit Achterberg, Hans Lodijs en Martinus Nijhoff. Hij won er zelfs de Martinus Nijhoff prijs mee. En ik kon zo gauw dus nergens origineel werk van Holmes vinden, maar wel inderdaad een aantal prachtige vertalingen. En ik heb een gedicht van Lucebert voor je klaarstaan. Eerst het origineel en dan de vertaling van James Holmes. De krul vermenigvuldigt zich. De krul vermenigvuldigt zich zeer snel. Heeft nog geen weet van een geboorteregeling. De krul is onbewust. De ster is een andere ster. Ze verrekt voortdurend, ze reist geregeld naar haar eigen licht. De ster is ver. Helder echter is de zwarte vlek. Zij is een onzichtbaar meisje. Hij wordt geboren als hij sterft. The curl multiplies very quickly. Has not yet heard of birth control. The curl is unconscious. The star is another star. It is constantly taking leave. It travels regularly towards its own light. The star is far. The black spot is clear, however. It is an invisible girl. She is born as it dies.

0: Een gedicht van Lucebert, een vertaling van James Holmes. En op de achtergrond zachtjes een melody van John Cage door Annalie Graal en Klaus Lang. En dichter en vertaler James Holmes zou vandaag 102 geworden zijn. Dus ter ere van zijn geboortedag duiken we vanavond in de poëzie. Dit is Poem van Chilly Gonzalez.
1: In the beginning, a bundle of joy, penetrating a cloud, spooning a honeybee with a halo in a blizzard of rainbows, a velvet volcano, a flurry of fireflies light the entire sky, and the hug of a sunbeam like a garland of wet dreams, of kissing a mermaid in the hot springs, in the bathtub with wings, and drinking a potion of ecstasy from a bottomless goblet, a chocolate ocean. I'm drunk off the droplets, inhaling a heavenly melody played

0: After the spasm, I fall to the fathoms. I implode to the size of an atom. Tiniest marble bouncing into a chasm. Now I'm numb. Now I'm done. Now I'm no one. I hear the hum of nothing. So there's nothing left except to accept the ending.
1: Poem van Chilly Gonzalez, een Canadese muzikant met een zeer brede muzikale interesse van klassiek, jazz, hip-hop. Hij duikt overal in. En nu we dan toch al met één teen in de hip-hop staan, ik kan het niet laten om Erykah Badu te draaien vanavond. Als we het over muziek en poëzie hebben, dan kunnen we de hip-hop en R&B simpelweg niet achterwege laten. Maar deze Amerikaanse wereldster dook afgelopen week ineens op in Nederland. Ze gaf een verrassingsoptreden op Koningsdag. De producent van haar nieuwe album trad op in het Westerpark en zij maakte daar dus geheel onverwacht een guest surprise appearance. Ja, dat moet inderdaad een overweldigende verrassing geweest zijn voor alle aanwezigen. En zo klinkt Erykah Badu.

0: Zangeres Erykah Badu, ook wel de Neo Queen of Soul genoemd, met het nummer Poetry. En dat heeft ze samen met RH Factor en Q-Tip opgenomen. En ik ga echt niet doen alsof ik hier verstand van heb. Ik ken deze muziek louter en alleen omdat mijn man hier graag naar luistert. Die vond overigens dat ik eigenlijk een ander nummer moest draaien, namelijk On and On. Maar ja, dit nummer heette Poetry, dus dat vond ik iets te mooi passen in het thema van vanavond. Maar neem On and On dus mee als luistertip.
1: Poëzie. Onno, vroeg ik. Heb jij Marsman wel eens horen lezen? Of houd je meer van Slauerhof? Ik heb hier poëtisch heel wat meegemaakt. Ik zag mijn vriend Remco Kampert hier huilen. Hoera, hoera, hoera. Ewald van Vught, vloekend in een stoel. En Louis Leeman deed zich aan de blues vast. Men zal het voorlopig met mij moeten maken. En de free jazz, de real jazz, de live jazz van Scheherazade. Ik weet het mooi gemaakt, maar mijn kind schreeuwt van woede. Ik ken meer waarheden dan koeien, maar mensen sterven van honger. Ik weet het nog net niet zo mooi gemaakt.
0: Simon Vinkenoog en Spinvis met een heerlijk kort poëtisch intermezzo zo halverwege dit uurtje muzikale poëzie. En als we dan toch bezig zijn met dichters die voordragen uit eigen werk, dan kan deze poëtische tophit niet ontbreken.
2: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way, do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay, rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.

Je hoorde eerst de stem van dichter Dylan Thomas zelf, die zijn beroemde gedicht Do Not Go Gentle Into That Good Night voorlas. En daarna hoorde je een deel uit Stravinsky's In Memoriam Dylan Thomas, waarin hij diezelfde tekst op muziek zet. En ik weet nog steeds niet hoe die het doet, maar als Dylan Thomas voorleest, raak ik helemaal bezworen. Spoken word avant la lettre. Oh, en Stravinsky die gaf ooit een serie lessen op Harvard en die zijn uitgetypt en gebundeld in een boekje. En dat boekje heeft de titel Musicale Poetica. Cirkeltje dubbel rond. Dat boekje is trouwens echt een aanrader. Heel fascinerend, super informatief en bij vlagen erg geestig kijkje in Stravinsky's brein. Bepaald niet vies van een broodnodig stukje show-element, maar vooral vol hele fijne beschouwingen en gedachtenspinsels. Mijn vader stuurde me vanmiddag nog een appje vanuit een tweedehands boekenwinkel met een foto. Wil je dit boekje? Altijd ja, want ik geef het ook graag aan studenten en vrienden. Musicale Poetica heet het dus. En dit is Poetry van Adam Baldi en Paulo Freixo.

woordeloze poëzie van Adam Baldig en Paulo Freixo. Dit stuk heet Poetry. En zo zou je bijna alle muziek misschien wel poëtisch kunnen noemen. Blijft ook een mooi woord, hè, poëzie. Ik had het vorige week nog even met Euwe de Jong, die vorige zondag de gast was in Vrije Geluiden over gedichten. En die zei dat hij dan altijd zo onder de indruk was als mensen zo'n hele rits gedichten paraat hebben, die ze te pas en te onpas uit het hoofd kunnen citeren. Nou, toen werd ik natuurlijk vragend aangekeken. En ja, dan doe je wat er van je verwacht wordt. Dus ik droeg een favoriet uit mijn zeer brede repertoire voor. Ik zag een cursus stop met roken. Ik heb er veel van opgestoken. Levi Weemoed. En ik kan je vertellen, viel in goede aarde. Dus neem deze mee als je ooit nog ergens indruk wil maken met je poëtische intellect.

Een deeltje uit de Faust-suite van Else Marie Bade. En Dreij was een van de pioniers op het gebied van elektronische muziek. En daar hoor je morgen nog veel meer van hier bij Vrije Geluiden. Want dan vieren we de aanstaande geboortedag van Delia Derbyshire, een andere pionier in datzelfde genre. Bijzondere makers, dus ik heb heel veel zin om hen te gaan laten horen. Voordat we de nacht in drijven, hier nog een nachtelijk gedicht van Spinvis en Saartje van Kamp. Ik zweet als een otter, begon het al eerder. Wat heb ik gegeten? Ik ben weer vergeten te eten. Is het al avond? Is het al donker? Waar heb ik gezeten dan met mijn gedachten? Nachtwinkel, nachtwinkel, wat zal ik kopen? Wat moet ik kiezen? Wat mag het kosten? Man achter kassa, wat mag het

afgebeld, loop ik naar buiten. Voel aan mijn lippen met vingers van vroeger. Lach als mijn moeder, vloek als mijn vader met donkere woorden die traag blijven wachten voor kamers van kinderen en thuis.

0: zit ik hier. Dit is mijn huis. Daar in het lampje, aan het plafond, in mijn kleine zon zie ik alles wat gaat en alles wat blijft. Het landschap, het uitzicht, de Noordzee, het zonlicht, de straat waar we wonen, mijn man en mijn zonen. Eet ik de pizza, lees ik de comma, was ik de borden, kijk ik naar buiten waar de kerstboom nog steeds in de tuin ligt. Kijk ik in eenzame ogen, rangschik ik mijn dromen en ben ik geworden toch nog hoe ze me noemden. Ooit aan een tafel en alles is goed, en alles is goed, en alles is goed. Zolang gordijnen maar waaien en boeken maar wachten, zolang vingers maar kloven en weermannen alles beloven. En ergens diep in mijn diepte dat ene blijft kloppen, zal ik zijn wie ze willen, zal ik rucola kopen. In nachtwinkel, nachtwinkel, wat mag het wezen? Schat?
1: Nachtwinkel van Spinvis en Saartje van Kamp. En daarmee zijn we bijna aan het einde van dit poëtische uurtje van Vrije Geluiden. En dat toch allemaal dankzij dichter James Holmes, die op 2 mei 1924 geboren werd en bij wiens geboortedag we dus stilstaan vanavond. En zit je nu te luisteren en heb je zijn gedichten op de plank liggen? Je zou me heel blij maken met een fotootje van een van zijn gedichten. Want na het lezen van al die vertalingen en hertalingen ben ik natuurlijk ook erg benieuwd geworden naar zijn eigen werk. Tenzij het niks is trouwens, stuur me dan maar niks, want dan blijf ik liever in de waan dat het fantastisch is. Dat is dan mijn stukje dichterlijke vrijheid in het leven. Wij drijven zo de nacht in met 12 Blocks van Michael Stephen Brown. Maar eerst heb ik tot slot nog een kort gedicht van een van mijn favoriete dichters. Dit is In de Nacht van Hans Andreas. In de nacht. Zonder mij uit tot dit uitzonderlijk wonderlijk wit. Van oogappels en van huid. Zonder mij uit. Zonder mij uit tot dit onophoudelijk vrouwelijk wit. Van ogen en appels huid, zonder mij uit. Zonder mij uit, zonder mij uit tot huid, zonder u uit tot huid, zonder mij uit. Hans Andreas, ik wens je een hele goede nacht en graag tot morgen.
2: But still we'll keep a bower quiet for us. And a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Stap het regenwoud in Gaia Zoo. Ontdek het vernieuwde rainforestgebied en bewonder drie nieuwe diersoorten. Sta oog in oog met bergbongo's en hoor het gebrul van

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Stap het regenwoud in Gaia Zoo. Ontdek het vernieuwde rainforestgebied en bewonder drie nieuwe diersoorten. Sta oog in oog met bergbongo's en hoor het gebrul van brulapen. Je beleeft het nu in Gaia Zoo in Zuid-Limburg.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Het Nederlands Philharmonisch speelt het vioolconcert van Dvorak met Isabelle Faust en het Adagio uit de Tiende van Mahler. Op 9 en 11 mei in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
12: europakinderhulp.nl

0: namelijk voor drugsbezit. En in de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag ook nog een half uur stil vanwege de onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal dus kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af. Morgen is het bewolkt, met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een podcast van KRO en CRV voor NPO Luister.
2: De meeste muziek in deze podcast is gecomponeerd door Paul Herman. Kijk voor de volledige lijst bij de show notes van deze podcast.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 3 mei. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. Eerder vanavond waren er in Limburg al stevige buien. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan wateroverlast veroorzaken. Door de droge grond neemt het water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Het onweer maakt het blussen van de natuurbrand bij Budel ook lastig, meldt Omroep Brabant. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen, moesten vanwege het gevaar stoppen. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is om te feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit

0: Helaas, de administratieve organisatie van de Duitsers in alle oorlogsjaren, dat is ook in Nederland, maar dat is zeker ook in Frankrijk, is voortreffelijk. Alle mensen worden uitgebreid gedocumenteerd en daarna dus ja, richting de vernietiging gestuurd.
1: Dit is de podcast Ik ben de ziel van de muziek. Over de Joodse componist en cellist Paul Herman. En over de zoektocht naar zijn unieke cello.

15 mei 1944. Op station Bobigny, een voorstad van Parijs, staat een goederentrein. Het opschrift van de transportlijst luidt Arbeidsjuden. Daaronder de namen en geboortedata van de 60 mensen in die donkere wagon. Een van hen is Paul Herman, een Joodse cellist en componist. 3 weken eerder opgepakt tijdens een straatrazzia in zijn woonplaats Toulouse. Nu wacht hij in deze trein zijn deportatie af, transport nummer 73. Hij schrijft een briefje aan zijn zwager, waarin hij zegt: onze bestemming is ons niet bekend. Ik weet totaal niet wat er met mijn instrumenten is gebeurd.

Ik vrees het ergste, maar alsjeblieft, red wat je kunt. Op goed geluk gooit hij het briefje naar buiten.

Boedapest, rond 1900. Een welvarende en moderne stad. Ze noemen het de rijke tweelingstad van Wenen. En de walsen van Frans Lehár zijn er populair. Foto's uit die tijd tonen een mooie stad. Hoge gebouwen, imposante en rijk versierde

0: over de Donau, de stad heeft al vroeg een ondergrondse elektrische metro en de grootste synagoge van Europa. Boedapest kent een rijk cultureel leven. De stad is vol kunst, literatuur en muziek. Er wonen bijna 1 miljoen mensen. Behalve Hongaren, ook Armeniërs, Roemenen, Russen, Duitsers, Grieken. En binnen al die groepen is er ook een grote Joodse gemeenschap. In dat Boedapest, in die gemeenschap, wordt Paul Herman geboren. Op 27 maart 1902.
1: Het was een Joodse familie, maar ik heb nooit iets gehoord van actieve religieuze bemoeienis eigenlijk. Het was zo het was en de familie had niet speciaal een Joodse levenswijze of wat dan ook.
0: Dit is Corrie Herman, dochter van Paul Herman. Corrie is geboren in 1932. Ze woont in Noord-Holland. In deze podcast vertelt zij het verhaal van haar vader en het verhaal van het instrument waaraan hij zo verknocht was, dat bijna onderdeel van hemzelf was, een bijzondere en kostbare cello.

0: In het gegoede gezin waarin Paul Herman in Boedapest opgroeit, cultureel bewuste mensen, vader, moeder, twee zoons, valt zijn muzikale talent al snel op. Paul wordt als 15-jarige jongen al aangenomen op het conservatorium, de Frans Liszt Academie. Hij studeert daar cello en compositie. Op deze academie zijn al heel wat beroemde muzici opgeleid en tussen studenten ontstaan diepe vriendschappen.
1: Hij is vanaf het begin van zijn tijd daar, en dan is hij levenslang gebleven, bevriend geweest met de violist Zoltán Székely, die later ook veel in Nederland geweest is, omdat hij ook een Nederlandse vrouw getrouwd heeft, net zoals trouwens mijn vader, maar daar komen we straks bij. Maar niet alleen Zoltán Székely, de violist, maar ook de pianist Louis Kentner, de pianist Geza Fried en vele anderen.
0: Het zijn mooie jaren op de academie. Tijdens de concerten van de studenten op het conservatorium spelen Paul en Zoltán veel samen. Hun talent is overduidelijk en ze krijgen compositieles van de componisten Béla Bartók en Zoltán Kodály. Maar de stad Boedapest lijkt na de Eerste Wereldoorlog in niets meer op de eerder zo welvarende moderne stad. Hongarije is door de oorlog bijna 2/3 van het grondgebied kwijtgeraakt. Er zijn economische crises, er heerst politieke onrust en onder een nieuw bewind steekt het antisemitisme de kop al op. Paul Herman besluit weg te gaan uit Boedapest.
1: Net zoals veel anderen keek hij verder in Europa, toen dus na de Eerste Wereldoorlog de situatie weer normaliseerde, was Berlijn eigenlijk het mekka voor muziekontwikkeling. En mijn vader is toen ook naar Berlijn gegaan, waar hij ten eerste nog les kreeg. Hij is docent geweest op een in die tijd zeer moderne volksmuziekschool. En had ook privéleerlingen. En zo hield hij het hoofd boven water.
0: Behalve dat hij studeert en lesgeeft, treedt Paul Herman ook op. Hij speelt in Berlijn bij een ensemble voor oude muziek. En in 1925 componeert hij een celloconcert.

0: Zijn vriend, violist Zoltán Székely, woont dan al in Nederland op advies van zijn vader, die Nederland een land van meer mogelijkheden vindt. Zoltán trouwt met een Nederlandse vrouw en ondanks de afstand blijven Paul en Zoltán veel samen spelen.
1: Moderne muziek waren ze in geïnteresseerd, maar ook de klassieke. Ook de beroemde Hongaarse componisten zoals Kodály en Bartók. En die muzikale samenwerking Nederland-Duitsland is gebleven. Ze hebben ook in Engeland veel opgetreden. En dat is overal met groot succes geweest.
0: In Londen vallen de concerten van de jonge Hongaren bijzonder in de smaak. De twee zijn succesvol en ze brengen een vrolijke sfeer mee. Ze zijn niet vies van een muzikaal geintje.

0: Paul en Zoltan maken in Londen kennis met een Nederlands echtpaar dat daar woont. Het zijn Jacob de Graaf en zijn vrouw Louise. Een vermogend stel.
1: En dat was een echtpaar die al vanaf ongeveer het jaar 1900 in Londen waren. Zeer cultureel geïnteresseerd. Gingen graag naar concerten. En merkten dus dat die jonge muzici daar regelmatig optraden. Maar vaak natuurlijk weinig geld hadden. En vonden het aardig om die jongelui te logeren te hebben. En dat werd een vriendschap die heel lang gebleven is. En dat heeft ertoe geleid dat ze uiteindelijk aan Zoltán Székely een Stradivarius viool gaven. En dat mijn vader van hun een Galliano cello uit de 18e eeuw te bespelen kreeg.
0: Een Galliano cello is ook in die tijd een zeer kostbaar instrument. Voor deze Galliano telt Jacob de Graaf in 1928 het bedrag van 800 Engelse ponden neer. In onze tijd zou dat een enorm fortuin zijn.
1: Er is later ook gevonden bij de familiepapieren een briefje waarop staat dat die cello dus in bruikleen gegeven werd. Dus het was niet direct een echte cadeau, maar de mogelijkheid om daarmee te spelen. Zoals je dat nu vaak hebt van het Nederlandse Muziekinstrumentenfonds. Dat je zegt, jonge muzici met talent hebben een mooi instrument nodig om zich volledig te kunnen ontplooien.
0: De Galliano cello die Paul Herman mag gaan bespelen is gebouwd in 1730 door de Napolitaanse meester Niccolo Galliano, telg uit een beroemde Italiaanse familie van vioolbouwers. Het instrument is bijzonder vanwege de herkomst en de klank en ook vanwege een speciaal kenmerk.
1: Omdat hij aan de zijkant een inscriptie heeft, een Latijnse spreuk, ego sum anima musicae, ik ben de ziel van de muziek. En dat is iets dat deze cello ook identificeert, waardoor die later als één bijzonder instrument kenbaar is gebleven.
0: Met zijn nieuwe instrument treedt Paul Herman op voor de radio vanuit Londen en later vanuit Berlijn. In Wigmore Hall in Londen brengt hij in 1930 samen met Zoltán Székely zijn nieuwe duo voor viool en cello in première. Vrolijk Hongaars temperament, het plezier spat er vanaf.

0: Jacob en Louise de Graaf genieten van de Londense optredens van de jonge cellist. En ze schrijven aan hun nichtje Ada Wevers in Nederland, een dochter van Jacobs zus, dat die aardige jonge man ook weer in Amsterdam komt spelen. En dat zij vooral moet gaan luisteren en kennis maken.
1: Dat heeft ze ook gedaan. En mijn moeder was toen in de 20. Mijn vader was een paar jaar ouder. Mijn moeder, die dus medicijnen studeerde, die is daar halverwege haar studie mee opgehouden. En met mijn vader getrouwd. En dan zijn we ondertussen in 1931. Mijn vader woonde toen dus nog steeds in Berlijn. En mijn moeder is dus toen meegegaan naar Berlijn. En ik heb een aantal oude brieven die ze in die tijd stuurde aan haar jongere broer, waarin ze heel enthousiast vertelt over waar ze allemaal naartoe gaat en alle beroemde muzici die ze ontmoeten. Maar geld hebben ze niet, dus ze kunnen alleen maar ergens naartoe gaan als ze dus een kaartje of een uitnodiging voor een cadeau krijgen. Ze schrijft dan ook zo van, nou, wij hebben nu twee pannen en twee bedden en dat is het dan.
0: Als Ada in verwachting is, keren ze tijdelijk terug naar Nederland.
1: Zij woonde toen op een flatje ergens in toen een nieuwbouwwijk van Berlijn. En mijn grootmoeder vond dat eigenlijk maar niks voor de dochter om te bevallen. Dus ze hebben toen het zo geregeld dat mijn ouders in het huis van mijn grootouders kwamen. En daar ben ik in augustus 1932 geboren, in Amersfoort.

0: Enige tijd na de geboorte van Corrie keert het jonge gezin terug naar Berlijn. Daar wordt de situatie snel slechter. De Joodse bevolking wordt steeds meer uitgesloten van het gewone maatschappelijk leven. Op 1 april 1933 roept Joseph Goebbels in een speech voor een grote menigte in Berlijn op tot een Jodenboycott. Het boycotten van alle Joodse winkels en bedrijven.
1: Mijn volksgenossen en volksgenossinnen, heute morgen om 10 uur heeft de boycott begonnen. Er wordt bis om de middernachtstunde voortgezet. Er vollzieht zich in einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Wir haben nun in Paris und London und New York eine Zufluchtsstätte gefunden. Unsere Partei und unser Führer.
2: Wat het toen dus al lang in gang was, waren dus de politieke verwikkelingen in Duitsland met de opkomst van Hitler en met name ook het antisemitisme, dat dus meteen eigenlijk uitbarstte in 1933. Waarbij onder andere dus alle Joodse mensen die een overheidsfunctie hebben ontslagen worden. En dat gold dus ook voor mijn vader op die muziekschool. Maar dat antisemitisme was er al veel eerder met dus de ontwikkeling van de SS die op straat rondliep en mensen in elkaar sloeg. Ik heb later gehoord dat mijn grootvader tegen mijn jongere tante, die bij haar zus en zwager ging logeren, gezegd had van hoor eens, je mag niet samen met Polly over straat lopen, want ja, Ada is met hem getrouwd, mijn moeder dus. Dus ja, dat zei zo, maar het is gevaarlijk om alleen al in gezelschap van een Joodse man over straat te lopen. En dat werd dus steeds moeilijker en toen daar ook dus nog het verlies van zijn baan bij kwam, zijn mijn ouders uit Berlijn teruggegaan.
0: Paul en Ada verblijven met kleine Corrie eerst in Amersfoort, in het huis van Ada's ouders. Daarna gaan ze in de zomer van 1933 naar het grote familiehuis in Ouddorp, op Goeree-Overflakke. In Zuid-Holland.
2: Goeree-Overflakke, dat heeft dan weer te maken met de familie van mijn grootmoeder en dus ook van Jacob de Graaf, haar broer. En Jacob de Graaf had al veel eerder, in 1914, vanuit Londen gezegd van ik wil eigenlijk een huis in Nederland waar ik in de zomer kan logeren en waar ik al mijn familie kan ontmoeten. Het was een groot huis. Een beetje krikkemikkig, maar met heel veel mogelijkheden. En mijn grootmoeder was daar dus zomers de gastvrouw van de hele familie en iedereen kwam daar. Er zijn nog allerlei foto's van hoe de familie daar dus vakantie vierde, naar het strand om te zwemmen. In het dorp om de boodschappen te doen, wandelen op de schurvelingen, de oude tuinwalletjes tussen de veldjes. In de tijd was dat ook nog een boerenland waar vooral veel zaadteelt gedaan werd. Als je daar zomers kwam, dan rook je overal de bloeiende Oost-Indische kers en ook de uitjes, want de geuren van uitjes en van Oost-Indische kers, dat is een mengeling die mij ook nog weer terugbrengt naar mijn kindertijd. Want al vanaf baby af, toen die zomer 1933 voor het eerst, ben ik daar bijna jaarlijks altijd als kind en ook nu nog in de zomer geweest. Oudorp was synoniem met vakantie, met vrije tijd, met ontmoetingen met de familie. Dat dus mijn ouders met mij als baby daar in 33 naartoe gingen, dat was helemaal binnen het familiepatroon.
0: Het is een gelukkige zomer daar in dat grote familiehuis op Goeree-Overflakkee. Daar komt een abrupt einde aan wanneer Ada op een dag gaat zwemmen.
2: Helaas heeft mijn moeder dus met het zwemmen in zee, is ze in een mui terechtgekomen. Dat is een soort draaikolk die je van het strand aftrekt, zodat je moeilijk op eigen kracht terug kan komen. Ze is toen wel door bevriende jongens uit zee gehaald op het strand, maar ze had water binnengekregen en heeft daar longontsteking van gekregen. En ja, toen is ze in het ziekenhuis in Den Haag terechtgekomen en helaas daar 2 maanden later overleden.
0: In oktober 1933 is het overlijden van Ada, nog maar 25 jaar jong, voor de hele familie een groot verdriet. En niet alleen het gemis van Ada, ook de zorg voor Corrie houdt de familie bezig.
2: En toen heeft een jongere zus van mijn moeder, die zelf ondertussen ook net student was, gezegd van, maar als dat kindje hier in Amersfoort blijft, in het huishouden van de grootouders, waar zij zelf dus ook nog woonde, dan kan ik wel voor haar zorgen. En ik ben opgegroeid dus in het huishouden van mijn grootouders, eigenlijk een beetje zoals een nakomertje van hun 7 kinderen. Want mijn moeder was nummer 3 van 7 en deze jongere zus was nummer 6. Dus dat is de achtergrond geweest van mijn opvoeding en mijn leven. En ik ben daar nog steeds bijzonder dankbaar voor.

0: Voor Paul Herman breekt daarna ook op het gebied van werk een moeilijke tijd aan. Terugkeer naar Berlijn is onmogelijk. En in Nederland werken als zelfstandig muzikus is als buitenlander moeilijk. Paul verhuist naar Brussel, waar hij 2 jaar deel uitmaakt van het Hongaarse Gertler-kwartet. In 1937 verhuist hij naar Parijs en treedt daar regelmatig op als solist. Bij de familie in Nederland probeert hij zo vaak als hij kan op bezoek te komen, om zijn dochtertje te zien.
1: Als mijn vader kwam, was altijd voor mij een soort feest. Andere kinderen hadden een vader gewoon thuis. Ik had een vader die kwam en dan was het altijd een soort vakantie. Hij was zeer gewaardeerd in de familie van mijn grootouders. En ik herinner mij een joyeuze, enthousiaste man waar je spelletjes mee deed, die grapjes vertelde, die cadeautjes meebracht.
0: Paul Herman komt niet alleen met cadeautjes. Hij neemt ook overal waar hij gaat zijn cello mee. De kostbare Galliano cello die hij in 1928 van Jacob en Louise de Graaf in bruikleen heeft gekregen.
1: De cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd. Hij studeerde ook regelmatig.

0: Ik weet nog, we woonden in een groot huis in Amersfoort, daar met beneden twee kamers en suite, zoals een voorkamer, een huiskamer en de achterkamer, dat was dan de salon. En als die dan kwam, zo nu en dan ging die naar de salon en dan gingen de schuifdeuren dicht, want dan wou die studeren. En als klein kind vond ik dat altijd heel vervelend, want ik wou natuurlijk dat hij met mij speelde, maar ja, cello spelen hoorde er altijd bij.
1: Intussen maakt de oorlogsdreiging het voor Paul Herman moeilijker om te reizen. Voor een bezoek aan Nederland heeft hij als Hongaar een visum nodig. In de zomer van 1939 lukt het, dankzij bemoeienis van zijn schoonvader, om zijn visum te verlengen en kan hij de familie bezoeken. En voor Corrie's verjaardag op 4 augustus komt hij naar Ouddorp.
0: Ik herinner me nog heel goed dat hij dus toen kwam, want ja, Goeree-Overflakke was toen nog een eiland, dus je kwam daar altijd aan met de boot. En ik weet nog dat ik met mijn tante dus mee mocht in de auto om hem van de boot te halen en dat hij dus daar met cello en al van die boot afkwam om mee te gaan naar het familiehuis. En omdat het mijn verjaardag was, bracht hij een cadeautje voor mij mee. Ik was toen net 7, dus ik kon al lezen. En in Frankrijk was toen net uitgekomen het boek over het olifantje Babar. En dat is in Frankrijk een klassieker, zoals dus de Annie Schmid boeken van dat in Nederland zijn. Een prachtig cadeau. Dat boek is helemaal stuk gelezen. En ik kan de helft uit mijn hoofd opzeggen.
1: Net als andere jaren viert de familie de zomer in Ouddorp. Maar op 30 augustus meldt de radio nieuws uit Frankrijk over een belangrijke aanpassing van het treinverkeer.
2: In Parijs wordt officieel medegedeeld dat morgen een decreet wordt gepubliceerd waarin wordt bepaald dat de Franse spoorwegen onmiddellijk al hun personeel en materieel dat door de regering nodig wordt geoordeeld voor het vervoer van oorlogstransporten, manschappen en materieel, te hare beschikking moeten stellen op last van de minister van Oorlog. Verder worden de burgertransporten tot nader orde gestaakt, voor zover dit nodig is voor de militaire behoeften.
0: En ik herinner mij ook nog wel de, ja, toch een wat spanning, want iedereen uit het buitenland, mijn vader, maar ook mijn oom en tante met mijn nichtje, mijn oud-oom en oud-tante, de graaf, dus al die mensen die niet in Nederland woonden, die moesten hals over kop terug naar huis.
1: Het was een gehaast vertrek, maar aan het afscheid van haar vader heeft Corrie geen bijzondere herinnering.
0: Niet speciaal. Niet anders dan anders, want iedereen had het idee van, nou ja, oorlog, heel akelig, maar ja, dat houdt ook weer een keer op. En dus tot na de oorlog.
1: Paul Herman reist met de laatste trein naar Parijs terug en komt daar op 31 augustus aan. In een brief van een vriend vertelt hij die dag dat hij heeft genoten van de vakantie met zijn dochter. En hij schrijft, enfin, we zullen zien hoe of het met ons en de wereld wordt en ik wil maar hopen op het beste, want je kunt het toch nooit weten. De volgende ochtend valt Duitsland Polen binnen. Zware bombardementen leggen Warschau in puin. Tienduizenden mensen komen om. In de dagen daarna verklaren Engeland en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Tweede Wereldoorlog is begonnen.
0: Dat eerste jaar, 1939-1940, konden er wel brieven geschreven worden. En het was in principe zelfs ook nog mogelijk om naar van het ene land naar het andere te gaan. Want ik weet dat mijn grootvader in de winter van 1940 dus nog op bezoek geweest is bij mijn oom en tante in Zuid-Frankrijk.
1: Het Franse leger bereidt zich intussen voor op de oorlog. Paul Herman logeert eerst nog in Zuid-Frankrijk bij de familie De Graaf, maar meldt zich op 4 maart 1940 als vrijwilliger aan bij het Franse leger. Hij wordt ingedeeld bij het 23e RMVE, een Regiment de Marche de Volontaires Étrangers, dat bestaat uit verschillende nationaliteiten. Hij is een van de 15.000 buitenlanders die op dat moment in Frankrijk wonen, veel gevluchte Joden uit Centraal- en Oost-Europa. De tamboer-major herkent hem als muzikus en deelt hem in bij een vlug samengesteld muziekkorps. Hij geeft hem opdracht om muziek en instrumenten te regelen.

Diezelfde tambour-major zorgt er tot zijn grote verrassing eerst nog voor dat hij het militaire oefenkamp uit mag om in Perpignan een recital bij te wonen van de beroemde cellist Pablo Casals, die op dat moment in Zuid-Frankrijk woont en maar zelden optreedt.

In een brief van het echtpaar De Graaf schrijft Paul Herman verrukt over het optreden. Casals speelt tot Pauls teleurstelling geen Bach, wel deze suite van François Couperin. Maar, zo schrijft hij er enthousiast bij, hij was het echt.

0: Na een militaire training van enkele weken in het zuiden gaat het vrijwilligersregiment naar het noorden. Onderweg maken ze angstige momenten mee. Er zijn beschietingen. Maar op het moment dat ze de frontlinie naderen, moeten ze zich al terugtrekken. De Duitsers nemen op 14 juni Parijs in. 4 dagen later geeft Frankrijk zich over en wordt het leger gedemobiliseerd. Kort na die Franse overgave komt Hitler naar Parijs voor een bliksembezoek. Hij komt als overwinnaar en ook als toerist. Samen met architect Albert Speer, die door de monumenten geïnspireerd wil raken, bezoekt hij in een paar uur tijd de belangrijkste bouwwerken van Parijs. Zo blijkt uit een propagandafilm over dat bezoek.
1: La Madeleine. De Führer tritt zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk. Place de la Concorde. Der Triumphburg. Trocadero. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer.
2: Mijn vader is eerst een tijd lang geweest bij mijn oud-oom en oud-tante, de graaf, die ook in Zuid-Frankrijk woonde. Want die eerste oorlogsjaren was Frankrijk nog verdeeld in tweeën, in het noorden een werkelijk bezette zone en in het zuiden, ongeveer ten zuiden van de grote rivieren, een niet bezette zone. Maar daar was dus ook het Pétain-regime en dat was een zeer Duits-vriendelijk regime dat dus ook al antisemitistische maatregelen invoerde. Dus het was in het begin nog niet bezet, maar het was al wel met een bepaalde dreiging.

Ergens halverwege 1941 gaat Paul Herman met zijn cello op kamers wonen in Toulouse. Hij heeft wat leerlingen en treedt af en toe op. Vanaf november 1942 bezetten de nazi's ook het zuiden van Frankrijk. En dan neemt de Gestapo de Franse politietaken over. Met Jan Wevers en de familie De Graaf in Frankrijk heeft Paul dan nog wel contact. Maar met de familie in Nederland kan dat dan alleen nog met brieven die via een neef in Zwitserland worden doorgestuurd.

0: In zijn laatste brief, augustus 1943, vertelt Paul dat hij af en toe in een kerk speelt om wat te verdienen. Zijn leerlingen zijn met vakantie en hij heeft maar weinig geld. Onder de schuilnaam de Cotigny en met valse papieren lijkt hij relatief veilig. Tot hij op een middag, zonder zijn cello, zijn appartement uitloopt.
1: Dat gebeurt in april 1944. Het is in wezen heel tragisch dat terwijl dus de invasie in juni 1944 is, die dus in zo'n korte tijd voor het begin van de bevrijding van Frankrijk toch nog is opgepakt bij een straatrazzia in Toulouse. Eerst vervoerd naar Drancy, het verzamelkamp bij Parijs, waar vandaan de transporten naar de concentratiekampen gingen. En van daaruit is hij dus op transport gesteld.
0: Uit doorgangskamp Drancy is het inschrijvingsbewijs van Paul Herman bewaard gebleven, gedateerd 29 april 1944. Bij zijn persoonsgegevens staat als zijn beroep vermeld violoncel. Daaronder weduwnaar, één kind. Alles staat nauwkeurig genoteerd.
1: Helaas, de administratieve organisatie van de Duitsers in alle oorlogsjaren, dat is ook in Nederland, maar dat is zeker ook in Frankrijk, is voortreffelijk. Alle mensen worden uitgebreid gedocumenteerd en daarna dus richting de vernietiging gestuurd.

0: Doorgangskamp Drancy bestaat uit hoge flatgebouwen. In de jaren 20 als familieappartementen ontworpen. Een rustige wijk. La Cité de la Muette noemden de architecten het. Stad van stilte. De appartementen zijn nog niet af als ze door de nazi's in beslag worden genomen. In die gebouwen, bedoeld voor in totaal 700 mensen, zitten in de oorlog soms 7000 mensen tegelijk vast. Betonnen vloeren, nauwelijks meubilair, weinig sanitair, geen verwarming, amper voedsel. Vanuit Drancy worden 67.500 Joden gedeporteerd. Van dat aantal overleven nog geen 2000 mensen de oorlog. Paul Herman zit er 2 weken gevangen voor zijn naam verschijnt op de lijst van Transport 73.
1: Hetzelfde beeld dat we ook kennen van de treinen die weggaan uit Westerbork. Drancy is dichtbij het spoorwegstation van ook een voorstad van Parijs, Bobigny. En de gevangenen werden dus vanuit Drancy met vrachtwagens naar dat treinstation gebracht en daarin goederenwagens ingeladen, zeg maar. En wonder boven wonder heeft mijn vader het voor elkaar gekregen om in die omstandigheden een briefje te schrijven en dat uit de trein te gooien. Dat briefje is gevonden door iemand die waarschijnlijk wel wist dat dus daar vaker mensen briefjes uit de trein gooiden. Dat briefje is op de post gedaan naar mijn oom bij Mont-de-Marsan. En daar was Rempel aangekomen, terwijl er niet eens een postzegel op zat. Maar het is een briefje met potlood geschreven, maar op zich toch heel goed leesbaar en heel duidelijk.

En in dat briefje schrijft hij dat ze dus daar, ja, weggevoerd worden. Hen is verteld dat ze gaan werken voor de organisation Tod. Dat is de werkorganisatie van het Duitse leger. En dan heeft hij daarbij het idee zo van, nou ja, dat is beter dan gewoon gedeporteerd. Later blijkt dat de lijst van dat transport ook als opschrift heeft arbeidsjoeden. Dus er is wel degelijk een idee geweest dat deze Joodse mensen dus zouden gaan werken. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Ce matin, on a quitté le camp et actuellement, je suis dans un wagon à 60 personnes pour aller travailler à l'organisation Tod. Lieu de destination nous est inconnu. Nous sommes pleins d'espoir malgré tout. Dan is het dus duidelijk dat hij met al die andere mensen op transport naar onbekende bestemming is om te gaan werken. Daarna schrijft hij, quant aux mes instruments, wat mijn instrumenten betreft, je te prie de sauver ce que tu peux. Alsjeblieft, red wat je maar kunt.

dan schrijft hij ook nog waar precies die instrumenten zijn. En hij vraagt om alsjeblieft ook aan zijn broer in Boedapest te schrijven dat het goed met hem gaat. Duidelijk is dat hij dus hoopt dat het goed gaat, maar ondertussen zeer bezorgd is en andere mensen wil geruststellen. Daaruit spreekt voor mij de man die hij was, altijd optimist en altijd denkend aan de muziek en aan anderen.

0: Dit was aflevering 1 van de podcast De Ziel van de Muziek. Een podcast van Margriet Vromans in samenwerking met Carine Alders, Research, en Jesse Borkens, Techniek. In de volgende aflevering, de zoektocht naar de Galliano Cello.
1: NPO Klassiek. De Nacht.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.